0: technobunker staat, hè? Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl hoorde je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: In Duitsland kan je nu onder de 2 euro tanken. Hartstikke leuk, moet je wel helemaal naar Duitsland toe. En dat is dan maar niet echt handig. Gelukkig ben je bij 3FM goedkoper uit. Hier kan je namelijk gratis brandstof krijgen. En het enige wat je nodig hebt is een klein beetje inschattingsvermogen. Het is heel simpel. We rijden zo namelijk van Hilversum naar locatie X. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. En die liters gaan we zo in de tank gooien. Dan is het aan jou de vraag, weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we op dat exacte aantal liters benzine zitten? Dan win je. Krijg je 3,33 liter aan brandstof cadeau? Dat is bijna 10 euro, dat is lekker. Alleen even het woordje stop in de NPO Luisterapp of 0909 1336.

0: ongelooflijk lekkere plaat blijft dat, toch, Marty?
1: Zeker, heel mooi.
0: Heerlijk, man, heerlijk. Ben je zelf een beetje fan van Ray, of niet?
1: Ik ken Ray niet. Ik ken wel Ray Slijngaard van Too Unlimited.
0: Ja, ook niet slecht, ja. Toch?
1: Nee.
0: Nee, Too Unlimited is ook heerlijk, man. Hé, hey, Marty, wat houdt jou nog wakker deze nacht?
1: Ik slaap meestal van 2 tot 10.
0: Van 2 tot 10?
1: Van 2 uur s'nachts tot 10 uur zo. En ik was een beetje aan het sluimen. En toen hoorde ik stop. En ik dacht, waarmee moet ik stoppen? Maar toen dacht ik, ik moet even reageren.
0: Leuk, man. Ja, want als we nu op de klok kijken, het is 3:10. Dus eigenlijk ben je al 17 minuutjes over jouw eigenlijke bedtijd heen.
1: Ja, maar...
0: Mag dat, wel een keertje.
1: Ik ben een nachtbraker, ja.
0: Joh, het mag een keertje. Het mag een keertje, Marty. Jij zei zelf al goed, ik moet stop zeggen. Dat klopt, want wij gaan met de auto straks in het spelletje Wat denk je zelf naar Haarlem en weer terug. Dat heb ik even besloten. Dat is 104 kilometer, Marty. Nou, we hebben gewoon een normale auto, dus we hebben zo'n 6,5 liter aan benzine nodig. Ik ga straks een timer laten lopen en dan is het aan jou de taak om stop te zeggen op het moment dat jij denkt, ja, nou zitten we op die 6,5 liter. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Oké, okay, Marty.
1: Net of je naar de meter kijkt en je zegt ik moet stoppen, ja.
0: Ja.
1: Want het wordt te duur, ja.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Kind kan er wel doen. Ben je er klaar voor, Marty?
1: Zeker, ja.
0: Gaan we beginnen. In 3, in 2, in 1.
1: Jo.

0: Marty, ben je er nog?
1: Ja.
0: Je moet wel een keer stop zeggen.
1: Ja, dan zeg ik nu stop.
0: Ik moet je teleurstellen, man.
1: Oh.
0: Je had stop moeten zeggen ergens tussen de 8 en de 10 seconden en we zaten al over de 20 seconden.
1: De 8 en de 10 seconden, ja, ik ben hier, ja.
0: Ach ja, joh, Marty. Hey, ja. maakt niet uit, want we hebben een hartstikke mooie troostprijs voor je. En dat is de plaat die jij hebt aangevraagd. Welke is dat?
1: Back to Black van Amy Winehouse.
0: Ik ga hem voor je draaien, man.
1: Oké, dankjewel.
0: Geniet er nog even van en geniet ook van de nacht. En dan toch slaap lekker voor straks, hè.
1: Ja,

Joe Corey, Head & Heart hoorde je op 3FM. Het is een beetje alsof er een enorme grote rode knop voor je staat. En je weet, ik mag er echt niet op drukken. Zo moet ze zich gevoeld hebben in haar allernieuwste videoclip. Het is namelijk opgenomen in het kasteel Versailles in Frankrijk. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar het ziet er een beetje uit alsof alles onbetaalbaar is. Ze moesten 's nachts naar binnen, zware beveiliging erbij en vooral een lange lijst met dingen die niet mochten. Niet eten, niet drinken, niks aanraken. Terwijl dat hele kasteel vol staat met peperdure rotzooi en dan moet je daartussen gaan dansen. De missie was een videoclip opnemen. De grootste uitdaging, niks slopen. Drop dead.

Goeienacht. Je bent bij 3FM waar je David Guetta hoort. Met Memories. Ik wil geen hater zijn. Echt niet. En ik ga toch even een collega exposen. 3FM collega Anan Verboom. Echt een topgozer. Zeer gewaardeerd collega. Dat meen ik serieus. Ik vind het echt een hele, hele, hele leuke vent. Maar deze gast die drinkt zijn water het liefst op kamertemperatuur. En als het even kan, zelfs nog een beetje lauw. Dat is toch niet goed? Ik bedoel, we hebben hier zo'n apparaat waar je ijskoud water uit kan halen. Kokend heet, mag allemaal. En hij kiest dus bewust voor lauw water. Nou, maak je geen zorgen. Ik heb hem al aangegeven bij verschillende instanties, dus dat komt goed. Maar ik denk dat ik nog iemand moet aangeven. X is Julia. Ze is een Nederlandse artiest en ik zag op haar rider staan flesjes water met daarachter tussen haakjes niet gekoeld. Nou, haar om wat te drinken vragen zou ik dus niet zo heel erg snel doen. Maar muziek maken, dat mag ze wel wat vaker doen voor mij. Want dat is wel ongelooflijk lekker, zeg. Ik wil je voorstellen aan haar allernieuwste. Dit is Out of Focus op 3FM van XX Julia.

0: Rozen op weg naar goud.
1: Geweldig!
0: Wauw! Dit is echt sensationeel! Glitter! Glamour! Goud!

0: Godverdomme, wat krijg je toch een lekker gevoel van deze muziek, zeg. Van deze track Show Me Love in de nacht van 3FM. Laten we wel wezen, muziek is ook een kwestie van gevoel, toch? Je hoort iets, doet wat met je. Goed, slecht, emotioneel, euforisch, noem het allemaal maar op. Ik heb nu een track voor je die één emotie perfect weet te raken. En dat is Chill.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: Nieuw.
3: Chill on 3FM. Def voor mijn toppers. Met 3FM ontdek je nog.

0: prachtige plaat van Billie Eilish, Everything I Wanted. En daarvoor hoorde nog Samyeo, Dark Before the Dawn, hier op 3FM.
1: 3FM. Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
0: 3FM. Een hele goede nacht, het is 1 voor 3. Het is dus bijna zover. Je hebt bijna de checkpoint van de nacht weer gehaald. We gaan eerst even luisteren naar het nieuwste stand van het land van bijna 3 uur. Krijg je van...
6: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium... en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de 2 komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. We gaan gewoon lekker vol gas richting die vroege ochtend met heel veel muzikale brandstof hier op 3FM. Direct bijvoorbeeld ga je zo nog horen. Eerst Avicii voor de kiezen. Waiting for Love krijg je nu.

0: hele goede nacht. Zijn we nog een beetje wakker? Houd je de ogen nog een beetje open of beginnen ze nou, toch een beetje als luiken langzaam dicht te vallen? Mocht dat laatste nou het geval zijn, wil ik je toch adviseren om nog even te blijven hangen. Er staat heel veel goede muziek voor je klaar en die wil je echt niet missen. Go Back to the Zoo heb ik dan bijvoorbeeld voor je. Martin Garrix, ook nog van de partij. Die knaller van een plaat in de vorm van TikTok van Kesha. Krijgt die rolluiken dan misschien ook weer een beetje open zo meteen. Maar eerst even muziek van een gozer die wij hier bij 3FM wel hoog in het vaandel hebben staan. Ongekend getalenteerd, echt. Stond op Serious Request ook afgelopen jaar. Is ook ex-3FM talent. Nou, noem je dat lijstje op, dan weet je, dit is absoluut geen kattenpis. Ik heb het dan over Miga en zijn allernieuwste. Liar, nu voor je op 3FM.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Miga en ik ben 3FM talent.

Je hebt er vast wel eens van gehoord. Iedereen heeft ergens op de wereld een dubbelganger rondlopen. Geen tweeling, geen familie, maar wel iemand die sprekend op je lijkt. Als je meekijkt via 3fm.nl/live, dan zie je dat Brad Pitt zijn dubbelganger in mij heeft gevonden, maar dat terzijde. Ik denk namelijk dat ik die van Prins Bernhard van Oranje-Nassau heb gevonden. Je weet wel, die Nederlandse prins met meer bril dan gezicht. Ik keek van de week even op de Instagram van Carolina Liar en ik dacht serieus, dat is Prins Bernhard, maar dan met een matje. Ook zo'n grote bril, beetje een baardje en de gelijkenissen bleven zich stapelen. Geen idee of Bernhard kan zingen, Carolina Liar wel. Ga je horen, na Go Back to the Zoo.

Nieuwe muziek hoor je hier op 3FM. Potential Somber stond helemaal voor jou klaar. Lekker man, goede platen. Die vent die werkt veel, ongelooflijk. De hits blijven maar komen. Hey, het is bijna 3:30 en inkakken is verboden. Dus we gaan lekker verder met Independent Woman Destiny's Child.

0: End of Beginning, Joe voor je op 3FM. Ik ben echt werkelijk waar met stomheid geslagen. Het is ongelooflijk. Ik zit hier de hele nacht al gezellig samen met mijn producer Lizzie. Lizzie, goeienacht.
1: Hoi, goeienacht.
0: Hallo. Jij moet morgen naar de tandarts.
1: Ja.
0: En jij vertelde eventjes tussen neus en lippen door dat je daar eigenlijk helemaal niet zo naar uitkijkt.
1: Nee.
0: Want de laatste keer dat jij een gaatje had, moest je die natuurlijk laten vullen. En toen zei jij, ja, toen heb ik dat zonder verdoving gedaan.
1: Ja, maar ik ben zo bang voor naalden.
0: Ja, dit is toch niet normaal, Lizzie?
1: En toen zei jij, nou, die naald, dat voel je echt niet. Ja, nee. Ik geloof er echt helemaal niks van.
0: Maar jij laat dus een gaatje vullen zonder verdoving?
1: Ja, nou, ik denk dat die handen van die tandartsassistent nog steeds blauw zijn.
0: Ja, je hebt hard geknepen.
1: Ja.
0: We leven ook in principe niet meer in 1800.
1: Echt wel pijn.
0: Goeiedag, zeg. Je bent wel een diehard, laat dat voorop staan. Ja. Ik vind het echt vet van je. Maar jij was dit verhaal aan het vertellen en toen dacht ik, goh, je zal niet de enige zijn. Denk ik.
1: Nou, ik denk dus dat er heel veel mensen zijn die dit zonder verdoving doen.
0: Ja, ik snap dat echt niet. Dat gaat echt mijn petje te boven. Ik zou dat nooit doen zonder verdoving. Ik ben al, ja, misschien een beetje kleinzerig. Dat kan wel. Maar ik zou dat nooit doen. Goed. We willen dan eigenlijk de vraag aan jou stellen. Zou je het met of zonder verdoving doen? Dat gaan we doen aan de hand van muzikale captains, mag je eigenlijk wel zeggen. En het team van Lizzie wordt aangevoerd door toch wel de echte diehards onder ons, die wel van wat harder beuken houden. Stay away, motherfucker. It's just one of those days. Zo lag jij dan in die stoel.

0: Break Stuff dus, van Limp Bizkit, is Team A. En dan hebben we natuurlijk ook nog het Team Zachte Handjes, mag ik dan wel zeggen. Team Fluwelen Handjes, Team Teun. En die wordt aangevoerd door deze jongen.
1: Ik had een lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ik had een lente in de ogen.
2: Klinkt wel wat vrolijker eigenlijk.
0: Een klein beetje wel, hè?
2: Ja.
1: Voor de patiënten van de
0: Peter de Koning.
1: Is er altijd lente.
0: De vraag ligt nu bij jou. In de NPO Luisterapp is nu een polletje geopend. En daar staat in, ja, laat jij je gaatje vullen met of zonder verdoving. Zonder is Limp Bizkit met Break Stuff. En met is Peter de Koning met lente in de ogen van de tandartsassistenten. We zijn echt razend benieuwd. En Lizzie, nogmaals, je bent echt een diehard. Props.
2: Ja, ik ben hier ook echt heel erg benieuwd naar.
0: Het is ook een soort sociaal experiment eigenlijk.
2: Laat me niet alleen, alsjeblieft.

0: pitten jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Oula, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I owe it all to you.
1: Hey,
0: Mandy
1: en Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Maar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou, zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: Save My Love hoorde je van Kygo. Lizzie, wij hadden het net eventjes over je gaatje laten vullen bij de tandarts. En ja, jij zei, ik doe dat zonder verdoving.
1: Ja, ik hou niet van naalden. Mij niet gezien.
0: Ik vind dat bizar. Ik denk, als je het moet doen, laat het lekker met een verdoving doen. Maar goed, we vroegen het aan jou. Vertegenwoordigd door Team Captains. Dit is Team Zonder Verdoving.

0: Peter Koning.
1: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Ja, Lissie, als we eventjes naar de uitslag gaan kijken.
2: Oh, dit is zo lekker.
0: Er is wel geteld één iemand het met mij eens.
2: Ja, ik werd echt helemaal voor gek uitgemaakt hier achter de schermen. Dat ik niet goed was, dat ik het zonder verdoving deed.
0: Ja.
2: Ah, je ziet het.
0: En ik moet met de billen bloot.
2: Ja.
0: Dion, goeienacht.
3: Goeienacht.
0: Ben ik gewoon een enorm watje of wat is dit?
3: Nou ja, het is mij denk ik nog nooit eens aangeboden om het met verdoving te doen.
0: Nee.
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, jij bent dus overduidelijk voor team zonder. Ja. Ben jij dan net zo iemand als Lissie dat je de hand van de tandartsassistenten bont en blauw knijpt of dat niet?
3: Oh, nee, dat niet. Nee, ik ben niet bang voor naalden of zo. Nee, het is gewoon puur. Meestal is het wat eerder op de dag dat je daar naar de tandarts gaat en dan loop je de hele dag met zo'n gedoofde bek rond.
0: Ja, dat is waar ook. Ja, ja, dat is ook minder. Dus eigenlijk is het alleen maar een zorg of een last.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Heb je vaak gaatjes gehad, Dion, of niet?
3: Nou, niet denderend vaak. Ik denk een stuk of 3 keer.
0: Oh, dit is gemiddeld volgens mij. Is helemaal niet zo hoor. Het valt mee. Maar oké, zonder verdoping dus. Zou je het mij adviseren ook de volgende keer?
3: Ja, ik zou het gewoon proberen. Het is even niet lekker, maar het is ook niet lekker om die spuitjes te nemen. Kijk, je zegt wel dat het geen pijn doet, maar het doet wel een klein beetje pijn. Het is niet fijn in ieder geval.
0: Nee, kijk, relax is anders inderdaad. Maar echt zeer doe dit. Maar Dion, volgende keer dus zonder verdoving. Ik ga het je beloven. Maar weet wel, ik weet je te vinden.
3: Is maar goed.
0: Als het pijn doet, ik heb je telefoonnummer, jongen. Oppassen. Hey, fijn weekend, jongen. Ik ga hem voor je draaien. Limp Bizkit, Break Stuff komt eraan.
3: Thank you.

0: Maneskin met The Loneliest. Nou, alleen ben je zeker niet deze ochtend, want in de studio aangesloten, Jasper Schrijvers.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, gaat lekker.
0: Ja?
1: Heerlijk.
0: Bijzonderheden?
1: Bijzonderheden met het leven?
0: Ja?
1: Jawel, maar... Sorry, dit is... Ja. Ja, nee, is er wel. Maar ik heb niet de zin om dit gelijk nu op die toeter te bellen.
0: Nee, maakt niet uit. Oké, ik heb een andere vraag dan voor je. Want we hadden het daar net over met de luisteraar. En ik kwam echt als een watje uit de doeken. Ja. Als je bij de tandarts een gaatje moet laten vullen, doe je dat dan met of zonder verdoving?
1: Oeh, is wel echt heel lang geleden voor mij dat ik een gaatje heb gehad.
0: Ja.
1: Maar zonder verdoving.
0: Zonder? Ja. Ik ben niet de enige. Er was één iemand die ook met verdoving deed. Waarom zou je dit niet met verdoving doen? Ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd.
1: Gewoon voelen dat je leeft, hè? Gewoon, maar zoveel pijn doet het ook weer niet. Het is gewoon een naar gevoel om een gaatje te vullen. Ik heb het één keer gehad, maar...
0: Ja?
1: Ja, ik weet niet, ik was echt een kind of zo. En het gaat wel gewoon.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Ah, ik vind het nog steeds geschift, man. Het lijkt me zo veel pijn.
1: Heb je dat ooit gedaan met of zonder verdoving?
0: Nou, ik heb dus nog nooit een gaatje gehad. Maar ik heb wel al mijn verstandskies laten trekken. En dat was wel met verdoving.
1: Maar dat is altijd met verdoving, toch?
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat zonder verdoving doen is helemaal 1800. Maar,
1: ja, okay.
0: Maar goed, nee, ja, ik dacht dus van, joh, als je dan een gaatje doet, dan pleur er dan ook maar zo'n spuit in. Dan voel je er helemaal niks van.
1: Mag ik een lekker spuitje?
0: Lekker spuiten, heerlijk! Goed, Jasper, wat ga je straks allemaal in de show behandelen, jongen?
1: Nou, ik heb dus volgens mij weer een nieuwe vriend gemaakt. En dat is iets wat niet heel vaak voorkomt.
0: Ja. Dat klinkt echt super sneu.
1: Nee, meer van, ja, wanneer maak je nou nieuwe vrienden? Als een, ik heb...
0: Nee, ik snap hoe je bedoelde, maar je zei gewoon van, ja, ik heb een nieuwe vriend gemaakt, gebeurt me nooit. Nou goed. Je bent in ieder geval de vriend van de luisteraar en de vriend van mij, man. Heel veel plezier zo. Jasper Schrijvers is nog another voor je.

0: Zometeen Tupac, California Love, ook Shadow Spiral komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goedemorgen. Wat lekker om naast jou wakker te worden. Samen starten we de dag met Tupac zometeen. En eerst Sienna Spyro. Dit is Die on the Hill.

2009 krijgen wij de zogenaamde Messi van het Midden-Oosten, Nashat Akram. Er werden al sjaaltjes verkocht met zijn naam erop, want deze gozer kon ballen. Eindstand, hij heeft geen bal geraakt. En dit had zomaar ook kunnen gebeuren bij Higby. Al 2 jaar lang is iedereen lyrisch over de band. Maar ja, ze hebben geen muziek. Tot deze maand, 11 april, kwam hun nieuwe album uit. En ik kan met zekerheid zeggen, Higby is geen Nashat Akram. Ze maken alle verwachtingen waar. Hier is nu op 3FM met de nieuwste, Nothing.

Mijn naam is Jasper, je bent bij 3FM. Je hoort hier de meeste muziek van Nederland. Zometeen de Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga en ook Charlie XCX komt eraan. Hey, hoe is het met jou? Heb je een beetje een fijne ochtend? Misschien ben je nog wel wakker. Ga je straks lekker naar bed? Ik vind het leuk om van je te horen. We kunnen chatten via de NPO Luister-app. Dan zou ik bij deze beloven dat ik ook een berichtje terugstuur. Superleuk. Kom maar door. Zo is Yara in de laatste uurtjes van de nachtdienst. Hendrik die heeft weekend en die gaat een jointje roken op bed. En Sander die gaat vandaag naar Bevrijdingsdag in Zwolle. Nou, daar ga je iets meemaken. Dit vind ik zo vet. Een samenwerking tussen twee artiesten die je niet snel verwacht. Namelijk techno-legend Reinier Zonneveld en de Jostie Band. Dat klinkt als een rare combinatie, hè? Ja, zo gek is het ook weer niet. Want Reinier is al jaren ambassadeur voor de Jostie Band. En om alvast een beetje in de stemming van 5 mei te komen, ga ik één van de twee artiesten draaien. Dus hier is de Jostie Band. Nee hoor, grapje. Hey, happy bevrijdingsdag. Vieren op 3FM met nu Gordo en

Danny California bij 3FM. Wanneer heb je voor het laatst een nieuwe vriend gemaakt? Niet via werk, niet van school, gewoon een random persoon. Ja, het gebeurt eigenlijk nooit meer. Hè. Vaak rol je ergens in en voor je het weet zijn het je vrienden. Ook bij mij en mijn voetbalteam, gewoon zo erin gerold. Vrienden voor het leven. Maar het kan dus wel. Het was Koningsdag. Ik stond op zo'n grasveldje bij een studentenhuis. Om me heen allemaal dronken kutstudenten. Van die halve liter lauw bier. En iedereen had eigenlijk twee doelen. Keihard zuipen en regelen. En ik niet. Ik stond er gewoon lekker te dansen. Een beetje doelloos te kijken. Tot er een lange gast naar me toe komt. Casper, 22 jaar. En

festivals. En na een half uur zegt hij, en ik schrok een beetje van die vraag, maar hij vroeg aan mij: yo man, mag ik je Instagram? En mijn eerste gedachte was van: wat wil je van me, weet je? Maar aan de andere kant dacht ik ook weer van: ja, het is best cool, weet je wel. Dit is gewoon iemand die dacht van: hey, jij bent aardig, ik vraag gewoon je Instagram. Dus misschien moeten we dit gewoon vaker doen. Kom je een leuk persoon tegen, vraag gewoon om zijn Instagram.

0: Wonder World Pilots, Ride bij 3FM. Ik vertelde je net dat ik een nieuwe vriend heb gemaakt met Koningsdag. Ik was gewoon lekker aan het gaan, lekker aan het dansen op een feestje. En op een gegeven moment komt gewoon een gast naar me toe. We waren gewoon echt leuk aan het praten. En na een half uur zegt hij van, hey, mag ik je Instagram? Want ja, ik vind je gewoon een toffe gast. En ik vroeg me af, ja, is dat nou normaal? Moeten we dit vaker doen? Pien komt er even in via de NPO Luister.
1: Ik doe dat wel vaker. Dat als ik gewoon iemand tegenkom en ik ben er met diegene aan het kletsen of iets dergelijks. Of nou de trein is of ergens anders. Dan vraag ik alleen eens om een Insta. Om ze maar ook in contact te blijven. Een goed voorbeeld daarvan is misschien wel een stel die ik heb ontmoet in Basel. Klinkt misschien heel random, tijdens de EK vrouwenvoetbal. En we raakten aan de praat en we waren gaan het kletsen. Toen zijn we zelfs nog een koffietje gaan drinken samen. En ik volg ze nog steeds op Instagram. En we reageren ook nog steeds op elkaar stories. En het is wel gewoon leuk om te zien hoe hun leventje nu in elkaar zit. Ze hebben letterlijk laatst een kind gekregen samen. Dus dat is echt heel leuk. Om dat dan een beetje van een afstandje te volgen. Omdat je elkaar nog geen uur... Zeg maar, je kent elkaar eigenlijk niet. En dan reageer je nu toch op elkaars leven. En dat is gewoon... Ja, wel gewoon iets heel leuks.
0: Ja, dat klinkt wel echt vet, hoor. Ja, ik moet zeggen, ik krijg ook nog een appje van Clara. Die vraagt of we al vrienden zijn. En hebben we al contact gehad? Hebben we al gedamed met elkaar? Ja, nee. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe dat werkt. Dan ga je dan een soort van met z'n tweeën afspreken. Ja, misschien is wel een idee om even een bericht te sturen. En kijk of we een soort vriendendate kunnen doen. Ik ga je later meer over vertellen. Nieuwe muziek van de Alex Ward.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Nou, bij 3FM met zometeen de Last Dinner Party. En nu een samenwerking tussen Kevin en Roxy Dekker.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah ja, dat is een combinatie waarvan je denkt van... die hadden nooit in één ruimte samen mogen zijn. Hè? Het is een beetje alsof je cola mixt met melk... of shawarma met appelmoes. Het klinkt fout, maar soms werkt het gewoon. Roxy Dekker en Kevin. Alle fleurvakantie en straight up rap. En toch klopt het. Jij hebt mij is nieuw bij 3FM.

als Dinner Party en Sinner bij 3. Hey, sommige nummers worden ineens toch beter als je ziet wie ze maakt. Turn the Lights Off van Juste hoor je al een week op 3FM. En ergens verwacht je een zweverige DJ met een knotje en sandalen. Maar nee, dit is gewoon een vrouw. @DJ_Juste_ op Instagram en super lekker. Liedje ook.

Echt te doen met Thijs, die stuurt een appje via de NPO Luister-app. Hey, goedemorgen, ken je dat? Buienradar zegt geen neerslag. Ik kan mijn broek bijna uitwringen. Maar verder gaat alles goed. Groetjes uit het zonnige zuiden. Hey, sterkte Thijs. En een fijne morgen. Zometeen Krungbing naar Justin Bieber en de Kid Laroi's.

0: morgen. Zometeen muziek van Turnstile, The Bows, en ook Bruno Mars komt eraan.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Noorwegen, het land van kou, sneeuw en donker. En van zomermuziek. Hoe dat zit, hoor je naar Bruno Mars en eerst Mike McCoy.

I Just Might met nu de zomerhits van 2026. Maar die komt niet uit Nederland, niet uit Mexico, niet uit Spanje, maar uit Noorwegen. Ja, want eerlijk, Noorwegen, je denkt aan kou, sneeuw en donker, maar niet aan zomerse muziek. Tot nu toe dan, want het klinkt een beetje alsof Frenna en Ronnie Flex een Scandinavische upgrade hebben gekregen.

0: Hey, wat als je op je verjaardag maar één felicitatie krijgt? Gewoon één. Dat is toch super pijnlijk, hè? Je checkt je telefoon en niks. Ja, ik had dat dus gisteren. Eén felicitatie over de hele dag lang.
1: Hey, Jappie. Gefeliciteerd met je verjaardag. Grote jongen die je bent. Bijna volwassen. Hey, geniet van je dag. Doei.
0: Ja, moet ik er wel bij zeggen. Ik ben 23 oktober pas jarig, maar je bent er mooi op tijd bij, Amarins. We vieren mijn verjaardag met Miles Smith en eerst Lauryn Hill.
2: 3 FM.

0: De meegit van Madonna en Sabrina Carpenter. Je hoorde... Bring Your Love. Jeetje, dat is een nieuw nummer. Hij moet even ook wel wat leren. Hey, dit is 3FM en je maakt nu kans op een 3FM fanpakket. Want zeg je niets, dan win je iets.
1: Ja, wie spreek ik?
0: Hallo, je spreekt met Jasper van 3FM.
1: Oh, sorry.
0: Hey, bel ik je wakker of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Oh, maar het maakt niet uit hoor.
0: Oh, sorry.
1: Wat wou je nog maar vragen?
0: Ik wou je eigenlijk zeggen dat je... Ik ga even fluisteren hoor, maar ik wou even zeggen dat je in het spelletje zit. Zeg je niet, dan ben je iets.
1: Oké, maar ja...
0: Ja, dan had je eigenlijk niks moeten zeggen, sorry.
1: Maakt niet uit.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dan weet ik dat voor de volgende keer.
0: Heel goed. Oké, okay, nou, ga lekker slapen.
1: Ja, dank je.
0: Oké, wat rusten.
1: Dank je.
0: Oei.
1: Oei.

Sta je ook altijd met je mobieltje in de lucht te filmen bij een concert? Ik heb zelf wel een beetje een haat-liefde verhouding ermee. Want het is super irritant dat al die telefoons in de lucht zijn. Want ja, het hele gezicht wordt belemmerd. Je ziet bijna niks meer. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk, hè, voor de herinnering. Nou, gelukkig heeft Frederik Gann de oplossing. Hij heeft al zijn sets van de tour achter elkaar online gezet. 108 uur aan beeldmateriaal. En hoef je dus ook niet meer te filmen om iets te missen tijdens de concert. You're the Fred op 3FM met Delilah. En dit is Dermot Kennedy.

0: bevrijdingsdag op 3FM.
1: Ja, happy 5 mei. Misschien sta je vandaag wel op een van de vele bevrijdingsfestivals in Nederland. Veel goede live muziek te zien. Alle grote Nederlandse acts staan wel ergens in Nederland op te treden. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Maar het kan ook zijn dat je moet werken. En dan is 3FM er vandaag ook voor. Want de hele dag doen we verslag van alle bevrijdingsfestivals in Nederland. Zodat je gewoon niks hoeft te missen. Onder andere het bevrijdingsfestival in Flevoland. Want daar staat Mr. Samuel Welte. En ja, we draaien eigenlijk nooit bij 3FM Samuel Welte, maar voor een keertje moet het wel kunnen, toch? Het is toch 5 mei. Moet kunnen. Samuel Welte en echte liefde is te koop, hoor je nu bij 3FM.

0: en Me, Myself and I bij 3FM.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Hey, drink jij je bier het liefst lauw uit blik? Kun je

slaap? Dan zijn wij op zoek naar jou en kun jij dus naar 8 festivals. Geef je op via 3fm.nl en maak kans op de allervetste zomer van je leven.

0: je kans op een moederdagpakket bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Eerst het laatste nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar. Wat is er toch een... Ah, oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland.

0: klas hoe het hoort.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: 3FM.
14: Hallo NCRV.
13: Wijnand en Jamie.
15: Het was weer janken geblazen hoor.
16: En dat heeft ik niks met je relatie te maken?
15: Nee, het heeft niks met mijn relatie te maken, maar wel met gisteravond.
16: 4 mei?
15: Ja,

0: nog niet iedereen doorheeft hoe goed deze gozer is.
1: Ja, dat hij daar nog even de tijd voor nodig heeft, bedoel je?
0: Nee, dat mensen daar nog even de tijd voor nodig hebben. Want ja, hij is het al. Hij is echt al... Ik vind hem echt briljant. Somber, homewrecker. En hij staat echt ver bovenaan mijn lijstje van artiesten die ik nog een keertje in mijn leven live moet zien.
1: Daar ben ik het compleet mee eens. Deze man, ik denk ook dat het live heel spectaculair is, wat hij doet.
0: En alleen maar beter wordt...
1: Ik vind hem een beetje zo'n... qua uiterlijk in ieder geval een beetje... hoe heet die gozer van Queen ook alweer? Jezus. Kom ik niet op zijn naam.
0: Freddie Mercury.
1: Ja. Beetje zo'n soort vibe. Ja. Een beetje een gekkie of zo, weet je wel. Ik vind dat hem er ook een beetje zo uitzien. En dan ziek muzikaal. Ja, leuk hoor.
0: Echt heel goed. De ochtendshow van 3FM op 5 mei. Daarover eigenlijk de hele show nog veel meer. Want het is bevrijdingsdag vandaag in Nederland. Heel veel luisteraars zullen een vrije dag hebben. Wij niet, we zitten er gewoon. En jij bent ook met ons samen. Dus we gaan er een mooie dag van maken. En het is, laten we ook niet vergeten, dinsdag detox dinsdag. Dat doen wij voor jou. Dat hoef je dus helemaal niet zelf te doen. Het is detoxen van je telefoonverslaving, waar wij zeker mee zitten. We hebben allemaal leuke pogingen gewaagd met verschillende manieren.
1: Om en van de telefoonverslaving af te komen.
0: Om er vanaf te komen. Ja. En vandaag denk ik wel de allerdomste manier. Meest kansloze manier.
1: Ik denk het ook. Maar goed, we hebben dit als tip gekregen van een luisteraar, dus daar luisteren we dan ook gewoon
0: zeker,
1: naar.
0: Zeker. We gaan zo een poging wagen, wat het is, hoor je zometeen.
1: Ja, daarnaast was het natuurlijk gisteren ook 4 mei. Dodenherdenking om 8 uur 's avonds. Natuurlijk even 2 minuten stilte. Nu wil ik wel meteen ook even een disclaimer geven. Ik heb niet gehuild tijdens de 2 minuten stilte. Want dat is natuurlijk wat jij dan dacht, waarschijnlijk.
0: Oh, dat dacht ik, ja.
1: Dat heb ik niet gedaan.
0: Je zei net, ik heb gehuild en het heeft met 4 mei te maken. Ik denk, je wordt heel even geraakt door de beelden van de geallieerden die op Omaha Beach aankomen en voor onze vrijheid gevochten hebben.
1: Nou, kijk, weet je wat dus wel het ding was? Want je had natuurlijk de 2 minuten stilte. Ja, dan is iedereen gewoon stil. Dan gebeurt het bij mij niet zoveel. Maar het moment dat de kransen werden gelegd... Mm-hmm. Ik vond dat zo mooi gedaan... Vond jij dat niet of heb je niet gekeken?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen...
1: Je hebt niet gekeken.
0: Ja, nee, maar ik ben een sensatiehoer. En dit is echt heel slecht, maar ik ga het bekennen. Het is toch... Er is niemand die luistert. Het is net 6 uur geweest. Ik kijk dus. 8 uur. Ik ben stil. En ik ga kijken. En ik zet het volume op 180. Om te horen of er iemand gaat schreeuwen.
1: Ja, wat gebeurde trouwens?
0: Oh, ja, ik dacht ook iets in de verte te horen, inderdaad.
1: Ja.
0: En toen het klaar was, dacht ik, oké, het is klaar.
1: Toen heb je het uitgezet.
0: Het was weg.
1: Oh ja, ja. Oké. Okay. Nee, weet je wat ik dus heel mooi vond? Tijdens die kransen die dan gelegd worden op de Dam in Amsterdam... zijn het natuurlijk mensen die dan wat met de oorlog te maken hebben gehad vaak. Ja. Dus dan zie je heel veel oudere mensen natuurlijk voorbij komen. Dus opa's en oma's die zelf bijvoorbeeld in het leger hebben gezeten... of die mensen zijn verloren. Maar wat het mooie was, ze hadden nu dus... ook dan hun kleinzoon of kleindochter bij zich. En dan was ondertussen op het scherm werd dan het verhaal van diegene verteld wat er was gebeurd. Dus de kleinzoon of de kleindochter vertelde dan het verhaal over opa en oma die dan links voor diegene zat. En er was één meisje en die vertelde het verhaal over haar oma ondertussen dat die mensen dan aankwamen lopen. En die oma die had volgens mij haar broer en nou ja, in ieder geval heel veel mensen op echt hele... Nou, echt een walgelijke manier verloren, zeg maar. En ondertussen dat zij dat best wel nou, met emotie aan het vertellen was... en af en toe even naar haar oma keek, weet je wel, van ben je nog oké? Zag ik dat onderlipje van die vrouw helemaal zo trillen. Nou, dan ben ik klaar, hè? Dat komt dan zo... Toch, wat, het is heel stom, want ik had daar toevallig met mijn vriend over. Ik zei, het is wel... Dit zijn echt de laatste jaren dat er nog mensen zijn... die het daadwerkelijk hebben meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog. Maar als je dan... Dus het wordt steeds meer afstandelijk of zo. Snap je wat ik bedoel? Yo, wat er gebeurde? Je weet dat het heel heftig is en je wil dat het nooit meer gebeurt... maar je voelt er niet meer echt een emotie bij. En toen ik dit weer zag, toen dacht ik... Oh, dan gaat het weer zo naar je hart dat je denkt... Jezus, het was echt heftig. Gewoon
0: omdat het zo'n echte getuigenis is.
1: Ja, van iemand en dat je die gewoon dan ook echt ziet het verdriet en die emotie... weet je wel, dat dat nog steeds natuurlijk in diegene zit... en dat dat nooit meer weggaat.
0: Jij blijkt gewoon mens te zijn.
1: I'm a human.

0: Ze staan vandaag op het bevrijdingsfestival in Overijssel. Kensington hoorde je en Living For.
1: Detox Dinsdag.
2: Hey, goed dat je luistert. Weinig en Jamie in de ochtend op 3FM. Het is 6:50 en Detox Dinsdag.
0: Nou, nu klink je nog vrolijk, hè?
2: Ja. Ja, ik vind dit... Kijk, jij bent zwaar verslaafd, ik ben zwaar verslaafd aan de telefoon. En als je luistert heb je misschien wel hetzelfde probleem. Dat je gewoon te vaak dat apparaat erbij pakt.
0: Ja.
2: Wij dachten, we gaan eens even kijken wat voor manieren er allemaal zijn om van die verslaving af te komen. Dat doen we vaak op een dinsdag, een detox dinsdag. En we hebben weer een maniertje. Eerder al een kluis waar we de boel ingelegd hebben.
0: Ja.
2: Die tijd was verkeerd ingesteld. In plaats van, wat was het, 3 uur, was het 30 uur of zo?
0: Nee, 3 dagen had je
2: gedaan. 3 dagen, ja.
0: 3 dagen dat je niet bij de telefoon kon. Dus dat, die hebben we kapot geslagen.
2: Ja.
0: We hebben zo'n pauzeschijf gehad. Dat was een soort C-blokje eigenlijk. En dan moest je je telefoon opleggen. En dan pas deed hij het eigenlijk weer. Dan
2: kon
0: je
2: fantastisch.
0: Dat vond jij echt een geweldig ding.
2: Ik heb dat, totdat ik een of andere update moest draaien, heb ik dat ook gewoon nog gebruikt. Dus ik heb dat echt nog 3-4 weken gebruikt.
0: Ja.
2: En nu gebruik ik hem niet meer, omdat die update... Hij deed gewoon in één keer
0: En dan ben je weer terug met je verslaving.
2: Ja, dan ben je weer terug met je verslaving.
0: Dat is jammer,
2: dan denk je al geen zin meer in.
0: Nee, dus we kregen nu weer eigenlijk een tip. En nu moet ik zeggen, ik weet niet of dat dit nou echt de oplossing gaat zijn. Want dat betekent dat wij dan continu ons leven met elkaar elke seconde van de dag zouden moeten doorbrengen.
2: Dit wordt niks.
0: Zo enthousiast worden daar natuurlijk ook niet van. Maar hey, het is een tip van een luisteraar, dus we willen het in ieder geval uitproberen. Luisteraar Vinnie heeft namelijk naar ons gestuurd: waarom maak je de hoesjes van jullie telefoons niet aan elkaar vast? En dan mag je je telefoon alleen gebruiken als de ander het ook gebruikt. Waardoor het natuurlijk irritant wordt en dat je dan minder je telefoon gaat pakken.
2: Nou, in life in general gaat het natuurlijk niet gebeuren. Want wij zijn gewoon niet genoeg bij elkaar daarvoor.
0: Maar op werk is op dat werk misschien wel handig.
2: Zou het voor jou een hele goede manier zijn om niet dat ding te pakken?
0: Oh, wat ben je toch ook een sneer aan het geven.
2: Nou, dat is, ik denk heel eerlijk, niet om te sneren. Maar ik denk dat jij vaker je mobiele telefoon pakt dan ik.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat denk ik. Oh, ja. Je gaat dat niet ontkennen.
0: Nee, ik ga gewoon hier even niet op in.
2: Hier, jij hebt dat hoesje, dat is gemaakt inmiddels. Ik geef jou mijn telefoon.
0: Ja, zal ik er even heen lopen?
2: Ja, loop er even heen. Hopla, daar heb je hem. En hoe gaan we dit indelen? Want het idee is natuurlijk dat die dingen aan elkaar gaan. Gaan we een tijd afspreken dat jij en ik er ook op mogen zitten? Of is het gewoon als de ene...
0: Het is gewoon als de ene... Als die bijvoorbeeld zijn berichtjes wil zien... die mag dan op zijn telefoon, maar dan moet de ander ook. Dus als jij zegt, ik wil wat zien, maar ik wil het echt niet... dan mag jij niet kijken. En
2: of als jij wat wil zien en ik zeg, ik kan niet... want ik zit hier en ik ben druk met die schuifjes... Dan,
0: ik heb de telefoons erin gedaan. Ze zitten nu met de achterkanten aan elkaar vast.
2: Ja.
0: Die leg ik hier neer. Het wordt ook in de gaten gehouden of wij berichten binnenkrijgen.
2: Ah, brieven.nl/live, kun je meekijken?
0: Ja, dus dan kan het zomaar zijn dat hier dan in één keer even een lampje aangaat... zodat we ook extra getriggerd worden, weet je wel. Dat krijg je dan natuurlijk ook.
2: Eigenlijk de meest domme manier om van de telefoonverslaving af te komen.
0: Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar het is met een klein grappie. En we kijken even, en misschien werkt het echt, hè? Want
2: ja,
0: dan denk
2: hier intern denk ik wel, hoor.
0: Ja, want weet je wat ook het ding is? Jij bent 2 meter.
2: Ja.
0: Dus als jij op je telefoon zit, dan zit jouw telefoon op mijn hoofd, zeg maar. Dus ik weet ook niet hoe wij tegelijkertijd gaan typen of... En als jij moet bellen en ik krijg ondertussen een appje binnen... of ik moet iets opzoeken of zo... Dus ik ben nog benieuwd.
2: We gaan het gelijk eventjes testen. Ja. De ochtendshow van 3FM, wij hadden Jamie in de ochtend... met nu James Hype en Ferrari op je radio.

0: 1:30 waren het een Jamie in de ochtend. En dit is echt je allerbeste kans op een airfryer. Want het is 5 mei. Het is 5 mei en iedereen die bij de overheid werkt, die is al vrij.
1: Oh, dus die is niet aan het luisteren bedoel je?
0: Nee.
1: Dus er is meer kans?
0: Er is een gewoon veel kleinere groep van luisteraars.
1: Dat is zeker waar.
0: Het is jouw grotere kans om er door te komen en om een highscore neer te zetten. Zodat jij de Wijnand van Jamie Airfryer wint. Wil je die winnen? Denk jij, hey, die is vandaag voor mij? Stuur dan eventjes je naam via de NPO Luisterapp. Heb je die app nog niet? Download hem, het is volledig gratis. Stuur even je naam door, dan speel je zometeen mee. Het is 5 mei, dat betekent ook dat er iets veranderd is hier in de ochtendshow. Want de ambtenaren van de NOS zijn ook vrij.
1: Dus er is niemand.
0: Nee, dus Martijn Middel is er niet.
1: Er zijn geen nieuwslezers.
0: Nee, maar daar hebben we iets op gevonden.
1: Ja.
0: Een droom die uitkomt, het laatste nieuws. Het is 6:30. Jamie Reuter.
2: NOS op 3.
1: Goedemorgen. In China zijn bij een explosie in een vuurwerkfabriek zeker 21 mensen omgekomen en 61 gewond geraakt. Dat melden staatsmedia. Er zijn honderden reddingswerkers onderweg naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie ontstond. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 gevallen van het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie inderdaad besmet met het hantavirus. Dat blijkt na het laboratoriumonderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Haar man overleed ook, maar van hem is nog geen uitsluitsel of het daadwerkelijk om het virus gaat. Het cruiseschip ligt voor de anker, voor de kust van Kaapverdië. Er zijn 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Ik merk dat ik het een beetje moeilijk vind. Merk je het?
0: Zal ik ook een stukje
1: het is, doe jij eventjes, ja.
0: Honderden Nederlandse amateursportclubs zijn slachtoffer geworden van een chaotische verdeling van miljoenen aan overheidssubsidie. De 43 miljoen aan subsidies zou worden verdeeld via het wie het eerst komt, wie het eerst maalt principe. Er waren echter zoveel clubs die een aanvraag deden, waardoor het systeem vastliep. Hierdoor besloot de overheid een loterij op te zetten waarbij iedereen evenveel kans maakt. Dit zorgde ervoor dat veel clubs in de problemen kwamen met lopende bouwplannen. Vanwege chaos overwegen enkele clubs nu een massaclaim vanwege het mislopen van subsidies. Weet je wat dat is? Wij lezen nooit voor.
1: Wat zijn wij slecht?
0: Wij lezen nooit voor.
1: Oh! En dan is het zijn wij echt slecht.
0: Maar wij doen maar wat. Wij praten ook gewoon maar.
1: Ik merk ook gewoon dat ik dan... En dan denk ik, ik wil je eigenlijk mijn eigen zin even van maken. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Je moet voorlezen. Nee. Oh, nou, het weer. Het weer kunnen we toch wel, mag ik hopen. Het weer. Het wordt een bewolkte dag in het zuiden en het oosten van het land. Af en toe een bui. Wordt daar zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog. En soms zon kan oplopen tot 16 graden.
0: Kijk, nou, dat was best
1: wel
0: soepel.
1: Dat kon nog, hè?
0: We hebben nog genoeg tijd om te oefenen.
1: Ik moet nog even... Ja, ik moet nog even...
0: We hebben nog genoeg tijd om te oefenen. Vond je het leuk?
1: Nou, dat weet ik ook nog niet helemaal. Ik weet niet echt of dit nou iets is waar mijn dromen liggen.
0: De start was echt fantastisch.
1: Dank je.
0: Eerlijk.
1: Dank je.
0: Dan een verkeersinformatie van de ANWB. Ja, die was heel...
1: Die was echt goed.
0: Dat was heel erg professioneel.
1: Ja, dank je wel.
0: Verkeersinfo, het is echt heel rustig, maar er komt bevrijdingsdag op de dinsdag, de A27. Daar wel een echt lange file. Breda richting Gorkum is dat, voor de brug bij Gorkum kapotte vrachtwagen. Blokkeert daar de weg, vertraging van 45 minuten.

0: zette jouw favoriete sport.
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I only want to do.
1: Hey.
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Maar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: En 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

0: Kijk, weet je, we hebben het erover, hè? Detox dinsdag. De telefoons van ons zitten met hoesjes aan elkaar. Die liggen dus ook op een soort van verhogingje hier in de studio. 3fm.nl/live, daar kun je het zien. Dit zorgt er al, ga ik intern meteen voor, dat jij rustiger bent. Merk het.
1: Ach, houd toch op.
0: Je zit niet de hele tijd op
1: jij
0: je telefoon.
1: Jij doet echt alsof ik hier een soort van trillend, afkikkend persoontje ben. Wat continu op mijn telefoon zit en anders gaat kwijlen.
0: Maar ik heb nu het idee dat we wel veel meer samen in contact zijn.
1: Ach, je bent niet goed.
0: Niet?
1: Nee. Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter. Goed, je kan kans maken op een airfryer. We gaan snel door. Het enige wat je hoeft te doen is mee te doen aan de laatste letter. Heb je de hoogste score aan het einde van de week op de vrijdag, dan is hij sowieso voor jou en kan hij lekker op jouw keukenaanrecht staan. Maar dan moet je wel even meespelen.
0: Ja, het spelletje is eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter. Categorie krijg je dan om een woord mee te maken. Klopt dat bij die categorie het woord wat jij gegeven hebt, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter. Voor het volgende antwoord, 30 seconden om te rammen. Je moet snel praten en nog sneller denken.
1: Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De hoogste score is op dit moment 2, dus dat moet te doen zijn, denk ik.
2: Dat lijkt me wel.
1: Toch? Maar... jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
2: Ja, de B.
1: Oké, daar komt hij. Bloem of plant?
2: Bloem of plant? Een boom.
1: Snack? Oh, kom op. Een snack met een M.
0: Ze noemen hem ook wel een rubberbandje.
2: Een Mexicano.
1: Een jongensnaam?
2: Zo.
1: Kledingstuk?
2: Oorbel.
0: Is een kledingstuk een oorbel?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik wel. Vind je niet?
0: Een sieraad, een kleding.
1: Jij vindt een accessoire.
0: Het is een accessoire.
1: Ja, oké.
2: Ja, maar dat valt ook onder kleding. Ik heb in een kledingwinkel gewerkt.
1: Oh, kijk.
0: Oké, Bram.
1: Kijk.
0: Oké,
1: dan mag je er niet tegenin gaan.
0: Is een oorbel.
1: Een kledingstuk.
0: Een kledingstuk. We gaan even kijken wat de jury zegt. Een oorbel is geen kledingstuk. Kledingstukken zijn namelijk dingen die je draagt om je lichaam te bedekken, zoals een shirt, een broek of een jas. Maar, bloemen van plant, een snack en een jongensnaam had je. Dat betekent 3 punten. Je bent de leider in het klassement.
2: Nou, super. Wil je

0: krijg tegen deze man een melding van de Rabofoon of de ABN AMRO of welke bank die ook zit. Met er is weer geld bijgeschreven, want je plaatjes zijn weer gedraaid. Tot de lengte vandaag.
1: Oh, dat zoveel draaien.
0: Nooit. Nee. Gewoon een eternal hit heeft deze gozer te pakken. Gabriel Rios uit België komt hij toch? Broad Daylight. Dat dacht ik altijd.
1: Geen idee.
0: Kan ook mis hebben natuurlijk. Over artiesten gesproken, het is vandaag 5 mei. We vieren de vrijheid in Nederland op vele bevrijdingsfestivals.
1: Zullen dan mensen, dat is even een vraag tussendoor, maar het is geen officiële vrije dag. Zullen mensen dan vrij nemen om naar die festivals te gaan of eerder dan stoppen met hun werk om daarheen te gaan? Want het is ook een beetje treurig als daar maar 5 man staat.
0: Ik denk dat je je verbaast. Want
1: hoeveel mensen vrij hebben?
0: Scholen zijn allemaal gesloten vandaag. Hè?
1: Ja.
0: Dus het onderwijs ligt
1: ook
0: op zijn gat.
1: Vrij nemen.
0: Veel mensen die sowieso vrij hebben, omdat ze ambtenaar zijn en voor de staat werken. Ik kreeg een bericht binnen van iemand die bij de provincie werkt. Die zijn dan weer niet vrij. Wij hebben ook geen vrij, maar andere collega's bij de NPO hebben wel weer vrij.
1: Ja,
0: wordt
1: geen
0: een beetje verwarrend, maar ik denk dat er genoeg mensen naar die festivals gaan. Als je naar een festival zou kunnen gaan, wat vind jij het beste qua line-up?
1: Nou, ik denk dat ik Den Haag heel leuk zou vinden, want daar, ik heb niet zo heel veel met Sera, maar daar staan bijvoorbeeld wel S10 en Willy Wartaal. Willy Wartaal is zijn eentje, ben ik best wel benieuwd naar eigenlijk, hoe dat klinkt. En in Wageningen, in Gelderland, daar staan de Indian,

0: sowieso vrij hebben, omdat ze ambtenaar zijn en voor de staat werken. Ik kreeg een bericht binnen van iemand die bij de provincie werkt. Die zijn dan weer niet vrij. Wij hebben ook geen vrij, maar andere collega's bij de NPO hebben wel weer vrij.
1: Het wordt een beetje
0: verwarrend, maar ik denk dat er genoeg mensen naar die festivals gaan. Als je naar een festival zou kunnen gaan, wat vind jij het beste qua line-up?
1: Nou, ik denk dat ik Den Haag heel leuk zou vinden, want daar, ik heb niet zo heel veel met Sera, maar daar staan bijvoorbeeld wel S10 en Willy Wartaal. Willy Wartaal is zijn eentje, ben ik best wel benieuwd naar eigenlijk, hoe dat klinkt. En in Wageningen, in Gelderland, daar staan de Indian Bente, dat vind ik sowieso ook leuk om te zien, maar ook de Josti Band. En dat is natuurlijk een van de ambassadeurs van de vrijheid. En dat heb ik nog nooit gezien eigenlijk, de Josti Band.
0: Groningen, daar komen ze ook, samen met Douwe Bob en Sef. Vind ik ook een vette line-up. Maar ik moet zeggen, en dat is ook een beetje spreken voor eigen parochie, wij van WC Eend, want ik ben al jaren met Barend de host van het hoofdpodium op Bevrijdingsfestival Haarlem. Daar hebben we vandaag Direct, Carzu, zij is ambassadeur ook, en S10, de Bankzitters en vele anderen. Dus als je in de buurt van Haarlem bent, kom vandaag gezellig.
1: Ja, want er staan dus ook van Barend van Delen en Wijnand Speelman een beetje opgetreden. Ja,
0: krijg je er gratis bij, hè? Krijg je er gratis bij. Want toegang is gratis, je kan daar gewoon naartoe gaan. Zolang het niet te druk wordt, ben je daar welkom in Haarlem en alle andere bevrijdingsfestivals in heel Nederland.
1: Hé, ik heb een nieuw liedje voor je van Jelly Roll, zo heet deze man. Het is een soort mix van Teddy Swims en Post Malone, als je naar die stem luistert. Het is country en dan met zo'n lekkere, lage, rauwe stem. Jelly Roll dus. En hij heet I'm Good.
0: I'm Good!

0: gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: van Jelly Roll. I'm good.
1: Het is 5:07. Bijna Jamie in de ochtend met jouw kans zometeen op een fantastisch moederdagpakket.
2: Ja, we blijven eigenlijk een beetje in die feel-good vibe zitten. Want zondag is het zover en dan kan je nu denken... shit, ik heb nog helemaal niks gekocht waar. Dan gaat het goed komen. Het enige wat jij hoeft te doen om je moeder blij te maken... is even je moeder te sturen naar de NPO-luisterapp.
1: Je moeder, want dat pakket voor je moeder ligt al klaar. Een fantastisch moederdagpakketje. Je moeder even sturen via de NPO-luisterapp. Dan komt het goed.
3: 3FM.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten...

0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
21: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: 3FM. Het is 1 minuut over 7, Wijnand en Jamie in de ochtend.
23: Zonder Martijn, maar sowieso met het laatste nieuws.
24: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren 2 oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
25: Met mijn grootvader,
0: grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940, moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
24: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
24: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden.
23: Dorien, dankjewel. Alle verkeersinformatie. 1 file die de doet op de A27. Dat is Breda richting Gorkum. Voor Werkendam. De weg is wel weer vrij, maar nog 40 minuten op onthoud. 3FM.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
25: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
19: Die andere stuiterbal daar.
25: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
26: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
27: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
29: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
30: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
31: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
32: Greets. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
31: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
33: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
34: Drie FM.
4: kan zo meteen een moederdagpakket winnen voor je moeder.
23: Het is heel simpel. Wat moet je doen? Stuur even je moeder via de NPO Luister-app. En is dat pakket zo meteen wel voor jouw moeder?

0: op deze dinsdagochtend. Noah Kahan hoorde je in Stick Season. Vandaag is het 5 mei, bevrijdingsdag. De dag waarbij we in heel Nederland stilstaan bij onze vrijheid. En dit wordt gevierd door 14 bevrijdingsfestivals door heel het land heen. Dus eigenlijk is het gewoon natuurlijk een heerlijk feestje.
1: Eén grote feestdag vandaag.
0: Ja. En zometeen bellen we ook allemaal natuurlijk in gelegenheid van deze dag met een van de ambassadeurs van de vrijheid. La Fuente, die straks natuurlijk de helikopter in gaat en dan verschillende bevrijdingsfestivals afgaat.
1: Ja, want hij staat onder andere in Almere, hij gaat naar Leeuwarden, hij komt in Utrecht en in Rotterdam. Dus het is nogal een ritje wat hij moet gaan maken, of een vlucht eigenlijk. Je hoort er zo meteen alles over.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
1: Sinds gisteren kunnen we wel zeggen dat het een bijzondere gave is.
0: Nou, gisteren vond ik het wel knap, ja. Dat
1: was een
0: je
1: beetje
0: het zo
1: eng,
0: voor elkaar kreeg.
1: Ik schrokte zelf ook.
0: Wat was de naam ook alweer?
1: Irene.
0: Oh ja, ja. Want wat was het ook alweer? Jij heette ook Irene. Ja. En één keer kreeg
1: Nee, als ik een meisje had geheten, was ik Irina Joelle geweest. En dacht, zo kwam ik op die naam.
0: Goed, in ieder geval, het ding is, Wijnand die denkt dus altijd te kunnen weten hoe je moeder heet, zonder dat hij jou kent of je moeder natuurlijk. Ja. En dat allemaal aan de hand van 5 vragen. En elke dag, of nee, eigenlijk elke week, normaal spelen we het altijd op maandag, moet hij dan bewijzen of het daadwerkelijk waar is wat hij zegt. Maar deze week spelen we het de hele week, want zondag is natuurlijk moederdag en je kan een leuk moederdagpakket winnen.
1: Ja, want je kan het zelf ook meedoen. Je mag gewoon raden via de NPO Luister App. Als je een idee hebt aan de hand van de antwoorden die in dit geval Michael gaat geven. Michael, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb die 5 vragen die over jouw moeder gaan. Te beginnen met de opleiding. Wat heeft je moeder voor opleiding gedaan?
4: Geen.
1: Als in?
4: Geen opleiding.
1: Oké. Okay. Maar ze is wel naar de basisschool. Ze is wel naar de basisschool geweest of zo?
4: Ja, daar wel.
1: Oh, oké. Okay. Maar daarna gewoon niet gestudeerd?
4: Nee, dat klopt.
1: Hey, en vraag 2, waar heeft ze dan het langst haar geld mee verdiend?
4: Wat ze nu doet, mijn vader in het bedrijf.
1: En wat doen zij?
4: Landbouw en bouwbedrijf.
1: En mag ik dan even, heel even doorvragen, wat is dan de functie van je moeder? Want ik moet een beetje op haar kwaliteiten en kunde zien te komen. Wat doet ze dan?
4: Administratief.
1: Ah, administratief.
0: Goed met cijfertjes.
1: Oké. Okay. Hoor ik aan jouw accent dat je... Waar kom jij vandaan? Even tussendoor.
0: Ja, jij zit heel veel vragen tussendoor te stellen nu.
1: Ja, okay. Hoe heten jouw broers en zussen? Vraag 3.
4: Nick, Tim, Ricky, Robin, Fleur.
1: Ja, je klinkt ook ergens een beetje Zeeuws of zo. Maar goed, welk elektronisch apparaat gebruikt ze het meest, hè?
4: Telefoon.
1: Mobiele telefoon. Ja. Mobiele telefoon, oké. En wat kijkt ze het liefst op televisie?
4: Tuin- en huisprogramma's.
1: Oké. Als je een idee hebt, je luistert en je denkt... Hey, ik weet zeker...
0: Michael's moeder heet sowieso...
1: Hoe de moeder van Michael heet. Stuur het dan even door via de NPO Luister-app.
0: Wat denk jij?
1: Zometeen heb ik 15 seconden, ga ik al die namen tegen hem opgooien. En als hij er goede ertussen zit, dan win jij misschien wel. Pakketje voor moederdag.
0: Of jij.
1: Ik denk dat zijn moeder... Ik zit heel erg, maar ik twijfel nog een beetje. Ik denk dat zijn moeder Patty of Patricia, zoiets heet. We gaan het zo meteen horen. Heb je een idee? Laat het vooral weten via de NPO Luister-app.
0: Patty of Patricia, hoe kom je er ook weer bij?

0: Beste luisteraars.
1: Ja, het is gewoon zo leuk. Want als je dan in die NPO Luister-app zit dan te kijken natuurlijk naar de dingen die er binnenkomen van als je wat naar ons stuurt. Maar er komt gewoon een lading aan gewoon random namen binnenzetten.
0: Mirko, die app dan. Dit is Thea.
1: Ja, 1000%. Dat is een Thea. Ja.
0: Heb jij een idee hoe de moeder van Michael heet? Stuur het gewoon door via de NPO Luister-app. Zou zo leuk zijn. Als jij het dan goed hebt, dan pak jij gewoon een pakketje met chocola, met allemaal leuke cadeautjes.
1: Ja, het is leuk. Geurstokjes zitten erin. Nou, een bosje bloemen, die ga je moeder hartstikke blij mee maken zondag.
0: Doorsturen via de NPO Luister-app.

0: Soms zeggen mensen ook wel eens van, ja, doe iedere dag iets waar je bang van wordt. Dan denk ik, nou, de wekker ging net. Ja, ik moet eruit. Check.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend. 3FM. Bring the action.

0: bitch.
1: Scream and shout, Will I Am en Britney Bitch. Goedemorgen.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
1: heet. Bij mij, 9:30, bijna met Jamie in de ochtend. En we spelen ook vandaag, de hele week, rond deze tijd. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Waarin ik aan de hand van 5 vragen probeer te raden met alle andere luisteraars van 3FM hoe jouw moeder heet. En heeft een van ons het goed, dan zijn er prijzen te winnen. Als niemand het goed heeft, dan wint in dit geval Michael, want zijn moeder staat op het spel. Michael, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De 5 vragen die Bijnand had gesteld, dat waren: wat voor opleiding heeft jouw moeder gedaan? Dat was geen opleiding. Waar heeft je moeder het langzaam geld mee verdiend? Nou, een eigen bedrijf in onder andere de bouw samen met je vader. Hoe heten jouw broers of zussen? Nick, Tim, Ricky, Robin en Fleur. Nou, elektronisch apparaat is het meest gebruikte telefoon. En ze kijkt het meest naar huis- en tuinprogramma's.
1: Ja, er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Wat ik ga doen, ik heb 15 seconden. Dat heb ik altijd. En dan probeer ik zoveel mogelijk namen tegen je aan te gooien. Als jij de naam van je moeder hoort, dan mag je stop roepen. Komt hij van de luisteraar, wint de luisteraar het moederdagpakket. Komt hij van mij, dan win ik hem. En is hij niet geraden, dan op het goede antwoord, dan win jij dat pakketje voor jouw moeder. Ik ga beginnen met mijn inzending. En dan volgen alle andere luisteraars die een poging gewaagd hebben, zolang de tijd strekt. Het is allemaal wel heel Hollands wat de klok slaat, moet ik zeggen. Wat er allemaal binnen is gekomen, toch, James?
5: Ja, ik heb geen één buitenlandse naam gezien.
1: Iedereen heeft een buitenlands gevoel.
5: Ja.
1: Oké, dan gaan we beginnen met de naam waarvan ik denk dat het de naam van je moeder is. Patricia, Janneke, Hetty, Rita, Marjan, Nelly, Geke, Rianne, Riekje, Evelien, Gerda, Lydia, Treintje, Marieke, Rena, Sanne, Trudy, Monique, Doris, Beb.
5: Oh, het blijft stil.
1: Geen stop gezegd.
5: Oh, het blijft stil. Michael.
1: Het was ook geen Patricia dus. Het is een beetje... Ik was weer best wel overtuigd.
5: Michael, hoe heet je moeder?
4: Petra.
1: Oh!
5: Petra!
1: Petra! Zo, daar zaten we met z'n allen even naast, hè?
5: Ja, want ik vind Patricia ook niet in de buurt komen, sorry.
1: Sorry.
5: Ja, het is een P.
1: Petra, Patricia, er zitten toch heel veel letters in die overeenkomen.
5: Een P en een A.
1: P en een T?
5: En een R? Na en een R, ook al. Oké.
1: Helder licht.
5: Hey Michael, jij hebt een cadeautje voor je moeder gewonnen voor Moederdag.
4: Kijk, daar vind ik blij mee.
1: Hey, bitte.

0: Hey, want ik voel nu ik val te hard of vanaf de stak.
1: Zat er nog helemaal in?
2: Nee, dat is zeker
3: ongelooflijk. Iedereen zit hier ook weer heen te tetteren. Jongens, wat zijn we nou aan het doen hier met z'n allen? Het was Roxy Dekker en Kevin de Jordan. Hun allernieuwste, je hebt mij. Hier op 3FM.
1: Dit is ook onze 5 mei, hè?
3: Ja, dat blijft, ja.

0: Een moederdagpakketje voor de moeder van Michael. En ook morgen kun je weer meespelen. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet vanaf 7 uur. Je staat er helemaal klaar voor, hè? Jij bent ready.
1: Ik ben er helemaal ready voor.
0: Zeker nog, dat moet je kunnen zien.
1: Nee, ik ben hier helemaal niet ready voor. Ik wil ook meteen een disclaimer geven. Het was net zo... Ik heb een uur geleden dit ook geprobeerd. Zo ontzettend slecht. Ja. Wat is dit een moeilijk vak.
0: Maar je maakt er wel echt werk van. Martijn Middel is vrij vandaag. Ambtenaren zijn vrij. Dus bij de NOS wordt niet gewerkt vandaag. Geintje Martijn. Maar nee, er is geen
1: Martijn is gewoon vrij. Omdat het 5 mei is. Ja, dat is helemaal oké. Okay. Maar ja, dat betekent ook dat er hier geen nieuwslezers op dit moment zijn. En wij vonden het toch wel fijn om jou ook rond dit tijdstip om 8:30, 9:30 zo ook even bij te praten over de wereld.
0: Dus als de berg niet naar Mozes komt, dan komt Mozes naar de berg.
1: Nou ja, dat blijk ik dan dus te zijn.
0: Ja. Dat is 7:30. Hoogste tijd is voor het laatste nieuws. NOS op 3, Jamie Reuter.
2: NOS op 3.
1: Goedemorgen. Minder dan 5% van Nederlanders heeft de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ruim 800.000 mensen in Nederland die nu nog leven, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van het CBS. Iets minder dan de helft was toen 5 jaar of ouder. Oud genoeg dus om zich de bevrijding mogelijk te herinneren. En het voorspelt uiteindelijk dus het CBS dat in 2035 waarschijnlijk nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 hebben meegemaakt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 gevallen van het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie is inderdaad besmet met dat virus. Dat blijkt na een laboratoriumonderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie dus. Haar man overleed ook, maar van hem is nog geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor.
0: En hoe werkt dat dan, zo'n medische evacuatie?
1: Moeilijke dingen aanzetten, joh. Die halen ze uiteindelijk van die boot af. Ik heb geen idee. Dan nieuws waar ik waarschijnlijk wel meer over weet. Namelijk de Pussycat Dolls. Wie kent ze nog? Die gaan bijna hun volledige Amerikaanse tour schrappen.
0: Zo.
1: Ja, ze hebben besloten dat bijna alle geplande optredens van de reunietour gecanceld gaan worden. En dit maakten ze bekend op hun eigen social media. Ze geven niet echt nadere toelicht over waarom ze het doen. Maar verschillende media die speculeren dus dat de tegenvallende kaartverkoop een hele grote rol ermee speelt. De enige show die blijft staan is in Hollywood op 6 juni. En de optredens in Europa gaan, zoals we nu nog weten, voorlopig wel door. Een drietal is op 27 september bijvoorbeeld dan ook in de Ziggo Dome in Amsterdam te zien. En dan nog het weer. Het wordt een bewolkte dag met in het zuiden en het oosten van het land af en toe een bui. Het wordt daar zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, soms ook zon. En daar kan het oplopen tot 16 graden.
0: Lekker bezig. Het
1: zo,
0: wordt echt
1: voel je de
0: beter.
1: Timing? Ja. Ik zat er helemaal in één keer.
0: Het wordt echt steeds beter. Het wordt echt, er komen zelfs appjes binnen van luisteraars die zeggen, je doet echt
1: die
0: heel goed.
1: Die is die nieuwslezeres.
0: Dankjewel. Ja. Dit is Jamie Reuter. Verkeersinformatie, 35 kilometer, meldingen van de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen, ongeluk gebeurt, nu 25 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel is dat voor Nieuwkaart.

0: Zometeen even de netten ophalen. Een kleine tussenevaluatie van onze Detox Dinsdag.
1: Ja, we lachen nog tegen elkaar, maar het is ook niet heel gezellig. Nou,
0: het heeft wel, tot dusver heeft het positieve resultaten.
1: Ja, dat vind jij.
0: Het feit dat onze telefoons aan elkaar geplakt zitten.
1: Ja, nou, je hoort het zometeen allemaal.
0: Goed zit. Eerst Gotcha, Somebody That I Used To Know. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: waarvoor kun je me wakker maken? Eerlijk? Gewoon niet. Je moet mij gewoon laten liggen eigenlijk.
1: Wijnand en Jamie in

0: Come You Dark Before the Dawn, die morgen in Tivoli Vredenburg staan.
1: Tweede show van hun tour. Lekker hoor. Misschien ken je het gevoel wel, als je luistert. Zo aan het eind van de maand, voor je salaris gestort wordt, dat je niet op je rekening durft te kijken. Omdat je weet, hij is bijna helemaal leeg. Er staat bijna gewoon niks meer op. Dat angstige gevoel. Ja. Wat je misschien elke dag wel hebt, als je naar je schermtijd zou kijken. Omdat je weet,
0: oh zo,
1: ik ga hier gewoon helemaal nat. Ik zit zoveel op die telefoon. We zijn verslaafd.
2: Detox Dinsdag.
0: Nou en hoe?
1: Niet normaal.
0: Het is wel echt gênant. Hey. Eigenlijk waarom we hiermee zijn begonnen met Detox Dinsdag is omdat ik op een gegeven moment merkte dat ik niet meer vergaderingen normaal kan volgen. Of dat ik het ook niet een film helemaal kan afkijken zonder dat ik op mijn telefoon moet zitten. En gewoon, al is het even om te scrollen op TikTok of weet ik het, dat om even andere prikkels te krijgen. En anders kan ik me gewoon niet meer concentreren.
1: We hebben verschillende dingen geprobeerd. We hebben gekeken naar een telefoonkluis die uiteindelijk kapot geslagen is omdat we iets te graag bij onze telefoon wilden.
0: Nou, omdat jij hem op 3 dagen had gezet in plaats van 3 uur.
1: Foutje.
0: Ja, en we kregen hem niet meer open.
1: We hebben zo'n pauzeblokje gehad, waarbij je dus bepaalde apps kan deactiveren, tenzij je in de buurt van dat blokje bent. Dan moet je je telefoon er even mee aanraken via een of andere chip. En dan wordt
0: daar die apps, was jij heel erg enthousiast
1: van. Was ik super enthousiast over. Nog steeds ben ik er enthousiast over. En vandaag misschien wel de allerdomste van de hele reeks.
0: Ja, maar ja, ik vind het ook wel aardig dat je dat zegt, want dit is namelijk wel een tip van een luisteraar. Want luisteraar Vindy had dit idee. Die zei, hey, probeer het gewoon een keer uit. Misschien is het een leuk idee als jullie telefoonhoesjes van de achterkanten tegen elkaar aanplakken, zodat je dan je telefoon alleen kan gebruiken als de ander hem ook gebruikt. En dan gaan kijken of dit werkt. Want sowieso natuurlijk irritant, want je staat natuurlijk heel dicht op elkaar. Ja. Je hebt soort van allebei je telefoon dan tegelijkertijd vast. Het is gewoon heel ingewikkeld.
1: Ja, want dat zijn de bevindingen. We zijn hier om 6 uur vanmorgen mee begonnen. Ja. En we zijn het gewoon de hele show aan het uitproberen. We hebben zo wat fragmenten van hoe het door de ochtendshow heen gegaan is. Een beetje buiten de uitzending om. Maar wat sowieso een ding is dat ik moet op mijn knieën zitten als jij de telefoon vasthoudt.
0: Als ik wil typen.
1: Ja, want dan moet je, jij kan niet omhoog typen, dus dan typ je naar beneden, je houdt hem vast. Maar ik ben natuurlijk een stuk
0: veel
1: groter,
0: langer.
1: Dus ik moet op mijn knieën gaan zitten.
0: Ja, en eigenlijk zit hij, als jij het tegenovergestelde doet, dan zit die telefoon in mijn gezicht. Ja. Omdat ik dan natuurlijk ook weer net iets te klein ben. Dus oftewel, het is nog niet handig.
1: En je zit heel dicht bij elkaar.
0: Dus wat wel een ding ervan is, dat we de telefoon minder gebruiken daardoor. Want ik denk dan, ja, laat maar, wat een gedoe.
1: Ja, dat is het. Het is zo
0: dat
1: irritant.
0: Dat is wel het ding, ja.
1: Dat je echt denkt van, laat maar gaan.
0: Ja, nou ja, laten we maar verhoren wat de afgelopen uur ongeveer allemaal teweeg heeft gebracht.
1: Klein beetje audio.
3: Heb je tanden gepoetst eigenlijk?
0: Hij is zo'n lul. Stink ik echt uit mijn bek.
3: Nee, geintje. Maar je gezicht zit nu, er zit alleen de telefoon tussen.
0: Ja, I know. Ik zit in je aura.
3: Aura, ja, dat is het wel, ja.
0: Oh, ik vind het ook eng, want ik kom de hele tijd aan jouw vingers nu.
3: Oh ja?
0: Ja. Ik zit
3: maar hou jij hem vast dan? Hou jij hem vast dan? Het is wel gezellig. Het is wel, ik heb wel het idee dat we in contact
0: maar ja,
3: staan.
0: We zijn nu net vijf seconden hiermee bezig. Dan vinden we het nog gezellig. Ik denk het heel irritant dat we tegelijkertijd gebeld gaan worden.
1: Wil je foto's zien van mijn vakantie? Ja. Maar dan moet Jamie... Oh, dit is een goede reden. James, ga
0: even... Nee. Nee, want ik wil net naar het Met Gala kijken.
1: Ja,
0: wat ook foto's zijn.
1: Het Met Gala.
0: En dan mag ik ook niet op mijn telefoon zitten.
1: Dit is
0: en
1: gewoon een collega die interesse toont in mijn vakantie.
0: Nee, hij zegt, hoe was het? Jij zegt, mag ik mijn foto's laten zien? Dat is wat anders.
1: Ja, maar nu wordt het een spelletje.
0: Ja, het wordt nu een spelletje.
1: Nu wordt ze vals.
0: Ja. Ja. Ik ben er wel klaar mee, want ik heb namelijk geen bericht binnengekregen. Dus...
3: Heb je niks binnengekregen?
0: Nee. Test. Ja, hij doet het hoor. Ik krijg je berichten binnen. Okay. Nou, zet maar neer.
1: Nou, en uiteindelijk kwam er dus wel een berichtje binnen.
0: Ik heb dus een appje binnen, dus dan mag je kijken. Dus dan mag jij ook kijken.
3: Dat is helemaal geen appje binnen.
0: Wel, ik heb wel een appje binnen.
3: Van wie?
0: Ik heb er zelfs 2, van Flip.
3: Maar dan moet ik ook op mijn knieën erbij gaan zitten.
0: Ja, dat is misschien wel handig. Heb jij ook een appje binnen?
3: Inderdaad, de hele tijd gewoon half tegen
0: mijn vingertje. Ja, ik voel dat vingertje de hele tijd.
3: Ik probeer het nu een soort van... Met mijn vingers,
0: nou,
3: mijn telefoon.
0: Mag ik heel wat zeggen wat jij zei? Heb jij je tanden wel gepoetst?
3: Ja?
0: Maar jij meurt echt een partij naar koffie.
1: Ik vind het op dusver helemaal geen slechte manier om van onze telefoonverslaving af te komen. In ieder geval tijdens het werk.
0: Nou, maar maakt het ook niet per se gezelliger tussen ons.
1: Joh, denk je?
0: Nou, je was wel even een beetje van slag toen ik tegen je zei dat je uit je bek meurde.
1: Nog steeds?
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Ja.
1: We gaan het wel volhouden.
0: Ben ik het,
1: Heeft er iemand een kou van mij?
0: Ja.
1: Ja? Lekker. Kom maar. Hoppa. Het wordt allemaal beter.
0: Godzijdank.
1: Zo.
0: Oh, wat een verademing voor ons allemaal.
1: Oh, zeg dat verademing. Lekker zeg. Zometeen direct op 3FM. Oh my god, it's happening. Later vandaag ook op veel bevrijdingsfestivals. Eerst

0: Oh My God is happening direct op 3FM. Waarbij Steffi ook toegeeft dat ze een telefoonverslaving heeft, maar wel lekker luistert naar 3FM. En Marion zegt, hebben jullie niet gewoon de ballen om er vanaf te blijven? Ja, dat is lastiger gezegd dan gedaan. Maar misschien goed om een keer nog drastischere maatregelen te nemen. Een andere detox dinsdag.
1: Volgende week dinsdag, ja. De mannen staan trouwens op Haarlem. Hè? Als je nog niet weet waar je heen moet vandaag.
0: Correct.
1: En je wilt direct zien, dan zou ik even naar Haarlem gaan. Of naar Zwolle.
0: Ja.
1: Daar staan ze ook.
0: Maar in Zwolle staan Barend en Wijnand niet.
1: Nee, en die wil je zien natuurlijk, die twee gigantische artiesten. Die daar helemaal staan te shinen op dat podium.
0: In
1: ja, wat ga je
0: Haarlem
1: doen,
0: staan je vrienden van 3FM.
1: Jij gaat direct dan aankondigen, ja. Zeg maar. Dat ga jij doen.
0: Ja, en thee drinken en knuffelen en broodjes eten.
1: Nou, wat heerlijk.
0: En de vrijheid.

0: zien, zou ik even naar Haarlem gaan. Of naar Zwolle.
1: Ja.
0: Daar staan ze ook.
1: Maar in Zwolle staan Barend en Wijnand niet.
0: Nee, en die wil je zien natuurlijk, die twee gigantische artiesten. Die daar helemaal staan te shinen op dat podium.
1: In
0: ja, wat ga je
1: Haarlem
0: doen,
1: staan je vrienden van 3FM.
0: Jij gaat daar werk van aankondigen, ja. Zeg maar. Dat ga jij doen.
1: Ja, en thee drinken en knuffelen en broodjes eten.
0: Dat nou, wat heerlijk.
1: En de vrijheid vieren.

0: Sky in St. Paul en Frits Kalkbrenner op 3FM.
1: Zometeen kan je kans maken op een airfryer. Stuur even je naam door via de NPO Luisterapp. En wie weet, is die van jou.
0: Ook het laatste nieuws is voor je onderweg.
2: 3FM.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En

0: voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Het is code rood bij Dirk!
6: Wat zeg je?
5: Het is code rood bij Dirk!
6: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
5: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. 1,49. Lekker.
8: Yes! Ik ben Sriracha.
9: Ik ben Sriracha.
8: Ik ben Trotsen van
9: Sriracha. Oh, dank je.
8: Graag gedaan.
9: Maar je hebt het niet over mij. Als ik aan de toekomst denk, denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
8: Koken voor anderen.
9: En dat ik in het huis, in het tuin woon.
10: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 21:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
11: Prachtige planten. En geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Friese vlag. 1 Plus en gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 5 mei. Met het laatste nieuws, Dorien.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dankjewel. Deze informatie nog, het is echt heel rustig hoor. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen. Ongeluk gebeurt, half uurtje vertraging in de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. 3FM.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
11: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Yes! Ik ben Jeline van.
13: Ik ben Chanel van.
14: Ik ben trots op was.
13: Oh, dank je.
14: Graag gedaan.
13: Maar je hebt het net over mij. Als ik aan de toekomst denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
14: Koken voor anderen.
13: En dat ik in het huis in de tuin woon.
15: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 9:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
16: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
16: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
17: Boeie!
16: Hak, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
16: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor!
16: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
17: Zoé!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hamster!
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: vragen. Ik ben dus wel benieuwd. Heb je er wel eens op betrapt dat je, als je bijvoorbeeld nu aan het werk bent, ondertussen een wat zwoelere gedachte af en toe kan krijgen?
0: Oh.
6: Even zo eentje van rode oortjes, weet je wel.
0: Oh god, er is nieuws.

0: je, het is 5 mei, dus het is rustig op de weg. Veel mensen die hebben vrij. Niet iedereen die luistert die normaal wel kans zou hebben. Dus jouw kans is misschien alleen maar groter. Wil je een airfryer sturen, dan even je naam via de NPO Luister-app. Bevrijdingsdag vieren we vandaag 14 bevrijdingsfestivals in Nederland. En over een half uurtje bellen we even met een ambassadeur van de vrijheid. Namelijk niemand minder dan La Fuente, die vandaag met een chopper en helikopter heel Nederland doorvliegt om op 4 plekken op te treden.
1: Het gaat een feestje worden. 1000%. Ja. Hey, heb jij ooit wel eens gehad, en dan ben ik ook benieuwd naar als jij nu aan het luisteren bent en onderweg bent naar je werk of al op werk zit of weet ik het wat, dat jij gedurende de dag af en toe wel eens een keer een seksuele fantasie kan hebben. Heb jij ooit wel eens gehad dat als je hier aan het werk is, of het nou nu tijdens de uitzending is, of als we op kantoor zitten en we zijn een beetje dingen aan het nabespreken of het ding aan het uitzoeken, dat jij dan een seksuele fantasie soms...
0: Ik heb dat elke uur wel, drie keer, denk ik.
1: Ja, en nu even serieus.
0: Nee, maar dat is echt bij mij om de 5 minuten.
1: Zeg nou even.
0: Nee, tuurlijk wel. Iedereen heeft dat wel eens, toch?
1: Ja? Heb je dat wel eens?
0: Ja, ja.
1: Oh, dat ik bij jou niet verwacht.
0: Ik zou echt, nou, hallo, joh. Je bent toch echt, als je dat ontkent, dit
1: maar
0: heeft iedereen.
1: Maar hoe werkt dat dan bij jou?
0: Je bent gewoon even afgeleid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het vaak ook in de auto. Dat ik dan in één keer dan zo een beetje in mijn gedachten verdwaal naar... dan weet ik wel wat de avond van tevoren is gebeurd of zo, weet je wel. Of,
0: maar denk je dan terug aan...
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Denk ik, oh ja, was leuk.
0: Oh,
1: was gezellig.
0: Oh ja, het is een soort van analyse. Soort,
1: nou, niet eens een analyse, maar meer gewoon dat je daar dan weer eventjes naar terug gaat. Omdat dat leuk was dan of zo, weet je wel.
0: Oh, grappig hoe dat werkt.
1: Ja.
0: Maar waarom breng je dit op?
1: Nou, omdat het dus... ten eerste wil ik erbij zeggen, want ik heb dit best wel regelmatig, maar jij dus blijkbaar ook, dat dat ook heel normaal schijnt te zijn. Want hij schijnt gewoon bij het gedrag van de mens te horen. Maar er is onderzoek naar gedaan naar die seksuele fantasieën. En wat dat zegt over je persoonlijkheid. En dat schijnt dus wat met elkaar gemeen te hebben. Want mensen die niet zo snel seksuele fantasie hebben gedurende de dag, die houden zich heel sterk aan regels en verwachtingen. En die wijken dus dan ook, omdat ze dus dan vinden dat ze dat niet mogen, wijken ze daar ook minder snel vanaf in hun gedachten. Dan willen ze zich blijven focussen op wat er dan aan de hand is. Want ze een soort van groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben of zo. En daarom dacht ik dus, want dat heb jij best wel. Jij bent gewoon een wat rustiger iemand. Jij neemt alles best wel. Jij neemt dingen heel serieus als er een taak is of zo, weet je wel. Dus ik dacht, jij bent dan iemand die dat niet zoveel doet.
0: Jij denkt,
1: Zo, hallo. Ja?
0: Jij denkt, ik heb dit niet.
1: Nee, dat dacht ik even. Ja, maar dat heb je dus wel. Dus eigenlijk kan ik dit... Jij hebt nul verantwoordelijkheidsgevoel, dat blijkt wel. En ik dus ook niet.
0: Maar kan het ook lossen?
1: Nee, maar dat vond ik dus interessant aan. Weet je wat er dus bij ons aan de hand is, waardoor wij dit regelmatiger hebben, seksuele fantasieën?
0: Nou.
1: Wij mogen even een partijtje naar een psycholoog gaan, dat wil jij niet weten. Want het komt omdat wij te veel negatieve emoties hebben. En als je dus te emotioneel bent...
0: Maar waar
1: spanning,
0: komt dit bericht vandaan?
1: Nou, dat is een Amerikaanse universiteit en dat heeft onderzocht.
0: Dus omdat ik wel een seksuele fantasie heb, heb ik vaak veel negatieve emoties?
1: Dat kan ik dus uitleggen. Als je veel negatieve emoties hebt, ga je dus een soort van uitklep zoeken om met deze gevoelens om te gaan. Dus ga je weer aan leuke dingen denken. Dus voelt dan aan dit soort dingen.
0: Zie jij mij als iemand met veel negatieve emoties?
1: Nee, en daarom was ik zo verbaasd dat jij het hebt. Want kijk, ik jank de hele dag door. Dus bij mij klopt dit volledig, ja. Ik
0: denk jij hebt zoveel negatieve gedachten. Jij denkt alleen maar aan neuken.
1: Ik ga alleen maar aan neuken denken.
0: En ik het tegenovergestelde. Dus jij denkt, die zat er wel niet aan denken.
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Of ik heb gewoon best of both worlds.
1: Dat zou ook kunnen. Ja. Misschien ben jij wel het perfecte mens. Dat zou
0: Zijn we mij gewoon niet geweld in Amerika?
1: Nee, dat is het.
0: Lekker. Waar denk je nu aan?
1: Ja.

0: wat jij nu zegt, waar denk je nu aan? Dat ik jou dan zo aankijk en ondertussen dan aan seks zou denken. Ik mag hopen dat dat niet gebeurt bij ons.
1: Nou, wat mooi dat je het ook andersom kan denken aan de hand van dit onderzoek. Mensen waarvan je denkt, oh, je bent zo negatief. Je hebt zoveel negatieve gedachten.
0: Jij denkt alleen maar neuken. Oude vieze peuk.
1: Het is 5 mei, je hoort het aan alles. Bevrijdingsdag, 13
0: we zijn vrij, om alles te kunnen zeggen wat we willen.
1: En wil jij zo met een airfryer winnen? Dan is dit je

0: Ik wil geen mensen voor de voeten of schenen trappen, maar ik vind deze dinnerparty van Horan beter dan wat er op het album van Harry Styles staat.
1: Ja, daar ben jij niet zo enthousiast over,
0: nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Ik vind het een heel goed nummer. Ik vind alleen Harry Styles' album wel vernieuwend.
0: Vernieuwende, ja, ja, dit kabbelt meer. Ja. Nou, hoor een dinnerparty, hoor je.
1: Je kan kans maken op een airfryer door mee te spelen elke ochtend met laatste letter. Heb je uiteindelijk aan het einde van de week de hoogste score, dan is die airfryer gewoon voor jou.
0: Ja, en die airfryer die is zo gewild en dat spelletje gaat zo lekker dat we het elke ochtend spelen. Om meer kans te maken op die prijs kun je dus ook gewoon besluiten om eerder te luisteren. 7:15 spelen we het. En rond deze tijd 9:50 in de ochtendshow. Wie aan het eind van de week de hoogste highscore heeft, de hoogste score, die wint de airfryer. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Ga je door naar de volgende categorie met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Daar maak je dan weer een woord mee. Nou goed, je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën uit te spelen.
1: Denk snel, praat sneller, blijft en is het motto. Bondien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De hoogste score is 3 op dit moment. Moet te doen zijn, toch?
2: Nou, dat denk ik wel.
1: Ja, ik ben het ook al nu 2 dagen aan het zeggen en ik ben ook het een beetje aan het jinxen. Dus ik hoop dat dat nu echt even niet het geval is. Welke letter wil je mee beginnen?
2: Doe maar letter B.
1: Van Bodine neem ik dan aan.
2: Ja.
1: Oké, warm vakantieland. Oh, kom op.
0: Ze spreken het Nederlands.
2: Belize.
0: Is goed.
1: Huisdier. Oh, ik ben het zo erg aan jinxen. Bodine, kom op, kom op. Hangt Bodine nog?
0: Bodine?
2: Ja.
1: Oh, ik denk wel. Oh, ik dacht, je hoort ons niet meer. Oh, ja, jammer.
2: Jeetje.
1: Wat was nou het vakantieland wat je zei? Want ik hoorde
0: Belize.
1: Niet. Oh, Belize. Dus een huisdier met een E.
0: Ja. Een huisdier met een E. Ja, een Engelse springer spaniel. Een Engelse bulldog.
1: Oh ja, had natuurlijk wel gekund.
2: Ja, dat had
1: gekund. Ja, Bodine, ik ga het ook gewoon niet meer zeggen. Ik ga het gewoon niet meer zeggen dat je boven de 3 uit kan komen. Want ik ben het echt compleet aan het verpesten voor iedereen. Dus Bodine, helaas, het is er maar eentje geworden.
2: Helemaal geen probleem.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer?

0: Marshmallow, Kane Brown op 3FM. Zometeen bellen we met La Fuente. Job, vriend van 3FM. Ja, er is geen editie van 3FM Serious Request geweest waar hij niet bij was.
1: En vriend van het land.
0: En vriend van het land ook. Hij is vandaag ambassadeur voor de vrijheid. Of niet alleen vandaag, de afgelopen dagen is hij dat geweest. En vandaag vier feesten, grote bevrijdingsfestivals, vliegt hij af. Even kijken hoe de vlag erbij hangt, of hij al in de chopper zit. Maar ook mooi, het is bevrijdingsdag. De NOS heeft vrij vandaag. Oftewel, veel mensen moet ik zeggen van de NOS.
1: De nieuwslezers, ja.
0: In ieder geval Martijn Middel. Dus ja. Jamie heeft de taak op zich genomen om dan op rond half zeven, half acht, half negen...
1: toch even een beetje hierbij te praten over de wereld, maar over het nieuws.
0: Jij neemt dat zo serieus.
1: Zit ook helemaal, kijk, maar dat is ook het ding. Ik zit ook helemaal dan op de plek van de nieuwslezer. Want de nieuwslezer zit ergens anders in de studio. Dus daar ben ik ook even op gaan zitten, wat meer mijn inner Martijn Middel daarboven te krijgen. Ik ga je zeggen, het lukt nog niet helemaal goed, hoor. Nou, maar ik begin er steeds ietsje beter in te worden.
0: Dit is misschien wel een kleine open sollicitatie.
1: Nou, het is een moeilijk vak. Daar ben ik achter gekomen.
0: We gaan het weer horen. Het is 8:30.
2: NOS op 3.
0: Laatste nieuws, gelezen door Jamie Reuter.
1: Ik word eigenlijk helemaal zenuwachtig. Oké, goedemorgen. Minder dan 5% van de Nederlanders heeft de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Het gaat om 800.000 mensen in Nederland die nu nog leven. En dat blijkt uit cijfers van het CBS. Iets minder dan de helft was toen 5 jaar of ouder. Oud genoeg dus om zich de bevrijding mogelijk te herinneren. Het CBS voorspelde vorig jaar dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. De Albert Heijn start met een proef aan bodycams voor hun personeel na duizenden meldingen van agressie. Jaarlijks krijgt de supermarkt duizenden meldingen van medewerkers die worden uitgescholden of op een andere manier lastig worden gevallen. De test met bodycams worden eerst uitgetest in 4 supermarkten. Als het goed uitpakt, worden de bodycams bij meerdere winkels gebruikt. De supermarktketen Dirk die doet dit al bij hun supermarktpersoneel. Waarbij de Albert Heijn zal het alleen gaan om de ingehuurde beveiligers die dat gaan dragen.
0: Ze moeten dit meteen implementeren en al werken ze ja of nee, dat boeit niet. Gewoon bij de mensen die bij de zelfscan staan.
1: Doen ze dus bij de Albert Heijn dus niet. Omdat ze zeggen, die mensen die ingehuurd zijn, die beveiligers, die zijn helemaal getraind hoe je dan met die bodycams en weet ik het allemaal om moet gaan. Dus daarom doen ze dat dus niet.
0: Hang gewoon neppe bodycams om. Want als mensen het idee hebben dat ze omhangen, dat is al afschrikwekkend.
1: Hey, en dan sensatie voor jou, want de Spaanse politie heeft een record aan hoeveelheid cocaïne onderschept.
0: Hey.
1: Aan boord werden tussen de 30.000 en de 45.000 kilo pure cocaïne gevonden. Geschatte waarde, wat denk je?
0: Ik heb geen idee.
1: Meer dan een miljard.
0: Wat?
1: Op een boot. Bizar. Nou, de internationale politiedienst Interpol die vermoedt dat de drugscrimineel Bolle Jos hierbij is betrokken.
0: Bolle Jos hier in Sierra Leone schijnt.
1: Ja, want het schip vertrok dus afgelopen vrijdag uit de hoofdstad van Sierra Leone. En daar hebben dus de Spaanse autoriteiten een stokje voor gestoken. Maar de rol van Bolle Jos wordt dus op dit moment dan ook onderzocht. Want hij zit daar dus inderdaad al enige tijd. Waarbij hij blijkbaar ook zou samenwerken met de president daar.
0: Sorry.
1: En ondertussen zit je door me heen te lullen bij dat hartstikke belangrijk nieuwtje. Bolle Jos die moet nog tientallen jaren en namelijk een celstraf uitzitten, maar Sierra Leone die weigert hem uit te leveren. Ja. Dus die zijn natuurlijk even ook wat van die miljarden daar naar binnen aan het smokkelen.
0: Schijnt toch ook een relatie te hebben, Bolle Jos?
1: Ja, met de dochter
0: van de president.
1: Ja, die heeft het goed.
0: Ze krijgen hem maar niet weg, wat een idioot.
1: Hey, het weer krijg je nog even van me. Het wordt een bewolkte dag met in het zuiden en het oosten van het land af en toe een bui. Het wordt daar zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog. Komt soms ook de zon, dus dat is lekker. En kan oplopen tot 16 graden.
0: Nou, ze hebben het echt fantastisch. Woe! Dit was fantastisch. Het is dat ik het een beetje verkloten met de muziekjes aan het eind.
1: Nou, het was echt wel. En je zou eigenlijk even terug moeten gaan naar 6:30 vanochtend. Want dat was gênant. Maar ik ben blij dat ik even ben ingekomen.
0: Martijn, ik hoop niet dat je dit gehoord hebt, want dan wordt hij onzeker van.
1: Ik denk dat wel meevalt.
0: Verkeersinformatie, 15 kilometer de A15 Gorkum richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een half uurtje. En de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt.

0: Bruno Mars, I Just Mind 3FM.
1: Bevrijdingsdag op 3FM.
0: Heb je er een beetje zin in? Bijna
2: altijd.
0: Speelman, want jij bent natuurlijk gewoon een onderdeel van deze dagen.
2: Ik denk dat ik nu... Barend weet dat beter. Ik denk dat ik al bijna 15 jaar bij Bevrijdingspop Haarlem een podium presenteerde. De eerste 3, 4, 5 jaar met Barend een kleine podium. En toen
0: de main stage.
2: Ja. Dus elk jaar is dat... Kijk, dat soort festivals worden gedragen door vrijwilligers. En in Haarlem is een hele grote groep vrijwilligers die we dus elk jaar weer zien daar. En soms vallen er een paar af, maar er komen er ook weer nieuwe bij. Dus het wordt echt een soort van vrienden die je één keer per jaar ziet en waar je samen een feestje mee bouwt en viert. En wij presenteren dat.
0: Hey, en welke van de ambassadeurs van de Vrijheid komen dan bij jou langs?
2: Karsu komt
0: langs. Ja, met de helikopter. Is leuk.
2: Je hebt ook nog de Josti Band,
0: ja.
2: Die ambassadeur zijn voor bevrijdingsfestivals, voor Bevrijdingsdag. En een andere die hangt
0: en
2: aan de
0: lijn. En Rolf Sanchez, moeten we ook nog zeggen.
2: Oh, die vergeten, ja. Dat is de man die ook vandaag alle festivals afvliegt. Niemand minder dan vriend van 3FM. La Fuente. Job, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat klinkt nog heel rustig bij jou op de achtergrond. Jij zit nog niet in de chapa.
3: Ik zit nog niet in de chop, ik ben onderweg naar die chop.
2: Nou weet ik dat jij, ik bedoel, als je airmiles zou sparen, dan zou jij denk ik, en dat spaar je, dan zou je 800 keer gratis heen en weer kunnen naar Australië. Zo
0: first
2: vaak
0: class.
2: Ben je onderweg. Ja. maar heb je ooit airmiles verdiend met helikoptervluchten, Job?
3: Ja, helikoptervluchten wel. Bijvoorbeeld Koningsdag en zo ook nog. We hebben soms het stomme geluk dat we zo snel weer ergens moeten zijn dat we het met de auto niet halen, maar... Gisteren waren we al met degene die ons gaan vliegen bij elkaar. En die hebben mij wel verzekerd, dit is andere koek.
2: Ja,
3: dit
0: ja
3: is
0: en,
3: rauw.
0: En waarom dan?
3: Dit is rauw, ding is groot, geen comfort. De deuren gaan open tijdens het vliegen. Dus hij zei voor de grap, je kan met je benen buiten hangen. Tenminste, ik hoop dat dat een grap was. En ze vliegen heel laag, eigenlijk om ook aan Nederland te laten zien wat we aan het doen zijn. Dus het belooft wel heel, heel bijzonder te worden, ja.
0: En heb jij dan een beetje last van hoogtevrees? Want heel eerlijk, het is natuurlijk wel echt anders of je in een vliegtuig zit dan in een helikopter met de deuren open.
3: Nou, als het... Ik kan nog prima tegen, maar als het allemaal heel erg rammelt en een beetje zo, dan denk ik op een gegeven moment wel, ik hoop dat dit goed gaat. En dat blijkt het dus heel erg te doen. Dus ik ben benieuwd.
2: We gaan het meemaken. Je bent ambassadeur voor de Vrijheid. Dat is een serieuze taak. Wat je wordt daar dan op een gegeven moment voor gebeld. Wat dacht je toen je gebeld werd? Is het gelijk een ja of zeg je dan, ik moet daarover nadenken?
3: Ja, het is super bijzonder. Ze bellen je inderdaad van, we zijn aan het oriënteren. We willen je vragen daarvoor. Nou, dan in eerste instantie moet je al een keer slikken. Want dan denk je, wow, wat je zegt is super officieel. Het is een groot iets. Gisteren en vandaag en mega bijzonder. Maar dan krijg je vervolgens een gesprek met het comité. Dat duurt 2 uur. En dan ga je het over van alles hebben. Ja, dat is wel, dat zijn wel mooie gesprekken die dan komen.
0: Ja, want jij vraagt ook extra aandacht voor dak- en thuislozen, toch, dit jaar?
3: Ja, je krijgt een gesprek over vrijheid. Van, Job, wat is vrijheid voor jou? Dan ga je in de breedste zin van het woord praten. Dus de een praat inderdaad over bijvoorbeeld opa, oma of grote... overgrootouders in de oorlogsgebieden. De ander begint... En wij hebben van alles gehad. En op een gegeven moment stelde ik een verhaal over iemand op straat die ik veel spreek. Die zijn kijk op vrijheid vertelde door heel bewust op straat te leven. En dat als ultieme vrijheid te zien. Wat ik heel inspirerend vond. Dat vond hun een mooi aanknopingspunt om daarop door te gaan. Dus daar zijn we inderdaad voor het comité heel erg diep ingedoken. Was mooi. Dus het item gaat eigenlijk vooral over... Dat je samen ook een beetje op elkaar moet letten. Af en toe een beetje aandacht geven aan elkaar. En dat samen eigenlijk altijd alles mooier is dan alleen. Dat was een beetje de strekking die we daarmee probeerden te doen. Geef elkaar een beetje aandacht en... Dat voor veel mensen al heel veel betekent.
2: Ik wil je heel veel plezier wensen vandaag, dat bovenal.
0: Ja,
2: want het is een fantastische
0: ervaring.
2: Ik heb één keer zelf in die chopper gezeten, je weet niet wat je meemaakt. Het is echt te gek. Ga ervan genieten en iedereen die daarbij kan zijn. Hij is vandaag op zoveel plekken te zien. Onder andere in Rotterdam. Hij vliegt naar Leeuwarden, hij vliegt naar Almere. Mis ik er dan nog eentje, Job?
3: Utrecht.
2: We
3: beginnen in Utrecht.
2: Daar beginnen ze. Oké, te gek, man. Dankjewel en een fijne vlucht. Fijne dag, Job.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Bye.
3: Ciao.

0: Aha. Take Aha. on me. Aha. 9 voor 9 hier op de Bevrijdingsdag editie van de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie. Komt zo langzamerhand van einde aan. Waarbij ik zo meteen de auto aantrap richting Haarlem ga. Wat is er?
1: Ja, dat klinkt zo emotioneel allemaal. Komt zo langzamerhand van einde aan.
0: Ik moet daar laatst nog aan denken dat toen Giel Beelen op deze plek zat. Ja. En luisterde ik altijd naar de ochtendshow van 3FM. Ik luisterde altijd 3FM. Maar altijd aan het einde van de maand mei zei Giel dan, op de laatste uitzending die hij had.
1: Oh, dat het.
0: Dit is de laatste voor mij.
1: Ja.
0: En ik. Ja, het is allemaal heel snel gegaan. Maar toch echt de laatste voor mij. En ik wil je bedanken. En ik weet nog, dan dacht iedereen van, oh, Giel Beelen is gestopt.
1: Hij gaat weg.
0: Het was de laatste van
1: En elk
0: van
1: jaar
0: mij.
1: Trapte dan iedereen er weer in.
0: Elk jaar trapte mensen erin. En al zeiden ze van, nee, dat heeft hij al wel eens vaker zo gedaan. Dan zeiden ze nee, want er is nu echt iets aan de hand. Of het is een jaar geweest, dat was allemaal drama natuurlijk. Dus, maar mooi, nee, het is niet de laatste voor mij. Niet dramatisch, het is
1: we gaan ons ook niet vergelijken met Giel Beelen. Dat gaan we ook niet doen. Maar er is wel één ding wat we hetzelfde hebben als Giel Beelen in de ochtendshow. En dat is namelijk dat er altijd ruimte is voor nieuwe talenten die hier live kunnen komen optreden.
0: Mooi.
1: En morgen is dat het geval. Morgen komt namelijk Jim Gardner hier langs. En als je denkt, Jim Gardner, dat ken ik eigenlijk nog niet. Nou, hij is de meegiet geweest vorige week. En we gaan hem nu

0: trapte dan iedereen er weer in.
1: Elk jaar trapte mensen erin. En al zeiden ze van nee, dat heeft hij al wel eens vaker zo gedaan. Dan zeiden ze nee, want er is nu echt iets aan de hand. Of het is een jaar geweest, het was allemaal drama natuurlijk. Dus, maar mooi, nee, het is niet de laatste voor mij. Niet dramatisch, het is...
0: We gaan ons ook niet vergelijken met Giel Beelen. Dat gaan we ook niet doen. Maar er is wel één ding wat we hetzelfde hebben als Giel Beelen in de ochtendshow. En dat is namelijk dat er altijd ruimte is voor nieuwe talenten die hier live kunnen komen optreden.
1: Mooi.
0: En morgen is dat het geval. Morgen komt namelijk Jim Gardner hier langs. En als je denkt, Jim Gardner, dat ken ik eigenlijk nog niet. Nou, hij is de mega-hit geweest vorige week. En we gaan hem nu ook voor je draaien, zodat je alvast even een beetje het gevoel krijgt hoe dat morgen live gaat zijn. Want het is een heerlijke meezinger. Jim Gardner dus en Hardwired.

0: Tim Gardner dus op 3FM morgen in de ochtendshow. Obi.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij net gedrukt of heb je vanmorgen gewoon heel vaak gedrukt?
1: Wat? Waar heb je het over? Hè?
2: Spreetje. Oh, hè?
0: Op de oude kolonje. Jij komt binnenzetten en ik ruik dit. Alsof je... heb je gedoucht in...
1: Ja, ik ben echt... Nee, maar ik kom echt net onder de douche vandaan. 20 minuten geleden.
0: Oh, dus dat is zo. Ja, je ruikt fresh, jongen.
1: Ja, dankjewel.
2: Hé, hey, zometeen...
0: Dankjewel.
2: Zometeen tijdloze tracks, niet met Ivo dus, maar met een heerlijke frisse Obi. Ja. Heb je er eentje waar je ontzettend veel zin in hebt, Wijnand?
0: Een taak aan het strand van Ilke Klein.
2: Oh, leuk. Ik heb heel veel zin in TLC. No Scrubs, komt er ook aan.
0: Heerlijk zeg. Alleen met tijdloze tracks zometeen bij Obi. Ook het laatste nieuws is voor je onderweg.
3: 3FM. Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de

0: van Jumbo.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.

0: Oh, en ik zie dat het vandaag helemaal niet door de NOS op 3 wordt gelezen. Dan krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. Een groot deel van het land is bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
8: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
7: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
8: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Yes! Ik was je in van.
10: Ik ben je nou van.
11: Ik ben trots op was.
10: Oh, dank je.
11: Graag gedaan.
10: Maar je hebt het niet over mij. Als ik aan de toekomst denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
11: Koken voor anderen.
10: En dat ik in het huis in de tuin woon.
12: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
13: Even over later.
14: Ik ben aan het streamen.
13: Sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: tijdloze tracks.
1: Obi Rijmaker.
2: Bumfuck MC's Freestyler hoorde je de tijdloze tracks op 3FM.
0: Tijdloze tracks.
2: Good morning en happy bevrijdingsdag. Minder happy dat 80% gewoon naar het werk moet vandaag. Maar met de fijne muziek van 3FM is dat absoluut ook geen straf natuurlijk.

is het zeker. Lekker, hé. Het is 9:50. Goedemorgen. Hoe ga je? Ben je lekker wakker geworden vanochtend? Het is een verdomd grijze dag buiten. Maar ik zit in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik voel me wel vrolijk vandaag. En ik hoop jij ook. Anders kan ik je wel een beetje helpen erbij, hoor. Mijn naam is Obi, aangenaam. Ik ben Inval Ivo. En ik ben geïnstrueerd om jou de meeste muziek van heel Nederland te brengen. Weinig gelul en veel platen. Goeie ook. Alleen maar tijdloze tracks tot aan 12 uur op 3FM. Eeuwigheidswaarde, dat is waar we op mikken. Ik draai die tracks die eigenlijk nooit echt zat wordt. Zoals zometeen Empire of the Sun, We Are the People. Ilke Klein komt eraan, Ein Tag am Strand en eerst Michael Jackson. Dit is

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: Tijdloze tracks.
1: Obi Rijmaker.
2: Ik ben er ook schuldig aan, maar soms haten we als mensheid dingen alleen maar om ze gewoon lekker te haten. Tijdloze tracks. Ik bedoel, ananas op pizza, de halve wereld spreekt daar schande van. Maar dat is toch vooral elkaar napraten. Zo erg is dat echt niet. Of je toiletrol de een of de andere kant op doen. Who cares, man? Het is haten om het haten. En in de muziek is het ook, hoor. Ik bedoel, vroeger was het als jong jochie bijna verplicht om Justin Bieber te haten. Maar nu vinden we hem allemaal een grote speler. Ja, toch? En dan moet de haatrein op Nickelback nog komen. Kijk, oké, die gasten zijn misschien niet zo rock'n'roll als ze zeggen. De teksten die ze schrijven zijn ook niet zo mega diepgaand. Maar ik denk dat we ondertussen oud en wijs genoeg zijn om toe te kunnen geven dat die gasten echt bangers gemaakt hebben. Toch? Toch? Nou, afgesproken dan. Bij deze, afgesproken. Deze tijdloze track van Nickelback heb ik dus ook echt een banger. How You Remind Me. No.

Oei, oei, oei, wat een stem heeft deze gozer, hè? 3FM Talent, Micha van Nederlandse Bodem, Liar. Goedemorgen, je kent dit sowieso. Sommige platen die koppel je gewoon aan momenten en belevenissen in je leven. Die tijdloze tracks van vroeger in de auto met je ma... of dat liedje dat je met je eerste verkering heel veel luisterde. Toch? Ja. Ik heb het heel erg met een track die ik nu voor je ga draaien. Ik was een jong jochie, 12 denk ik, misschien 13. Ik ging elke dag met de fiets naar de middelbare. Daarvoor moest ik een viaduct over. Dat voelde als de allergrootste berg ooit. Dan kwam ik aan op school, flikkerde ik mijn boterhammen in de brillenbak... en dan kocht ik een zak chips en een blikje cola voor 50 cent. Dat komt er nog. Ja, ik weet het ook niet. En dan na school voetballen op een pleintje. Op mijn oortjes. Als ik dan weer die enorme klim van dat viaduct moest doen... in de brandende zon... luisterde ik dolgraag naar deze. 2013. Wij luisterden niks anders toen. Elke Klein, Ein Tag am Strand, 3FM.

0: Chef Special Amigo bij 3FM.
1: Bevrijdingsdag op 3FM.
0: Ja, happy bevrijdingsdag. Vandaag op 5 mei vieren we met z'n allen dat we in dit land in vrijheid kunnen leven. Dat moet je wel lekker even in je eigen tijd doen, want het is geen officiële feestdag. Fuck you. Eén keer in de 5 jaar is een officiële feestdag. Aangezien het vorig jaar dan een extra vrijdag was, moeten we nu weer heel lang wachten voordat we met z'n allen in vrijheid onze vrijheid mogen vieren. Ik snap er ook niks van. Ik heb het even voor je gecheckt. En dit is echt waar. Hou je vast. 2045 is pas het moment dat je een extra vrije dag krijgt op 5 mei. Want in alle andere jaren waar het een feestdag is, valt 5 mei in het weekend. 2045. Mocht je vandaag tot een lucky few behoren die wel een dagje vrij heeft, kun je gaan genieten van de gratis bevrijdingsfestivals. De Sheffies die je net hoorde staan vandaag in Utrecht. Hey, en 3FM brengt je ook de meeste muziek. TLC nu.

Ze dacht, ja, god, ik heb toch een liedje met hem. Kan ik hem net zo goed een keertje podium opslepen? Nou, aanstaande zaterdag is Olivia Dean in de Ziggo Dome. Als het ene voorbode is voor het ander, zou dat de eerste keer zijn dat Sam Fender daadwerkelijk een keer op een podium komt in Nederland.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. De rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha's. €1,49. Lekker.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: 3. Goedemorgen, heb je bevrijdingsdag. Het is 6 minuten over 10. Je bent bij de tijdloze tracks. De allermeeste muziek van heel Nederland krijg je van me. Het is zometeen Jungle, er eerst No Doubt.

In principe is er niet zo heel veel reden om te hopen dat de zomer binnenkort voorbij is. Maar 3 november 2026... staat deze band Jungle in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Die zijn live niet normaal goed. Je hoort dus op 3FM in de tijdloze track. Mijn naam is Obi, een hele goede morgen. Ik breng je de meeste muziek van heel Nederland. Met zometeen Alex Warren. Tupac komt eraan. Eerste Swedish House Mafia.

Die rise to fame van Alex Horn, dat blijft toch ook een insane verhaal, hè? Goedemorgen, Obi Rijmakers hier op de plek van Ivo van Breukelen. Alex Horn dus, die verloor allebei zijn ouders op jonge leeftijd. Toen heeft hij een hele periode dakloos door het leven moeten gaan. Hij heeft vooral vanuit zijn auto geleefd. En nu scoort de beste man zoveel hits dat hij zijn halve geboorteplaats zou kunnen opkopen. Het gerucht gaat dat hij 3 riemen moet dragen als zijn portemonnee in zijn achterzak zit. Hij rijdt rond in een Brinkswagen. Goed, Alex Horn hoorde je bij de tijdloze tracks met Fever Dream. Mijn naam is Obi, een hele goede morgen. Zometeen krijg je een absolute klassieker van Lady Gaga. Bad Romance komt eraan.

Breukingsblend. Je maakt kans op het felbegeerde Bakkie Breuk. De enige echte 3FM koffieblend die je alleen op de werkdag van 3FM kunt winnen. En die is aanzienlijk beter dan elke kantoorkoffie ooit. Het is super simpel. Ik heb twee tijdloze tracks in Breukies Blender gegooid. Aan jou is dan de vraag om uit te vogelen welke twee liedjes je hoort. Nou, is dit een beetje een cursed mashup? En van één van de twee liedjes zou je kunnen zeggen dat misschien geen tijdloze track is. Maar dat is genoeg disclaimers. Ik ben benieuwd of je kan uitvogelen welke twee liedjes ik hier door elkaar heb gegooid.

Via de app en je luisterapp. Welke twee liedjes hoorde je daar in Breukies Blend? Welke twee liedjes had ik tot een mashup gemaakt? Als je het weet, maak je kans op een bakje breuk. Ga ik naar je opsturen dan. De enige echte 3FM koffieblend kan jouw kant op komen. Klaas Edemals komt eraan. Youth hoor je zo meteen. Ook Justin Jack staat er.

0: FIFA deze. Ineens hoor ik het weer. Ja. Had je net iemand geprobeerd helemaal met de grond gelijk te maken. Dan kreeg je 6 goals tegen. Controller door de kamer gesmeten. Ging je naar een pauzemenu. En ja hoor, daar waren de Glass Animals. Met you. Hey, 3FM staat aan. Het is Breukies Blend. Ik heb een ongelooflijk gekke mashup gekookt. Moet je even luisteren.
1: Dit is vies, maar ik

0: even vragen aan Mohammed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker aan het werk vandaag of niet?
1: Jazeker.
0: Wat moet jij doen op deze 5 mei?
1: Ik begeleid een aantal monteurs met een project waar we mee bezig zijn. Waar we een nieuwe installatie in de woning maken.
0: Oh, oké, in de installatietechniek. Alright. Ja, wat heerlijk. Goeie dag om lekker aan de slag te gaan natuurlijk. En jij wil graag het bakje breuk binnenslepen. Daarvoor moet je wel eerst dan vertellen, welke 2 platen hoorde jij in die mashup?
1: Dat was Boef met Habiba en ja. Dat was Love Me Again.
0: Love Me Again van John Newman. Dat is
1: van John Newman.
0: Helemaal goed. Mag ik een applausje voor Mohammed? Bakkie Breuk komt je kant.

echt alsof moeder en dochter samen dan een track hebben gemaakt. Maar zonder dat het heel erg telecommend wordt. Ik heb het over de samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter. De queen of pop en eigenlijk ook een beetje de kroonprinses van de pop. Ze hebben de handen ineen geslagen, was te zien op Coachella. En het lijkt alsof in de studio er ook wel een duidelijke taakverdeling was. Want het heeft heel erg die 90s sound van Madonna. En dan die speelse brutale teksten waarin ze een beetje steken uitdelen aan de muziekindustrie. Die komen dan toch weer overduidelijk van Sabrina af. Ik word helemaal lijf van hoe goed dit liedje is. Wat mij betreft draaien we hem op repeat, urenlang. Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love, is deze week de 3FM Mega.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Even overlaten.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.

0: los van elkaar, dat is niet één liedje. Ik zeg er maar even bij.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden... en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: Op zich snap ik hem wel. Arjan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Wat stuur je nou net via de NPO Luister-app?
1: Dat ik heel erg benieuwd ben hoe de band The Cure nog is. Want we gaan hem zien op Pinkpop, dus ik ben erg benieuwd.
0: Ja, of dat live een beetje lachen is nog. Ja, ja, dat
1: ja,
0: snap ik.
1: En het is natuurlijk een bandje van de jaren 90, zeg maar. Ook nu nog. Maar als je ze nou ziet lopen, ja, dan ben ik benieuwd hoe ze gaan spelen.
0: Het ziet er niet meer uit, maar hopelijk klinkt het nog.
1: Ja, precies, inderdaad.
0: Veel plezier op Pinkpop, maar jou later.
1: Hey, dankjewel, Obi. Hoi.
2: Hop, hop, kaas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, kaas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Nog een uurtje tot de lunch. We gaan lekker.

Ray, Where Is My Husband bij 3FM. Het is zometeen tijd voor de request roulette op 3FM. We gaan een zwier geven aan het request roulette wiel. Dat balletje komt dan terecht op het nummer. Het nummer staat weer gekoppeld aan een muzikale categorie. Zou bijvoorbeeld nummer 3 kunnen zijn, Italiaans. Ik vind nummer 7 ook altijd heel leuk. Dat is oldtimers, platen van ouder dan 30 jaar. Ja, zul je er eentje hebben. En nummer 20 is ook altijd wel goed. Draai ik beter alleen maar onder de doucheplaat. Nou, welke categorie het wordt, dat hoor je zo meteen. Dan kun je jouw liedje ook sturen via de NPO Luister-app. Eerst Douwe Bob, This World Is Our Home, The Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. De meeste muziek op je werkdag, 3FM, nu Lionel Richie.

0: half 12, tijd voor een nieuwe editie van de Request Roulette. Er wordt dus weer gegeven aan het Request Roulette wiel. Daar komt een nummertje uit natuurlijk, daar valt een balletje op. Staat weer gekoppeld aan de muzikale categorie. En de vraag aan jou is om zo snel mogelijk dan in die categorie je favoriete liedje naar de NPO Luister-app te smijten. Tegenover mij zit croupier Joffrey. Goedemorgen. Morgen. Jij gaat eens weer geven aan het Request Roulette wiel en daarmee bepalen welke categorie eruit komt. Ik zou willen vragen, zou je wel eerst even op die balletjes willen blazen voordat je... Zo, flinke blaas ook.
1: Jij, zijn we er klaar voor?
0: Ja, in principe ben ik er klaar voor.
1: All right. Daar gaan we. Er is witte rook.
0: Is er nu al witte rook?
1: Ja.
0: Samme.
1: Het is geworden nummertje 7.
0: Nummertje 7. Oh, dat vind ik een hele leuke categorie. Oldtimers. Ouder dan 30 jaar. In principe kun je dan voor alles van ABBA gaan.
1: Ja, Queen ook.
0: Ja, Queen ook heel leuk.
1: Beatles.
0: Is wel heel oud, maar vissen, ja, we zijn geen Radio 5.
1: Frank Sinatra.
0: Oh, kleine Frank Sinatra zou ik ook helemaal niet gek vinden. Nou, kom maar door via de NPO Luister-app. Een oldtimertje.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Taylor Swift. Elizabeth Taylor.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: de request roulette nummertje 7, een oldtimertje. Sean, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aan het werk op de melkveehouderij.
1: Ja. Klopt,
0: dus
1: ja.
0: Als ik een klein pakje melk wil drinken, dan is dat dankzij jou vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Hoe lekker, hé. Ja. Nummertje 7 in de request roulette, een oldtimertje. Voor jou draaien, komt 3FM vandaag. Vertel maar.
1: Ja, Reden Love, Golden Earring.
0: Radar Love van Golden Earring. Bij deze afgesproken Sean Werksen vandaag gaan we voor je doen op 3FM.
1: Yo, bedankt.
0: Later.
1: Yo, hi.
0: De tijdloze tracks. In de request roulette nummertje 7. Misschien wel de allerbeste band uit de Nederlandse popgeschiedenis. Het is 13 minuten over 11:30. Dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Golden Earring en...

0: geen driekwartsmaat.
1: Nee. Nee, dat blijkt dus geen driekwartsmaat.
2: Nee, klopt.
1: Nee, twee. Golden Earring, Red I Love, 3FM in de tijdloze tracks. Met zometeen vanaf 12 uur op 3FM te horen. Martje Meijer.
2: Correct.
1: Een hele goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Zometeen de drie belangrijkste tracks van de dag. Met daarin onder andere de nieuwe meest gestreamde track van Nederland. Volledig van eigen bodem.
1: Oké. Okay.

0: Rabobank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.

0: Textiles op museumcobra.nl.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor

0: voordelig bij de verfzaak. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de

0: dat ze werkelijk staan te trappelen. Zometeen de drie belangrijkste tracks van vandaag.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse anti-slavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: 3FM. Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Op 5 mei vierden we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Greppelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
0: 3FM. Mart Meijer. Iedere werkdag na 12 uur hier op 3FM. De drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Je muzikale nieuwsoverzichtje. Een feestelijke dag, niet alleen in Nederland, maar ook in huizen Atkins. Want Adele is vandaag jarig. 38 jaar oud geworden, je hoort haar op nummer 3.
12: 3 over 12. Nummer 3.

echt als een malle. En ongeveer iedere influencer op aarde heeft hem gebruikt voor een filmpje. Althans, vooral onze opper-influencer Monica Geuze. Nou, die schijnt er weer iets met Kevin te hebben. Ook niet zo heel gek, want als Monica het leuk vindt, dan vindt ongeveer iedereen in Nederland het leuk. Zeker iedereen onder de 30. Dat is ook te merken in de streamingcijfers. De meest gestreamde track van Nederland. Kevin en Roxy Dekker, Je Hebt Mij is hun nieuwste samenwerking. Dat hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Het is de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. En die lijst wordt vandaag aangevoerd door de band die in 2015 werd uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Want zo noemden we dat destijds nog. We zouden tegenwoordig 3FM Talent zeggen. En 11 jaar later zijn ze nog net zo relevant, want ze staan vanavond opnieuw in een uitverkocht Tivoli Vredenburg. Net als gisteravond. En ook morgen staan ze nog met hun uitgestelde concerten van vorig jaar in Utrecht. Op nummer 1 staat Son Milieu in de 3 over 12 van 3FM met Dark Before.

en anders op je laptop, op je telefoon, je werktelefoon, je iPad met een gebroken scherm die je al jaren niet hebt aangeraakt. Want er gaat een stormloop komen over 2 dagen voor de kaarten voor Olivia Rodrigo. 23 en 24 maart staat ze in de Ziggo Dome met The Unravel Tour. Tour rondom het album dat komende maand van haar uitkomt. Je hoorde het eerste liedje van dat nieuwe album. Het heet Drop Dead van Olivia

0: Daigo, Khalid en Griffin.
1: De Vrijdingsdag op 3FM.
0: You're the Save My Love. Een heel goedemiddag, het is dinsdag. Dinsdag? Ja, dinsdag. 5 mei 2026. Het is half 1 geweest. Mijn naam is Mart. Gisteravond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. En op nog veel meer plekken in Nederland was het even stil. Om onder andere slachtoffers van oorlogen over de hele wereld te herdenken. En vandaag vieren we de vrijheid. En bij mij gebeurt dan eigenlijk elk jaar hetzelfde. Ik heb mijn opa van mijn vaders, van mijn moederskant. Of van mijn vaderskant ook nooit gekend. De opa van mijn moederskant, daar weet ik eigenlijk maar één ding van vroeger. Opa zat in het verzet. En daar mogen we allemaal heel trots op zijn. En dan kwam er vroeger wel eens zo'n mapje kwam er dan op tafel met nog van die bonnen, voedselbonnen erin. En briefjes die geschreven waren, weet ik veel. Dat is eigenlijk alles wat ik wist. En ieder jaar op deze twee dagen, 4 en 5 mei, denk ik daar dan toch weer even aan terug. En dan denk ik, wat bijzonder dat je dan in het verzet hebt gezeten. En dat je jezelf hebt durven oprichten tegen de bezetter. Want je weet wat er gebeurt als we erachter komen. Heel veel mensen hebben dat uiteindelijk niet kunnen navertellen. En ik zat daar eens over na te denken vandaag. En toen dacht ik, ja, wat zou ik doen in mijn werk ook? Hoe zou ik mijn werk nou nog kunnen uitvoeren? Stel je voor dat je land bezet is, kan je dan nog alles zeggen? Moet je dan een soort oorlogspropaganda vertellen? En toen dacht ik, weet je, ik moet hier vandaag zitten. En eigenlijk is dat we hier kunnen werken, dat ik hier een beetje tegen jou kan zitten babbelen. Misschien moet je ook wel werken vandaag. Heb je ook niet vrij, zoals wel meer mensen in Nederland. Dacht ik, misschien is het feit dat we moeten werken vandaag ook wel gewoon vrijheid. Dat we gewoon rustig naar ons werk kunnen. Dat ik dit tamelijk onsamenhangende verhaal tegen jou kan gaan zitten aanhouden. Zonder dat er iemand zit te noteren wat ik precies zeg en op welke toon. Dus ik ben eigenlijk wel gewoon blij dat we hier vandaag kunnen zitten. Je hoort vandaag op 3FM verslag vanaf alle bevrijdingsfestivals. En extra veel artiesten die op de line-ups van die festivals staan. Zoals bijvoorbeeld The Indians staan op het legendarische bevrijdingsfestival in Wageningen. Je hoort

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: je nog?
1: Zometeen na 2 uur hoor je Mark van der Molen, mijn collega, op de plek van Sophie Hielkema. Want Sophie is even van een zeer welverdiende vakantie aan het genieten. Maar ja, wie moet je dan artiestendocumentaires aanraden? Het is echt niet te doen. Ik denk dat zij Sophie iedere dag wel binnenkomt met een nieuwe documentaire tip. Dan heeft ze weer iets gekeken en dat is dan weer de allerbeste docu ooit. En dat kan de ene keer de biopic over Michael Jackson zijn. En de andere keer de docu over Busy. Dat is uit het leven gegrepen, want die hebben we samen gezien. Goed, ik wil je eventjes de documentaire aanraden over Noah Kahan. Die heet Noah Kahan, Out of Body. En ja, er zijn al heel veel documentaires over artiesten die zichzelf heel interessant vinden. Maar Noah Kahan, zijn levensverhaal, maakt ook iets los bij mensen. Ik zie het ook veel op TikTok en zo. Het raakt mensen echt. Mensen vinden het heel indrukwekkend. Zijn hele gezin wordt eigenlijk betrokken in die docu, waar je een beetje plaats neemt tussen dat gezin in. Met bijvoorbeeld zijn gescheiden ouders en zijn broers en zijn zussen. En je ziet helemaal hoe die band tussen hen is. Zijn vader, die heeft een ernstig ongeluk overleefd, maar werd daar totaal iemand anders van. Noah is heel open en eerlijk over de struggles die hij in zijn leven gehad heeft. Ja, er komen zoveel intense gevoelens in die docu en zoveel intense onderwerpen aan bod, tot de steun die specifiek één ongeneeslijk ziek kindje ook nog heeft kunnen halen uit de muziek van Noah Kahan. Net zoals iedereen op TikTok zegt over het album, geldt ook voor de artiestendocu. Het is vrij moeilijk om het droog te houden bij de dingen die rondom Noah Kahan gaan, maar hij kan het wel zo mooi muzikaal verpakken dat als je het even niet zo'n zin in hebt, dat je ook gewoon lekker kan meedijnen op zijn nieuwste liedjes. Van zijn nieuwste album is dit American Cars, Noah Kahan bij 3FM.

uithalen aan het einde. Dat is echt mijn lievelings. Nog een keer even alles uit de kast getrokken door Joe. Je hoorde End of Beginning bij 3FM. Ben je aan het werk? Of ben je niet aan het werk? In principe.

0: uithaal aan het einde. Dus zeg maar lievelings. Nog één keer even alles uit de kast getrokken door Joe. Je hoorde End of Beginning bij 3FM. Ben je aan het werk? Of ben je niet aan het werk? In principe maakt het niet uit. Kijk even om je heen. Kan de omgeving bij jou nog een heel bijzonder, buitengewoon uniek plantje gebruiken? Deze kun je echt met de beste wil van de wereld niet zelf maken, nergens vinden, alleen hier bij 3FM winnen. Stay tuned, we gaan zometeen de 3FM kantoorplant weggeven.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
12: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl, sterk werk.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd

0: moesten vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reynders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
4: Greets. Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Heel goedemiddag, bevrijdingsdag 2026. Ik hoop dat je er een heerlijke dag van kunt maken en dat anders de muziek van 3FM een beetje helpt. Shouts met Love Tonight hoor je zo meteen. Net als de nieuwste Bruno Mars.

0: maak stacks silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Thijs. Onze serverruimten kunnen het net aan. Er is iemand die als vaste taak heeft om tijdens BNR met een baan met een brandblusser daar rond te lopen om de boel een beetje te koelen, omdat er zo belachelijk veel berichten binnenkomen tijdens BNR met een baan, omdat iedereen natuurlijk die 3FM kantoorplant wil winnen. Ons pannenkoekplantje met het 3FM logo in het blad alleen te winnen tussen 1 en half 2 hier op 3FM op werkdagen. Dat je het maar weet. Maar vandaag is het wat rustiger in de NPO Luisterapp. Ik denk dat er veel mensen vrij zijn of naar een bevrijdingsfestival toe gaan of whatever aan het doen zijn. Dus als je een keertje wil meeraden met BNR met een baan, doe het dan nu. Statistisch gezien is je kans een stuk groter dat je de 3FM kantoorplant vandaag wint. Mocht je denken, oké, maar wat moet ik dan doen? Nou, even goed luisteren. Ik heb namelijk een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven en dat ga je zo horen. Je gaat de stem van die BN'er horen en achtergrondgeluiden van die nieuwe werkplek erdoorheen. De vraag is, wie hoor je hier en op basis van de geluiden die je hoort, welke nieuwe baan heb ik deze BN'er gegeven?
1: Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door je huis. Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat. Maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken, toch? Nou, tada, dit is de slaapkamer. Ja, vandaar het bed.
0: Oké. Iconische en herkenbare stem. Maar wie is deze meneer ook alweer? En op basis van die geluidjes die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik deze persoon gegeven? Pak even de NPO Luisterapp erbij. Download hem als je hem nog niet hebt. Kan je gratis berichtjes sturen naar de studio van 3FM. En wie weet win jij zometeen de 3FM kantoorplant. Dit is de nieuwste van Bruno Mars en die heet Risk It All. For just

0: goedemiddag. Wat een ontzettend vrolijke energie breng jij meteen naar ons.
1: Ja, nou, bedankt. Ja.
0: Jij bent, ik weet niet of jij normaal gesproken door de week naar een baan moet of wat dan ook. In ieder geval vandaag ben jij met je vrijwilligerswerk bezig. Jij zet al je tijd ook gewoon nog in voor andere mensen.
1: Ja, zeker. Ik ben de vrijwilligster bij de Zonnebloem op de afdeling in Hardenberg. En ik ben op dit moment staart voor de deur voor mijn deelnemster.
0: Ja, hey, de Zonnebloem is... Ik heb het net voor de zekerheid even moeten googlen. Omdat het is echt een heel bekende naam in Nederland, maar ik moest het toch nog even checken. Maar eigenlijk ben jij gewoon een soort... Ja, bijna een soort maatje of zo. Toch gewoon voor mensen die misschien niet meer helemaal op eigen beweging, eigen kracht naar buiten kunnen door welke reden dan ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ben je dan aan vaste mensen gekoppeld? Of ga je gewoon lekker rondjes doen en overal even een kopje koffie halen?
1: Nee, op dit moment ben ik wel aan een persoon gekoppeld. En dan ga ik dan één keer in de twee weken heen. Gewoon een luisterend oor zijn, gezellig babbeltje maken, gezellig rondje lopen. Dus dat een beetje.
0: Wat ontzettend leuk. Sowieso wil ik iedereen die in Nederland vrijwilligerswerk doet eventjes een hele dikke pluim geven. Of dat nou vandaag is of wanneer dan ook. Want het is energie en tijd van jezelf steken. En daar in principe tastbaar niks voor terugkrijgen. Dus je bent lekker bezig, Nienke.
1: Nou, je krijgt een glimlach voor terug, hè. En daar moet je het voor doen.
0: Dat is helemaal waar. Ik weet hoe het werkt. Hey, en ondertussen zou je ook nog, terwijl jij dus gewoon bezig bent met je vrijwilligerswerk, wel gewoon iets tastbaars terug kunnen krijgen van 3FM. Zo zijn we dan ook wel weer. Want je doet mee aan BN'er met een baan. De vraag is welke bekende Nederlander hoor je en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven. Voor iedereen die net de radio aanzet, laat ik de opgave nog even een keertje horen.
2: Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door je huis. Dat heet een rondleiding door je huis. Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat.
0: Nou, vertel eens eventjes. Wie heb je hier gehoord en wat was hij voor werk aan het doen?
1: Ik denk dat dit Daniel Arends is als barista.
0: Ja, die barista, dat klassieke geluid van het koffiezetapparaat dat jij vandaag ook nog gehoord hebt. Dat klopt helemaal. Nog even die stem.
2: Oh, nou, dan ga je mee. Van, nou, tada, dit is de slaapkamer. Ja. Vandaar het bed.
0: Ja, zeker. Komt niemand anders dan Daniel Arends. Je hebt het helemaal goed, Nienke.
1: Oh, wat goed.
0: Dat betekent dat jij van de Zonnebloem naar de kantoorplant gaat. En dat we hem naar je gaan opsturen. En ik weet niet of je het weet, maar de 3FM kantoorplant komt ook altijd al met een naam.
1: Ja?
0: Jouw plant heet Nora.
1: Oké, super, dankjewel.
0: We gaan Nora naar je opsturen. Mooie dag gewenst vandaag, Nienke.
1: Oké, van hetzelfde.

ga naar Ibiza, ga naar Miami, ik ga naar Milaan. Allemaal in een paar weken. Ze zijn bijna nooit meer in ons thuisland, hun thuisland en ons thuisland te vinden. Waren ze er dan voor een onverwachte pop-up op Koningsdag? Vorige week hebben ze staan optreden op een podium waar de speakers niet goed gefixt waren, waardoor dit

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Sam Fender en Olivia Dean. 5 mei, bevrijdingsdag, je luistert 3FM. Mocht je vandaag vrij zijn, prijs jezelf gelukkig. Want voor veel mensen is het alleen in de lustrumjaren een vrijdag. Heeft niks te maken met de studentenvereniging waar je vroeger zat. Nee, vorig jaar was een lustrumjaar, 2025. En dan is het daarna 5 jaar later pas weer. Ik zat dat eens even uit te zoeken. We zijn cooked. In 2030, 2035 en 2040 valt 5 mei in het weekend. Dus pas in 2045 zijn we weer met z'n allen vrij op bevrijdingsdag. Toen dacht ik, we ruil gewoon nou even een, weet ik veel, weer, is er weer zo'n dag dat Jezus zijn enkel verstuikt heeft en dat we daarom weer allemaal vrij zijn. Hou op met die shit. Laat ons dan gewoon allemaal op bevrijdingsdag vrij zijn. Dat is mijn persoonlijke mening. Dat terzijde, om ervoor te zorgen dat je niks hoeft te missen, zijn we bij 3FM. Welkom bij de bevrijdingsfestivals. We hebben een paar mensen die kant op gestuurd. @NPO3FM kan je checken op Instagram om de sfeer mee te krijgen. En op de radio hoor je vandaag extra veel artiesten die deze dag kleur geven op podia in alle provincies. In Flevoland staan naast de ambassadeur voor de vrijheid La Fuente ook Chris Cross Amsterdam op het podium. Die hoor je samen met Sera en Connor Maynard. Dit is Stay bij 3FM.

aan van een relatie. Ik hoor hem ook zeggen dat hij wel beroemd is geworden door liedjes over zijn verbroken relatie te schrijven. Maar hij vraagt zich in het liedje toch af of het nou allemaal waard is. En ik zat hier naar te luisteren en toen dacht ik, eigenlijk is dit nieuwe liedje van Somber gewoon het dronken appje dat je midden in de nacht, 4 maanden na het uitgaan van de relatie, nog een keertje krijgt van je ex. Als je net een beetje in je verwerkingsproces zit en je dan toch, ja, ik mis je nog steeds en het zou toch zo mooi zijn als, dat soort appies. Maar dan kan je het meezingen in plaats van er de hele nacht van wakker liggen helemaal met trillende handen en hartkloppingen. Potential is de nieuwste van Somber, hoor je nu bij 3FM.

discussie nog druk op gang is in de NPO Luister-app over zou Bevrijdingsdag nou wel of niet de vrije dag moeten zijn en wat ruil je ervoor in, dacht ik, of je nou vrij bent of niet vandaag, laten we dan in ieder geval zo laten voelen, toch? Alsof je op een festivalletje staat, maar dan minus de wind en potentieel de regen die je op je hoofd krijgt vandaag. Maar Just Stay in Jack Style, Turn the Lights Off, hoor je bij 3FM. En dit is

0: Dit is 3FM. Vrijdagsdag 2026. Klinkt alsof het allemaal heel episch is vandaag. Maar 90% van het land is gewoon aan het werk. Zo ook Mark van der Molen. Die hoor je zo meteen op de plek van Sophie Hielkema. Na tweeën met onder andere Stromae en Alain Delon. 3FM.
1: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Moederdagdeals op socialdeal.nl. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel

0: Maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek ook de beste.

0: Eerst gaan we naar het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. 3FM.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: 3FM.
0: Mark van der Molen. Met zometeen ook een band die veelvuldig te zien is op de bevrijdingsfestivals vandaag. Direct hoor je zometeen met Won't Fall. Ook de ex-megant Lady Gaga en Doja Runaway. Eerst Stromae.

Fever Dream, de nummer 1 uit de 3FM verlanglijst. Vind jij het tijd voor een nieuwe nummer 1? Of ben je eigenlijk wel heel erg blij met deze? Breng dan vooral even je stem uit op jouw favoriet via 3fm.nl/verlanglijst. Maak je meteen kans op leuke prijzen. En heb je natuurlijk invloed op de verlanglijst die iedere zaterdag tussen 4 en 7 hoort. Met Joeri Leeflang. En dat is Joeri met een Y. Oh, ik wou dat ik ook een Y in mijn naam had. Markie. Mark, we noemen een Y erachteraan. Of Mark van der Molenie met een Y erachteraan. Mark op de plek van Sophie, die is op dit moment echt van een heel groot XXL-bord patatas bravas aan het genieten. En haar keel aan het zalven met sangria in Spanje. Dus ik mag vandaag even op haar show passen. En dus ook wel een klein beetje op jou. Hoi, Mark de babysitter vandaag. Ik had echt zo'n... Om de zoveel jaar maak ik iets mee met dodenherdenking, dat ik altijd denk, oh, hoe kan dit toch weer gebeuren? En dit keer was ik gelukkig niet de schuldige. Ik had het gewoon heel netjes allemaal onthouden. Ik liep net een supermarkt uit. En ik denk, ik ga even op een bankje zitten, want over 2 minuten is het 8 uur. En dan vind ik het wel netjes om gewoon even stil bij te staan. En je ziet dat heel veel mensen dat doen. Die zetten hun auto even langs de kant, of die zetten hun fiets langs de kant. Of die staan er gewoon eventjes bij stil. En ik loop letterlijk, het is een heel klein supermarktje bij mij, bij een metrostationnetje. Dus alles wat daar zeg maar binnen gebeurt, dat hoor je ook best wel. De deuren zijn eigenlijk altijd open daar. En ik zit op dat bankje en ik denk ongeveer 30 seconden voor 8 uur... gaat er daar heel hard een iPhone-wekker af. En dat is echt een heel indringend geluid, maar dat is waarschijnlijk ook een reminder geweest van het hoofdkantoor van de supermarkt. Hey, zet even een wekker, dan weet je in ieder geval dat de dodendenking eraan komt. Dat je niet nog de Fanta staat bij te vullen, zeg maar. Hè? Alleen, dat alarm ging af en blijkbaar waren ze vergeten waar de telefoon lag. Want ik denk, de eerste 40 seconden van de dode denken in die iPhone werken nog keihard af in die supermarkt. En die schalden dus ook keihard door de straat. Dus, toppie! Maar dat zijn ook van die dingen, dat ik denk, dat, ja, het is ook menselijk. Dat kunnen gewoon fouten gebeuren, dat is gewoon zo. Dit is 3FM op bevrijdingsdag. Hopelijk heb je een fijne bevrijdingsdag. Ook als je moet werken, sta je toch een beetje bij stil. Zometeen Man at Work, Down Under op 3FM. En dit is de ex-mega-hit van Lady Gaga en Doechii.

voor alle werkende helden vandaag. En dat zijn volgens mij 99% van alle arbeiders in Nederland. Man at Work en Down Under, daarvoor Lady Gaga en Doja Runway. Rumoer alom in het land. Komt ze misschien weer deze kant op? Wie? Billie Eilish. Afgelopen week gaf ze een interview met het Amerikaanse modeblad Elle. En die leest natuurlijk religieus. Op zich niet heel boeiend dat ze dat interview doet, want dat doet ze bijna jaarlijks. Maar de outfit die ze in die video aan heeft, dan zou je ook zeggen, ja, oké, prima, je gaat nu een outfit omschrijven op de radio. Boeit dat nou echt? Ja, ze had een oranje polo aan met daarop de letters H-O. De letters H-O-L-L-A-N-D. Nou, dan moet je eventjes even heel... Ja. Laat het even proberen werken, inderdaad, Holland. Billie Eilish met een oranje Holland shirt aan. Dat moet dat toch een teken zijn? Dan probeer ik overal een teken in te vinden, hoor. Dat als zij iets roods aan heeft en iets wits en iets blauws, dan zeg ik, oh, ze komt weer naar Nederland. Oh, wat fijn. Of als ze iets in het Frans zegt, dan zeg ik, oh, Frans Bauer, Nederlands, ze komt naar Nederland. Ik probeer overal hints te vinden. Haar concertfilm Hit Me Hard and Soft, die heeft ze gemaakt met James Cameron. Onder meer de regisseur van Titanic, van Avatar en natuurlijk ook Terminator. Bizar dat hij dan ineens een concertfilm voor Billie Eilish maakt. Hit Me Hard and Soft komt overmorgen naar de Nederlandse bioscopen. En hopelijk volgt zij dan vervolgens ook. Misschien wel net even wat vaker op 3FM draaien. Dat ze wat welkom gevoel heeft. Dat ze denkt, hey, die playlist. Ja, ik word daar vaak gedraaid. Ik kom lekker naar Nederland toe.

0: De Bauza en Magnetic, toch wel echt in de running voor een van de zomerhits van het jaar. Misschien ook wel met Reinier Zonneveld, Loco Loco. Natuurlijk ook Another met Talk to You. Maar er is ook nog een andere track die ik echt persoonlijk echt... die is vorig jaar een beetje ondergesneeld, omdat die aan het randje van de zomer uitkwam. En dan weet je, dan worden de blaadjes worden al oranje en dan zit je niet meer in de zomervibe. Dat is deze rapper, Zeldzame heet hij. En die heeft een liedje genaamd 1 miljoen bier. En dan denk ik, ja, als het toch ergens over dromen met de zomer is het 1 miljoen bier. Ik laat je even een kort fragmentje horen. Misschien ga ik hem binnenkort een keer helemaal draaien.
1: Miljoen biertjes. Iemand wijst me naar de barman. Want ik wil 1 miljoen bier.
2: Por favor.
1: Por favor. Shari staat in de drukte. Heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.

heb ik een nieuwe editie voor je van Mega Hit Memories op 3FM. Best wel een oud, maar ook wel een best wel zomerse megahit uit het archief der megahits voor je gevist. En ik wil je uitdagen om te raden welke dat is. Ik heb hier 1 seconde van het liedje klaarstaan. En als jij hem kunt raden, krijg je zometeen een shout-out op de radio. Dan noem ik je naam, dan noem ik hem 1 keer heel snel, 1 keer heel langzaam en 1 keer heel zwoel. Juist, dat is wat ik ga doen. Ik heb het fragmentje hier, dus 1 seconde. Jij moet raden welke het is en dan stuur je dan door via de NPO Luister-app. Komt!

Chaperone and the Giver. De meegeet van vandaag.

snel, langzaam en zwoel ga zeggen. Maya, Maya, Maya. Die krijgt echt speciale shout-out. Gefeliciteerd, Maya. Het was Tondo, inderdaad. Het is eentje van het Britse elektronische DJ-duo Disclosure. Eén van de 7 megahits die ze maakten. En ik wist helemaal niet dat het er zoveel waren, joh. Dat ze 7 megahits op hun naam hebben. De kracht van al die hits, toch echt wel de zangers en zangeressen. Ze maakten hits samen met en als variant op liedjes van Gregory Porter, Eliza Doolittle, Sam Smith, Slow Tie. 2 stuks met de Malinese zangeres Fatoumata Diawara. Gooi ik even uit de mouw, hè. En op de mega memory van vandaag zitten de vocals van Eco Roosevelt. Ook moeilijk. De Bob Ross onder de muzikanten zou je zeggen als je zijn foto opzoekt. Hij was ook nog eens een keertje leraar. De zanger uit Cameroen maakte in 1975 de track Tondo Ho Moi. En de heren van Disclosure hebben dat weer op eigen wijze nog dansbaarder gemaakt. Tijd voor funk, disco en traditionele Cameroense ritmes met dit 45 jaar oude liedje in een 2020 jasje. De mega memories van vandaag is Tondo van Disclosure.

0: laatste jouw favoriete sport?
1: Ben jij niet bang van lauwe campingpils?
2: Hola, kom.
0: En houdt jouw stem wel een heel festivalweekend vol?
3: And I owe it all to you.
1: Hey.
0: Mandy.
1: En Julian hier.
0: Wij van 3FM Online hebben wat voor je.
1: Wij sturen jou deze zomer naar 8 festivals.
0: Je gaat in 26 dagen meer dan 1000 artiesten zien.
1: En dat samen met je bestie.
0: Geef je op en misschien zien wij jou op camping Nooit Meer Slapen.
1: Maar jij gaat strijden tegen andere duo's voor de festivalprijs van het jaar.
0: En 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Nou zeg eerlijk, dit wil je toch? Meld je nu aan op 3FM.nl.
0: 3FM.

Red Hot Chili Peppers en Other Side. Een beetje peper op je werkdag. Other Side van de Chili Peppers dus. En daarvoor het meest gedraaide liedje op de Nederlandse radio. Open Light van Taylor Swift. Als je opa niet heel erg veel is afgevallen, dan is het Open Light, zeg maar dan maar. Zou het gaan gebeuren? Zou de nu volgende artiest binnenkort de meest gestreamde van het hele land zijn? Ik denk dat iedereen het hem gunt. Wij bij 3FM steunen hem al langer. Vinden hem ook echt een hele fijne artiest. Maar het moet gewoon... Iedereen moet mee, vind ik. We houden graag dingen bij onszelf. We houden graag dingen tegen de borst. Dat we zeggen, die is van ons. Daar komen jullie niet aan. Maar het wordt tijd dat het hele land meegaat. Vorige week pakte hij de 3FM meegift met zijn track Hardwired. En morgenochtend kan je hem voor het eerst live horen hier op 3FM... met zijn debuut in onze livebox. Tune morgen in tijdens de 3FM ochtendshow met Wijnand en Jamie... om de akoestische versie van Hardwired te horen. Nu nog gewoon eventjes wel met drums en versterkte instrumenten en dergelijke. Want er heeft hij heel veel geld aan besteed en dat zonder dat dan

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch?
9: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
8: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je

0: partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf, omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwest is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. 3FM.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint nu.

0: 20 verfzaken.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: 3FM.
8: Zometeen hoor je de meegift van Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij.

0: 19 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 3FM. Mark van der Molen.
2: 17 cent per luier. Dan hoef je niet eens meer naar de wc. Ik ga nooit meer naar de wc doen. Ik ga gewoon altijd.

And I want to talk about Madonna en Sabrina Carpenter. De Dua Lipa en Elton John van dit jaar, 2026. Mocht je vergeten zijn in welk jaar des heren we leven. Madonna, Sabrina Carpenter, de mega-hit van deze week. Bring Your Love. Verschil in leeftijd tussen de dames is 41 jaar. En met die 41 jaar extra ervaring van Madonna en de laatste trends en dansjes van Sabrina, dus gewoon een hele dikke hit. Mark, hier op de plek van Sofie om jou door te begeleiden richting het einde van je dinsdag werkdag. Stiekem wel een klein beetje jaloers op alle mensen die... Er zijn een aantal cao's, dan is 5 mei zijn vrije dag. Volgens mij is dat bij ambtenaren en bij de publieke omroep. En dat is natuurlijk ook een soort van verkapte ambtenarij. Dus ik kwam ook aanrijden. Ik dacht echt, ik heb de verkeerde dag te pakken. Heel de parkeerplaats is leeg. Maar lekker hoor. Heel erg asociaal ruim geparkeerd. Over 3 vakken verdeeld. En dat is moeilijk hoor met een mini, kan ik je vertellen. Op het menu. Muziek van Ed Sheeran, de man die momenteel aan het uitkateren is in zijn bed, gok ik naar de beelden van afgelopen zondag. Zijn favoriete voetbalteam won een belangrijke wedstrijd waar Mr. Ed Sheeran himself als fan bij aanwezig was. Misschien ook omdat hij flink aandelen in de club heeft, overigens, maar dat doet er verder niet toe. Na afloop zong Ed nog even een moppie van zijn allereerste hit met het hele team in de kleedkamer en trok daarbij een klein biertje open. Heel erg gezellig en ziet er ook minstens zo gezellig uit. Your new Ed Sheeran op 3FM, dit is Castle on the Hill. En dan toon daarna met Tot het eind van mei.

0: en Benner, Sebastiaan en Nelly presenteren de middagshow. Maar Barend is er zo nu en dan ook even bij vanuit Bevrijdingsfestival Haarlem. Daar staat onder meer op de line-up Direct, Bankzitters, Esteem, Hanna May en volgens mij ook DJ Dude. DJ Dude en Pims, DJ Pims Powerhour zag ik ook nog staan. Hey schat, zullen we voor onze eerste date naar DJ Pims Powerhour? Klinkt oprecht heel erg vet. Alles waar het woord Pim in zit is gewoon goed. Barend praat daar de optredens aan elkaar. En van 3FM Online is Mandy er ook bij. As we speak is ook Bevrijdingsfestival Overijssel gaande in Zwolle. Met onder andere 3FM talent Micha. En gezien het feit dat jullie 3FM aan hem staan, ben je er waarschijnlijk niet daar. Dus hier is hij alsnog voor je.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM talent. We want

Bevrijdingsdag. Ben je er klaar voor om de klussen op je to-do-lijstje af te vinken? Als je nu je radiobrief hebt staan, dan heb je misschien wel zometeen... ben je wel de eigenaar van een goed gevulde snoeppot. Het enige wat je moet doen is even de NPO Luister-app openen... en doorgeven wat je nu voor klusje aan het klaren bent. Dat hoeft niet fysiek een klus te zijn als je twee linkerhanden hebt. Oh, ik heb geen spijker in de hand. Wat nu, Mark? Mag ik wel meedoen? Jazeker. Het kan ook gewoon stofzuigen zijn. Kan misschien wel op werken, maar echt een rotklus zijn. Het bijvullen van de printer bijvoorbeeld. We hebben hier zo'n apparaat. Dan heb je echt even... Ja, ik heb een minuutje en ik heb even een cafeïnefix nodig. En dan wil je even een cappuccino halen en dan staat er no milk flow. En ik had nog nooit in mijn leven de term melkflow gehoord. En sinds ik hier, sinds weer nieuwe koffie, is alleen maar melkflow. En dan moet dus de melk moet worden bijgevuld. Want de melkflow moet wel gaande blijven natuurlijk. Ha, voor een cappuccino. Dus wat voor klus ben jij aan het klaren? Stuur het door naar de NPO Luister-app. De reden dat ik wil weten is dat ik zometeen de Hocus Focus mix heb. En tijdens die mix, ja, die is er echt voor gemaakt... om jouw klusjes en werkzaamheden nog meer gefocust geklaard te krijgen. De mix hoor je over een kleine 6 minuten. Eerst Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Ik kom dus even met je klusje via de NPO Luister-app. Zou ik enig vinden...

even René en Love Me Not. Ben je er klaar voor om de klussen op je lijstje af te vinken? Vandaag in de Hocus Pocus Mix onder andere Florence and the Machine, Deadmau5 en de Beastie Boys. Kortom, genoeg om hard op te kunnen werken. Onder andere Gijs is dat van plan, die stuurt via de appje luisteren. Ben je Mark, ik ben de lasagne aan het voorbereiden voor mijn jarige vader die zo komt eten. Robbie is de tuin aan het bemesten. Adriane, ik ben de asperges eetklaar aan het maken. Dat is waarschijnlijk dat vieze sliederige ding aan de onderkant wegsnijden.

0: Dit was de Hocus Pocus Mix voor vandaag. Florence and the Machine met Spectrum, Dua Lipa, Dance the Night, Deadmau5, I Remember, Beastie Boys, Intergalactic en Coldplay hoorde je zojuist. Hallo Daisy.
1: Hi.
0: Hallo, jij bent iets aan het doen waarvan ik dan denk, oh, dat is eigenlijk heel... In instantie dacht ik, alles zo gebeurd. Aan de andere kant is het helemaal niet zo gebeurd, want je moet het allemaal weer heel voorzichtig uit elkaar halen. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben het Lego Hogwarts kasteel aan het afbreken.
0: Aan het afbreken? Je hebt een heel groot Lego Hogwarts castle van Harry Potter.
1: Ja.
0: En waarom ben je hem aan het afbreken? Dat is meestal heel werk om in elkaar te zetten. Dan zou je zeggen dat je blij bent dat hij staat inmiddels.
1: Ja, hij is ook lang blijven staan. Maar we hebben maar plek om één grote set neer te zetten. Dus ja, ze moeten af en toe een keer wisselen.
0: Ah, oké. Okay. En wat voor grote set komt er nu in de plaats? De Eiffeltoren?
1: Nee, die niet. Die heb ik ook niet. Ik heb wel allebei de Disney-kastelen, maar die hebben er al gestaan. Die zijn alweer afgebroken.
0: Ja.
1: En nu komt die grote Pokémon-set er te staan.
0: Een grote Pokémon-set?
1: Ja.
0: En hoe ziet dat eruit?
1: Dat zijn de 3 eindevoluties van de starters van de eerste generatie.
0: Ah, oké. Okay. Ja, precies. Maar het zijn dus zeg maar gewoon 3 Pokémon's eigenlijk. Om het even heel erg heel simpel te zeggen. Oké.
1: Okay, ja, eigenlijk wel.
0: Ik vind toch, de laatste jaren is die Lego zo prijzig geworden. Ik weet nog dat ik heb vroeger ooit voor mijn ouders heb ik toen was ik misschien 8 of zo, heb ik een Lego piratenschip gehad. En mijn ouders hadden het echt niet breed. Dat ik denk, was Lego dan vroeger zoveel goedkoper? Of is dat hadden mijn ouders dan toch misschien ergens een schatkist waar ik niks vanaf weet?
1: Ja, misschien wel. Maar nee, het is in de afgelopen tijd wel flink veel duurder geworden. Net als alles eigenlijk.
0: Ja, hè? Maar goed, het zijn natuurlijk allemaal van die volwassen sets, dus we weten ook, volwassenen kunnen wat meer betalen.
1: Precies.
0: Heb je nog iets op je verlanglijst qua unieke set? Dat je zegt, nou, als ik er eentje gratis zou mogen uitkiezen, dan zou ik die kiezen?
1: Poeh. Dat is een goeie. Ik heb namelijk nog heel veel op de lijstjes staan.
0: Dan doen we er eens
1: één. Die FIFA-sets vind ik nu ook leuk. Die nu voor het WK zijn gekomen. Die beker en die bal.
0: Oh, ik zie het, ja. Je hebt ook nog een Belle en Beest kasteel.
1: Ja, die zijn wat kleiner. Maar die zijn op zich ook inderdaad wel leuk.
0: Ja, bij jou moet het echt een megaset zijn, heb ik het idee.
1: Is wel het leukste natuurlijk. Heb je ook lang niet om naar te kijken.
0: Hey Daisy, het zijn ook allemaal heel veel kleine dingetjes in één groot geheel. Je hoeft alleen niet in elkaar te zetten. Je wint een prachtige snoeppot.
1: Nou, dat is altijd fijn.
0: Dankjewel Daisy.
1: Ja, dankjewel.

0: favoriete plaat van het moment. David Guetta en Teddy Swims. Gone, gone, gone. Ook Tones and I zit er ook nog bij, hè? Oh, Dance Monkey, ik draai hem nog wekelijks. Ja, achterstevoren, slow motion, snel, alles. Zometeen is hier Sebastiaan met Nelly. Hey, Sebas.
1: Hallo.
0: Leuk, man.
1: Ja.
0: En Barend zit op een bevrijdingsfestival.
1: Barend hebben we wel gelukkig contact mee. Hij leeft ook nog. En hij gaat even hier en daar wat verslag doen vanaf het bevrijdingsfestival in Haarlem.
0: Hij leeft ook nog, alsof hij een hele wilde dodenherdenking heeft gehad.
1: Ja, maar oh, Barend zonder feest. Nelly en Jelmer, dat is natuurlijk wel een heel erg losgeslagen projectiel, hè?
0: Ja, nee, zeker.
1: Dat is wel gevaarlijk.
0: Oké, nou, zometeen dus. 3FM.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: 3FM. Een gloedje nieuwe middagshow, zometeen met Nelly.
6: Jazeker.
0: En met mij, Sebastiaan op de plek van Barend. Zometeen dingen die je net niet in het nieuws hebt gehoord. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst naar het nieuws luisteren.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm

0: wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Toch wel redelijk druk op de weg deze bevrijdingsdag, met op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Everdingen 20 minuten vertraging. En de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Westervoort een kwartier. A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek een kwartier. En de A15 Europoort richting Gorkum voor de Noordertunnel 17 minuten vertraging. En de laatste op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek voor Westervoort 22 minuten. 3FM.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines.

0: omdat het natuurlijk geen officiële vrijdag is vandaag. Ook niet van jou, Nel?
1: Nee, wel veel gevreden.
0: Jezus.
1: Dat doe je erop, bevrijdingsdag.
0: Ik denk voor jou in Saleisje, Elmar.
2: Ja.
1: Met de paarden.
2: Met de paarden.
1: Ja, jij vrijt veel met de paarden.
2: Ik vrij heel veel met de paarden.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, heerlijk.
0: Het is Sebastian hier op de plek van Barend in ieder geval. Met Barend hebben we genoeg contact deze show ook. Die staat samen met Wijnand natuurlijk het grote podium te presenteren op Bevrijdingspop in Haarlem.
1: Ja, oude hosselaar.
0: Hebben we al iets van hem gehoord eigenlijk?
2: Nee, ja, jawel.
1: Ja, we hebben al een filmpje gezien waarin zijn zoon op het podium stond.
2: Ja, ja. Dus okay. En die mocht ook backstage en die kreeg ook allemaal lekkers daar en zo. Dus hij heeft het goed voor elkaar.
0: Nou, gelukkig. Nou, mocht er natuurlijk nog iets gebeuren met Barend, gaan we dat ook ongetwijfeld bij het NOS-journaal horen. Zo'n sterren ze natuurlijk ook wel.
2: Ja,
1: dat is
2: ja.
1: Maar...
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
1: Ja, het Met Gala is natuurlijk weer geweest. En als het goed is, heb je de mooiste jurken voorbij zien komen. Sebastian en ik hebben al even ernaar gekeken. Nou, we waren echt flabbergasted. Maar wat het nieuws net niet gehaald heeft, waren een aantal regels van het Met Gala. En regels waarvan je denkt, nou, dat zou in deze studio ook misschien wel eens mogen. Zo mag je, voordat je, als je op het Met Gala komt, mag je daarvoor geen knoflook of ui gegeten hebben.
0: Dus bij jou niet gelukt vanavond?
2: Nee. Bij mij ook niet.
1: Ik ben echt een wandelende knoflookje.
0: Zo, niet normaal. Je had een maaltijd zitten maken net op de gang.
1: Ja.
0: Dat ging helemaal nergens over.
1: Ja, ik had een beetje veel knoflook. De final okay wordt gedaan door Anna Wintour. Dus die bepaalt
0: de
1: of
0: grote
1: je wel
0: baas
1: of,
0: van de Vogue.
1: Ja, die bepaalt of je wel of niet mag komen. Je mag ook geen peterselie of bieslook eten. En je mag daar niet roken. En ja, dat was het.
0: Wat een strenge regels. Ja, maar goed, de knoflook ding vind ik eigenlijk wel een goeie voor in de studio ook, hoor.
2: Nou, ja, maar
0: die lucht hier
2: en geen ei.
1: Maar dat is heel goed voor
2: en geen mandarijn.
1: Ja, maar knoflook is heel, ik zei het al tegen je, is heel goed voor de mannelijke prestaat.
0: Waarom heb jij het dan zitten vreten op de gang?
1: Ja, omdat ik half man ben.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Nou, de violist Ashley McIsaac, die kennen jullie vast niet.
1: Dus ja, natuurlijk wel.
2: Oh, die ken je wel.
1: Ja.
0: Dus ik heb geen idee.
2: Die Google aangeklaagd voor €1 miljoen. En waarom? Omdat Google AI zegt dat hij een seksdelinquent is.
1: Hè?
2: Een zinnedelinquent. Ja, dat is een foutje in de AI van Google. En daar is hij zo boos over dat hij dus Google heeft aangeklaagd. Dan denk je van, wat een aansteller. Maar het is wel een beetje terecht, want heel veel mensen hebben Google geraadpleegd. Even hey Google, hoe zit dat met McIsaac?
0: Ja.
2: En toen kwam dus, hij is een veroordeelde seksdelinquent. En daardoor zijn heel veel mensen hebben ze het concert afgelast.
0: Nou, wil jij van jou maar eens wel googelen?
1: Ja, dat
0: even kijken wat er bij jou moet staan.
1: Chat, ja.
0: Dat kan niet goed.
2: Ja, wat chat dan zegt.
1: Jelmer Gussing. Klo info.
2: Ja.
1: Ja, komt-ie.
2: Zedendelinquent.
1: 4 jaar vastgezeten. Hele slechte humor.
0: Nou, dan weet je nog niet alles.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, misschien is wel voorbij zien komen ergens de afgelopen tijd. Maar we horen er toch wel weinig over. De trainer van FC Volendam, die begint aan een langzaam verbod in de kleedkamer. En eigenlijk bij alle spelers, ook op het trainingsveld, rondom het trainingsveld. Een telefoonverbod. Want hij vindt de schermtijd te hoog. Hij vindt dat een negatieve invloed heeft op de prestaties en de concentraties van de spelers.
2: Goed zeg.
0: Ja, maar ik denk ook wel in zo'n wereldje waarin de druk er superhoog op zit. En de voetballerij, alles wel heel erg eng kan zijn en heel erg masculine macho kan zijn, is het wel lekker om misschien juist precies in die wereld, als het even kan, toch even dat escapisme erbij te pakken.
2: En dan te kijken op alle commands hoe je kapot wordt gemaakt.
1: Nee,
0: dat is ook wel weer waar, ja.
1: De escapisme is slecht. Je moet het gevaar tegemoet lachen.
2: Nou,
1: ja.
0: Maar dan moet het ook wel lukken. Ik zie gewoon het nut er niet helemaal van in. Ik denk niet dat ze daarmee niet gaan degraderen namelijk. Nee,
3: wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
1: Net niet gehaald.
0: Er zat nog een stukje in die jingle vast, hoor.
1: Ah, prima. Ja, let's go.
0: Was

0: hier bij 3FM en Where Is My Husband. Nelly Banner, je hebt het allerslechtste in de mensheid naar boven gehaald.
1: Ja, dat doen we vaker. Ja, dat vind ik ook wel fijn.
0: Neem me even mee in het knoflookverhaal van zojuist. Ja. Eén regel bij het Met Gala van de Volk is dat je van tevoren dus geen knoflook mag eten.
1: Nee, en toen vertelde jij over mij dat ik vandaag een linzenstoofje had met echt enorme brokken knoflook erin.
0: Jij kwam hier vanmiddag binnen, jij liep gelijk naar de pantry, naar de keuken hier bij 3FM. En ik kom terug met een bord waar een kwartier daarvoor nog rotte appels op lagen die ik had weggegooid. Dus ik weet niet of dat is.
1: Ja, nee, die had ik gewoon gemaakt.
0: Oké, okay, heel goed.
1: Ja, ja.
0: En daar lag een wat op?
1: Een linzenstoofje. Huh? Ja,
0: wat een loeft.
1: Ja, er zat veel knoflook in.
0: Op een gegeven moment zei je ook, ik heb de knoflook niet zo goed gesneden.
1: Ik heb een best wel leuk apparaatje. Dus een rond dingetje met een mesje erin. En dan gooi je knoflook in en dan draai je het rond. Alleen dan soms blijven er wat grotere stukken over.
0: Maar ik wil zeggen dat je gewoon een cannabis guy net thuis op liggen, hoor.
1: Ja, het is een soort grinder voor de knoflook. Dat is, dat is inderdaad helemaal waar. Maar dus ik zei tegen jou, nee, knoflook is hartstikke gezond. En Rob die zegt dus, ik heb net een spuit Turkse stijl knoflook in de percolator koffie gedaan. Is inderdaad probiotica. Denk snel.
0: Maar je gaat toch niet knoflooksaus in je koffie gooien?
1: Misschien is dat wel een smaakcombinatie.
2: Nee, jij zegt saus, maar is het niet gewoon dat hij knoflook in heeft gedaan? Ja. We kunnen Rob niet bellen, want zijn nummer klopt niet.
0: Wat is Turkse stel knoflook dan? In Turkije hebben ze toch dezelfde knoflook als hier?
2: Nee, maar dan toeter je. Tuut, en dan doe je het zo.
1: Turkse stijl knoflook.
0: Rob, bel ons even terug. 0909-131. Ja. We moeten even verhaal halen.
2: Ja.
0: Gaat niet vanzelf, hè, tegenwoordig.
1: Ja, of andere knoflooktips. Vind ik ook wel lekker.
0: Wat is het vreemdste wat gewoon eigenlijk best wel goed is met knoflook, dan wel knoflooksaus?
1: Oeh, leuke vraag.
0: Nou, ik doe het eigenlijk gewoon bij mijn pietenkaas en misschien bij mijn kebab niet verder, hoor.
1: Oh, ik dacht bij je pimalores.
0: Nee, daar heb ik geen knoflooksaus voor nodig om de knoflook te laten ruiken.

0: Mojo en Lady bij 3FM.
1: Baren en Banner.
0: Nelly, je had het over de knoflooksaus.
2: Ja, en de gezonde werking daarvan.
0: Oh, de gezonde werking. Oh ja, dat was goed voor de prostaat,
2: goed voor
0: hè?
2: Voor de prostaat, ja, zeker. Waarschijnlijk dat mannen met erectieproblemen, als die 4 teentjes knoflook eten per dag, dan gaat hij weer omhoog.
3: Ook de vrouwelijke prostaat, hoor.
0: Oh, in principe is elke prostaat hetzelfde, toch? Ik heb geen verstand van prostaat.
3: Nee, dat lijkt maar weer.
2: Desalniettemin. Komen er opvallend veel mensen binnen die pannenkoeken eten met shawarma en knoflooksaus. Of pannenkoeken überhaupt met knoflooksaus. Heb ik nog nooit van gehoord. Guus zegt knoflooksaus mengen met chilisaus.
0: 50-50.
2: En dan friet er doorheen draaien. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Dan heb je gewoon een soort van lekker knoflook-chilisausje. Dat is in principe geen ramp.
3: Dat is gewoon prima.
0: Maar de main man die deze hele discussie eigenlijk heeft aangewakkerd. Ja. Rob, hebben we aan de telefoon. Rob, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag
0: jullie,
4: fijne bevrijdingsdag.
0: Wat zeg jij nou?
4: Goedemiddag jullie, fijne bevrijdingsdag.
0: Ja, dankjewel
2: Rob.
0: Niks minder dan hetzelfde voor jou. Jij zegt net een spuit Turkse stijl knoflook in de percolatenkoffie.
4: Ja.
0: Vertel, hoe
4: ja, percolatenkoffie is sowieso, ja, als je koffie drinkt dan moet je gewoon koffie drinken eigenlijk, hè. Dus ja, percolator is gewoon geconcentreerde koffie, Italiaanse stijl.
2: Ja, lekker.
4: En ja... Wat Nelk ook zegt, ja, knoflook is gewoon gezond. En ik beschouw knoflook als probiotica, is prebiotica, ideale combinatie.
0: Maar heb je nou gewoon een spuit knoflooksaus in je koffie gedaan?
4: Ja, en bijvoorbeeld met een injectiespuit even goed erdoor doorspoelen of doorspuiten. Ja.
2: Hé, wacht, met een injectiespuit, die zit nu te grappen, of niet? Maar
4: met nee, serieus. Een injectiespuit zou ik iedereen in zijn keuken moeten hebben liggen. Gewoon een grote injectiespuit.
2: Ja, maar wacht, die injectiespuit, daar doe je het mee in de koffie?
4: Voor je schouders en ja, perfect man.
2: Hé, maar even, doe je met die injectiespuit, spuit je die saus in de koffie of spuit je die in je arm?
0: Ja.
4: Nee, met de injectiespuit spuit ik... roer ik de koffie.
2: Oh, okay. Ja, weet ik veel.
0: Maar ik kan me niet heel erg voorstellen. Tuurlijk, de gezonde effecten van knoflook. Dat vertrouw ik allemaal. Want dat is in principe gewoon een gezond iets, knoflook. Maar knoflooksaus. Daar zit toch gewoon knoflookaroma in. Er zit toch amper knoflook in.
4: Volgens mij, ja, het is gewoon praktisch deze. Er zit volgens mij ook echt knoflook in.
0: Maar
4: en, ja, dat wil ik meer in mijn koffie, man. Ik wil een blauwe schimmelkaas. Slag gewoon met speculaas, kruiden, peper moet erin zitten, een hoogschade, goede erbij. Iets alcoholisch, dan

0: Ja, doe ik lekker door de kleine adertjes voor je lichaam heen. Ja, dat betreft koffie.
1: Je had me bij alcoholische shit.
2: Bij mij met koffie en blauwe kaas.
3: Hey, maar Rob, ik vind je echt een goede vent. Maar ik heb ook het nummer van de GGZ.
1: Rudolf van Veen, kan ik je ook het nummer van geven? Nou, Rob, wat ga je eten vanavond?
0: Ja, ik zit even kijken naar een pannetje. Daar moet ik de schimmel nog even vanaf halen. Er zitten meer van schimmelsgroei erin. Ik ben wel overtuigd dat de goede schimmels... goede schimmels zijn ook echt de beste die je kunt consumeren, denk ik. Ja, eerst even fietsen naar de koffieshop eigenlijk, denk ik. Dan moet je koffie en marihuana zijn goede vrienden.
2: Wat zo'n vlot verdoos.
1: Niet normaal, hè?
2: Nee, echt een kortsdroom is dit.
1: Rob, succes, eet smakelijk, hè?
0: Nee, jullie ook, hè?
1: Nou, nu ga ik nu zo smakelijk eten, denk ik.

0: En bij 3FM met de nieuwste Living For. Zometeen jouw kans op het spel...
1: Remember the Music All-Time Favorite Edition.
0: Heerlijk zeg. Blijf luisteren binnen nu en 4 minuten kan die van jou zijn... naar de Swedish House Mafia. En Moth

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

0: collectieve felicitatie van team Barend-Banner naar luisteraar Sarah.
1: Ja, en ook wel een beetje jaloezie.
0: Heel erg jaloers. Ze gaat gewoon naar Miss Olivia Rodrigo, die is zojuist hoorde, met Drop Dead op 3FM. Op 23 maart staat 23 en 24 maart in de Ziggo Dome. Maar, dat is niet alles. Echt een concert aangekondigd, toch?
2: Ja, zeker. Ja, er zijn een paar bijgekomen, omdat het zo snel uitverkocht was. Je moet wel nog een jaartje wachten. Dat lijkt me wel echt vervelend. Een jaar wachten.
1: Nee, ik vind het echt leuk. Ik heb ook vorig jaar, echt diep vorig jaar terug, kaartjes gekocht voor Iron Maiden in juni. En dan in één keer kijk je in je agenda en denk je, verrek?
0: Ja.
1: Dan ben je ze eigenlijk alweer vergeten.
0: Maar dat is juist het vette. Het zijn altijd de grootste artiesten, behalve dan bij Harry Styles het jaar. Maar de grootste artiesten waar je de allerduurste en grootste tickets voor moet kopen. En dat is altijd over een jaar pas. Maar dan kun je gewoon een jaar lang voorpret hebben. In plaats van dat het zo snel erop is, gaat het ook weer snel voorbij, hè? Oh. Dat is het ook wel.
3: Woord. Niet. Welk woord? Welk woord heb je niet gehoord?
0: Nel, neem even mee. Dit is nieuw in de show, hè?
2: Ja, dit is nieuw. Dus je moet eventjes je oortjes spitsen.
1: Ja, dat is ook wel bijzonder, hè?
2: Ja.
1: Want wat we dan doen is, dan bellen we met de band op. We hebben Weedus gesproken. Mm-hmm. En dan zeggen, willen jullie liedje even opnieuw opnemen? Maar dan moeten jullie één woordje skippen.
0: Oh, productiewaarde, jongen.
1: Ja. En dat hebben ze gedaan voor ons.
2: Ja, ze hebben één woordje weggelaten.
1: Ja.
2: En jij als luisteraar moet naar de NPO Luisterapp gaan dan en vertellen welk woordje dan is weggelaten.
0: Aha, dus als je een beetje bekend bent met dit liedje, dan moet het haalbaar zijn eigenlijk.
2: Ja, zeker. Vorige keer ontplofte de app.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dan moeten we overheen gaan vandaag.
1: De tip is, zing mee. En op het moment dat jij in de auto als enige dat ene woord zingt, dan denk je, hey, vrek.
0: Aha.
1: Ik ga de was doen.
0: Nou ja, doe mee vooral via de NPO Luisterapp. Welk woord hoor je dus niet in deze track? Track zijnde Weedus en Teenage Dirtbag. Mocht je het woord missen en dus niet horen, laat weten welk woord het is via de NPO Luisterapp.

0: heb je niet gehoord?
1: In die track. Dat is de vraag die we stellen in welk woord heb je niet gehoord. Zo simpel is het ook. Op het spel Remember the Music. Welke editie, Nelly?
2: De All-Time Edition.
1: Hey, met wie zou je dat graag willen spelen, Janice?
3: Wat, sorry?
1: Met wie zou je dat graag willen spelen, Janice?
3: Wat?
1: Ja, Remember the Music.
2: Want je kan winnen.
3: Sorry, ik begrijp het heel even niet hoor.
4: Nee, maakt niet uit. Je deed mee met een spelletje. Je moest raden welk woord het niet is gehoord. Het was een kleine instinker.
2: Het was een beetje inderdaad.
4: Ja, want het was de gecensureerde versie. Dus er waren eigenlijk twee woordjes weg.
3: Oh, ja, die tweede die hoorde ik al niet.
4: Nee, die
3: snapte ik niet, nee.
4: Nee, maar het ging om inderdaad om de eerste die jij stuurde. Welk woord was dat?
3: Damn. Ja.
1: Jammer, jij had dat allemaal geregeld met wie dus.
4: Ja, je hebt het helemaal goed, Charisse. Nou krijg jij het spel Remember the Music. Kun je thuis spelen, gewoon lekker of in de tuin of...
3: Super.
2: Ja, het is echt, wij geven het zelf weg. Ik vind het echt een van de leukste muziekspellen aller tijden.
4: Ja, leuker dan die andere die iedereen kent.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Hoe heet dat?
1: Wat? Hitster.
3: Hitster, maar dan anders.
1: Maar goed, nu kan ik de vraag wel stellen. Met wie zou je het graag willen spelen, Remember the Music?
3: Oh, met al mijn studiegenoten en familie en iedereen.
1: Gezellig. Nou, dat komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dankjewel en een damn fijne bevrijdingsdag, hè?
3: Hey, dankjewel.

0: Freebedded, Jess Glynn, A Rather Be bij 3FM. Hey, Barend, die is de hele dag in Haarlem. Barend, die wist wel daar.
1: Ja, die is daar de boel aan elkaar aan het praten.
0: Krijg je een audiofragment binnen?
1: Ja.
0: Wat?
2: Hey, dat was een ja!

0: daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon... maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal deals die je niet mag missen.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
12: 3FM.
13: Zo meteen een klein lijntje van Nel.
14: Een heel klein lijntje.
13: Nou, het is toch wel bijna weekend, hè? Dan kan het allemaal. Eerst het laatste nieuws. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Je hoort het van de NOS.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne...

0: cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen. Dat had er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan, waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2 Utrecht Den Bosch voor afrit Everdingen een 30 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk een 15 minuten. En de A15 Europort Gorkum voor Hendrikje door Ambacht een 30 minuten. En de laatste A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen 26 minuten. 3FM.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
8: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
9: Boeie.
8: Hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
8: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
8: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.

0: in de NPO Luisterrap vraagt... zijn jullie nou serieus drugs aan het promoten?
1: Nee.
0: We hebben het alleen maar over het lijntje van Nelly.
1: Ja, mijn lijntje.
0: Het lijntje, ja. Kom op zeg. Zometeen meer over naar Kygo, Khalid en Griffin... met de nieuwste Save My Love.

0: Arend en Benner.
1: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
2: Een rondje door de hersenpannen van het meest idiote radioprogramma van de Nederlandse radio, denk ik wel. Maar daarom altijd verfrissend.
3: Heerlijk.
2: Altijd bijzonder. Ja. Jelmer, laten we aftrappen met jou vandaag.
4: Ja, ik heb een cadeautje.
3: Yes.
4: Rond deze tijd heb je natuurlijk allemaal van die films. Daar hebben we gisteren ook over gehad. Oorlogsfilms en zo. Ik heb een oorlogsfilm.
2: Altijd
4: in de bioscoop
2: goed.
4: En dan kun je kaartjes voor winnen. Het is een film, wel bijzonder hoor. Dat heet The Tasters. En het gaat over de voorproevers van Hitler.
3: Oh.
4: Dat waren vrouwen, een stuk of 15 vrouwen. En die moesten altijd het eten van Hitler voorproeven.
3: Is dat echt?
2: Ja, om te checken of het vergiftig is.
4: Ja, is waar gebeurd verhaal. En dit gaat dan over Rosa. Zij vlucht uit Berlijn en die komt dan bij haar schoonouders op het platteland. En daar wordt ze samen met andere vrouwen gedwongen om te werken als voorproefster van de maaltijden van Hitler.
3: En was hij dan ook een Joodse vrouw?
4: Dat zegt dit verhaal niet. Okay. Maar het waren gewoon 15 willekeurige vrouwen. Die moesten de maaltijden van Hitler voorproeven.
3: Oh, dat heb ik nog nooit gehoord.
4: Elke hap kon de laatste zijn.
3: Wow.
2: Ook heel inspirerend. Ik verlang elke keer naar als ik hier bij de kantine ga zitten om een voorproefetje mee te nemen. Niet normaal. Wat moeten mensen appen om die kaarten te winnen voor die film?
4: Yeah. Kantine. Nee.
2: Zeg eens gezegd. App het woord kantine via de NPO Luister app. Kantine. En misschien heb jij die twee filmtickets wel in handen.
3: Lekker, joh. Ik vind het altijd fijn als jij dingen weggeeft.
4: Ja, toch?
3: Ja, zeker. Heerlijk.
2: Ik heb heel veel zin om morgenochtend om 4 uur te gaan werken.
4: Dat snap ik.
3: Ja, je moet beginnen.
2: Ja, dat is misschien een beetje gek. Ik doe elke woensdag tot en met vrijdagochtend doe ik 4 tot 6 hier bij 3FM. Net voor de ochtendshow. En het is morgen misschien wel de beste dag om ook de ochtendshow namelijk mee te maken van deze week. Want morgenochtend in de ochtendshow in de 3FM Livebox. Een van de grootste talenten van de Nederlandse muziek. Jim Gardner.
3: Oh, maar heel vet.
4: Maar plannen ze het dan ook expres op die dag omdat jij er dan bent?
2: Nou,
4: dan
2: ga ik wel een beetje. Ik denk wel dat het team van Weinert en Jamie wel een beetje. Een beetje rekening met mij houden.
4: Maar
2: toch?
4: Beloof je dan wel dat je dan dit keer geen scheetje laat in de studio?
2: Want... Nee, en zeker niet op bijna de schoot.
4: Dat ga ik
2: niet doen. Nee, morgenochtend in de ochtendshow. Een akoestische sessie. Lekker man, zo'n ochtends vroeg net na bevrijdingsdag. Van Jim Gardner. Ga dat checken vanaf 6 uur hier bij 3FM. Nel.
3: Ja, het schijnt als je bevallen bent, en dat merk ik zelf ook, nu ik een dochtertje heb, dat er op het moment van bevallen, of op het moment dat zelfs als je baby al wordt gemaakt, dan hangt er altijd een lijntje. Ja, het lijntje is forever verbonden met die baby. Dat merk ik nu ook. Altijd is zij in mijn hoofd. Maar ik heb ook gemerkt dat als je samen met iemand radio maakt, dat er ook een lijntje ontstaat. Want deze gast, echt dit kleine geile sletje, zit ook altijd in mijn hoofd. Ik heb het over Barend van Delen.
4: Ja,
3: daar zit altijd in mijn hoofd. Ik heb altijd een lijntje met Barend. Barend staat op dit moment op bevrijdingspop de boel aan elkaar te schreeuwen. Ik dacht, we gaan hem zo meteen even bellen.
4: Maar even wachten hoor. Wacht even. Ho, dat lijntje, hè?
3: Ja.
4: Heb je het echt altijd?
3: Ja.
4: Is het een keer gebeurd dat het lijntje ook kwam terwijl je bezig was met je andere lijntje?
2: Zeg maar dat er twee keer iets kwam?
4: Dat je dan in bed lag met je man en dat je in één keer dat lijntje...
3: Zeg ik niet.
2: Maar daarmee zeg je genoeg.

0: Sorry.
1: Loopje zuiver weer, hè? Niet normaal zeg.
2: Bevrijdingsdag op 3FM.
3: Ja, ik zei het net al, ik heb altijd een lijntje met deze gozer. Hij zit gewoon altijd verbonden. Vandaag zit Sebastian in plaats van Barend.
1: Ja.
3: Want Barend, waar ben je?
4: Nee, het is bizar. Ik ben even in mijn kleedkamer gaan zitten. Ik heb gewoon al 1700 berichten. Van allerlei luisteraars. Zeggen, wat is dit nou? Ik kom hier om de Disney community onderuit gehaald te horen worden. Ik heb nog geen kermis-exploitant beledigd horen worden. Het is niet te geloven. Sebas, kun je niet even één groep even een beetje onderuit kachelen vandaag? Zodat iedereen een beetje krijgt wat ze gewend zijn. Dat is belangrijk op een dag.
1: Nee, dat vind ik zielig voor jou, maar die zit erbij. Dat is zielig.
4: Ja, hey jongens, hartstikke goed. Het is geweldig. Vanmorgen opgestaan en de gordijnen open. En ik dacht bij mezelf, oei, dat wordt een beetje een grijzer, misschien wat nattige bevrijdingsdag. Maar de zon is gescheiden. Ik ben van Amersfoort lekker naar Haarlem gereden. En ik mag samen met Wijnandje al sinds 2012 dit evenement hosten. En Haarlem is eigenlijk wel even, als je om je heen kijkt, altijd dat je denkt, ja, hier zou ik wel willen wonen. Toen keek ik op Funda, toen dacht ik, nou, dat is te duur. Maar het is wel een geweldige dag als het gaat om bevrijdingsdag. Met allerlei topartiesten. Ik heb net de cycloon meegemaakt die de bankzitters heten. Bizar. Weet je, dat is ongelooflijk. Het is zo ongelooflijk goed en goede show wat de jongens daar deden. Dat was top. We hebben later vanavond nog Duiweek. We zitten te wachten op S10 die helaas een beetje ziek was.
1: Oh.
4: Maar wel gewoon lekker aan het knallen is binnen nu in 10 minuutjes. En ik zit naast en het is wel even een mooi moment. Wat jullie van me weten is dat ik radiomaker ben. Ik ben ondertussen met Nel samen TikTok-fenomeen. Ja. En daarnaast ondernemer op allerlei gebieden. Maar ik ben ook vrijwilliger in mijn vrije tijd. En ik doe vrijwilligerswerk voor Stichting Maatje. Dat is een project om kansarme jongeren toch weer op de kaart te zetten. En dat betekent dat je iemand onder je hoede neemt die je elke dag zeg maar begeleidt in zijn zijn, in het ontwikkelen van zijn identiteit.
1: Mooi.
4: En vooral weer
1: mooi.
4: Een duwtje te geven richting de maatschappij waar hij wel echt op zijn plek is. En ik wil dit moment even gunnen om hem op het podium te laten klimmen van de middagshow van 3FM.
3: Ja.
4: Mijn Maatje, daar komt hij aan. Stichting Kansarme Jongeren, daar gaan we.
3: Hoi.
5: Ja, hallo, met Ivo van Breukelen.
3: Hoi, Wijnand.
1: Hey, maar jullie zitten echt op de OG, hè? Bevrijdingspop OG in Haarlem. Dat is de allereerste in 1980 voor het eerst.
5: Ja.
1: 130.000 tot 150.000 bezoekers. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, Barend vertelde net al die artiesten. Maar het mooiste moment, dat kwam al voorbij via alle social media, was toch wel het volgende.
6: Wil je met me trouwen?
3: Ja!
7: Hey, dat was een ja!
8: Leslie en Bas gaan trouwen!
3: Oh, Wijn, je bent een beetje emo, ja, hè, toen je dit hoorde.
5: Nou, dat is dat jij dat... Zag jij het?
1: Ja.
3: Nee, ik hoorde het aan je stem.
1: Ja,
5: ik ben toch een soort van weekdier dan. De tranen schieten in mijn ogen als die dame die zegt dan ja en het moment daar... 45.000 man in dat hok, dat staat daar te klappen, die werd helemaal gek. Ja, dat is toch ook de vrijheid, hè? Die vier je vandaag met elkaar en als dat op dat podium kan, dat is het summum.
1: Het is nog even vrijheid voor die man dan, totdat ze gaan trouwen.
3: Nee, tuurlijk.
1: Jullie hebben dus een eigen kleedkamer, jongens. Wat staat er nog wat geks op de rider bij jullie?
5: Zometeen het avondeten. Dus dan hebben we tomahawkie, dan hebben we een paar sperribbetjes die in cola klaargemaakt zijn. Die liggen er al sinds 3 dagen, lekker te marineren.
1: Mm. En wat gaat Barend eten?
5: Barend wil heel graag een klein bakje nasi met kip, want het is toch, ja, voor de proteïne zegt hij dan, weet je wel. En dus ik eet lekker het vlees hierop, nee, gekkigheid. Maar we eten nu, Tom Kakai wordt nu uitgedeeld, dus daar wordt ook goed voor gezorgd weer. En wij lopen langzaam naar het podium, want over 7 minuten konden we daar onze grote vriendin Estine aan.
4: Hey, geen vragen over Nelly Bennett. Geen vragen
5: over Nelly Bennett. Maar het ondertussen even een interview aan het geven.
1: Ja, maar is er nog plek daar op het veld? Kan je er nog bij?
5: Ik zou mensen afraden. Ja, ik weet niet of ik dat mag doen vanuit mijn rol als presentator nu. Want het was net echt heel erg druk. De minister die vertrekt hier net. Dat is hier ook een komen en gaan van hoogwaardigheidsbekleed. Het is echt één groot feest. Maar echt fantastisch.
1: Lekker man. Heel veel plezier en nog succes. En nog even, we spreken hier morgenochtend weer. Hè?
5: Yo, daar zijn we er. Heel even. Jongens, nog even heel even één dingetje.
1: Ja.
5: Wij hebben komende donderdag, hoe laat langer?
9: Kwart voor negen
5: in de ochtendshow van Wijnand.
3: Ja.
5: Kijk, we kennen allemaal het moment, hè. We hebben een hoop momenten gehad het afgelopen jaar. Laten we zeggen, ja,
4: ook vervelende gebeurtenissen. Charlie Kirk bijvoorbeeld. We hebben de situatie... goed, dat is toch geen grap. Dat is een vervelende gebeurtenis. Maar wel een nieuwsanker als het gaat om de 12 maanden die achter ons liggen. En er zijn er nog meer dingen. Ik hoef jullie niks te vertellen over wat er allemaal speelt in de wereld. Donderdagochtend, kwart van 9. Groot moment in de ochtendshow. En dat kunnen ze ook wel weer eens gebruiken. Dus dat is lekker.
0: Spannend.
6: Moeten we weer vroeg opstaan. Maar dat gaan we doen, jongens. Veel plezier daar nog in Haarlem.
4: Kwart voor 9. Sebas, rustig aan, jongen. 7,5 tot nu toe. Je kan nog beter.
9: In de avond.

0: Jason Derulo, Want To Want Me bij 3FM. Het is misschien wel de perfecte dag om Bevrijdingsdag te vieren, toch? Het is niet te warm, niet te koud. Het is lekker zonnig buiten. Het is droog buiten. Het is top.
1: Wij zijn er.
0: Wij snappen die belevingswereld van Marco volledig.
1: Heerlijk.
2: Ik zit lekker op de fiets. Ja. Lekker in het zonnetje.
1: Oh.
2: Wat een fucking zeiknummer. Dat is zo leuk.
1: Hij brengt hem ook echt zo. Het leven is verrukkelijk.
0: Ja, het leven is schitterend. Want als je Jason Derulo hoort. Ah, dat valt er gewoon mee, Marco. Excuses. Excuses. We gaan het niet meer doen, want we hebben hem al gedraaid. Dat scheelt. Hey, vraagje. Ja. Waar staat de H voor in de afkorting EHBO?
3: En kom dan niet met B. Die heb je ook.
0: Waar staat de H voor?
1: Nee.
0: Waar staat de letter H voor?
1: Ja, dit moet je weten.
0: In EHBO. Ja, een soort van verplichting in het leven om die afkorting wel een beetje te kennen, toch?
3: Ja, ja, sterker nog, ik vind dat je dit op school moeten ze dit gaan lessen gaan geven in EHBO.
1: Oh, ja, hadden wij ook vroeger.
3: Hadden jullie dat?
1: Zeker.
3: Oh, wij kregen dan een les hoe maak je een tosti.
0: Nee, ik ben gestopt naar de fetisdrinkdiploma. Vond ik het genoeg geweest.

0: Ken je dat nog?
1: Ja.
2: Daar ben ik te jong voor.
0: Nee, daar ben jij te jong voor, maar dat was echt fantastisch. Dan kon je namelijk een berichtje sturen. Het was een muziekkanaal. En dan kwam jouw clip op een gegeven moment langs die je besteld had. En dat was per regio in het land.
2: Dat kostte geld?
1: Ja, kostte 50 cent of zo.
0: Okay. Ja, maar ja, dat was het wel waard. Dan kwam je liedje langs. Dat was echt een soort jukebox, maar op tv. En dan was altijd na 11 uur kwamen alle ongecensureerde clips.
1: Ja, dus dat was jammer leuk.
0: Met NERD met Lapdance bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat was een goede clip, maar deze ook.
2: P.I.M.P. hoor, de 50 Cent en Snoop Dogg bij 3FM.
3: Volgende vraag. Volgende vraag.
2: Spelen we vandaag met Henk, 28 jaar uit Tolen. Henk, welkom.
4: Ja, hi.
2: Waar ben je naartoe onderweg?
4: Naar huis.
1: Lekker.
0: Maar jij hebt dus een privéjet, zo te horen?
4: Nee, wat maar een feest.
2: De Ford F-16, daar rijdt hij vandaag. Henk, je speelt mee met volgende vraag. Jelmer gaat jou nog even in twee zinnen uitleggen hoe dit spel werkt.
0: Ja, bij de eerste vraag geeft Henk als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
2: Henk, ben je er klaar voor?
4: Helemaal.
2: Dan gaan we.
1: En waar staat de letter H voor in de afkorting EHBO?
4: Volgende vraag.
1: Wat krijg je als je in een snackbar een Jos Brinkie bestelt?
4: Hulp.
1: Wat proeft een sommelier voornamelijk?
4: Frikandel speciaal. Met satézout, sorry.
1: Op welke brandstof rijdt een Volkswagen TDI?
4: Een wijn.
1: Welke Finn speelt Dominic Toretto in de Fast and Furious films, Finn?
4: Benzine.
2: D-I.
0: Oh, Henk.
4: Oh, ik zat met de
1: PSI
4: in mijn hoofd.
1: Ja. Oh, Henkie. Nou, wel lekker gespeeld.
2: Ja, goed gespeeld. Hoeveel vragen had hij uiteindelijk goed?
0: 4. En daarmee op dit moment de nummer 1 van de week.
2: Woe! Komende donderdag hoor je of de Barend en Ben een boombox voor jou is, Henk.
1: Wat zei je?
4: Nou, dat was ook niet heel moeilijk natuurlijk, de nummer 1 van de week.
0: Nee. Moet het positief
1: ja,
0: brengen.
1: Ja, precies. Je bent toch een superintendent.
0: Ja.
2: Henk?
4: Nou.
2: Fijne avond nog.

0: So True, Gracie Abrams op 3.
1: Barend en Benner.
0: Ja, ze was in ieder geval van Barend in ieder geval. En ik zit een beetje ergens mee.
2: Ja.
3: Want nou, het zit er ergens mee. Je hebt het al de hele dag erover.
0: Ja, ja, maar het is zo...
2: Ik begrijp het wel. Ik begrijp dat wel. Ik denk dat hij er gewoon een beetje trots op is.
3: Nee, maar het is elke keer, zullen we het er nu over hebben, Nel? Zullen we het er nu over hebben? Ja. Ja.
0: Maar dat is ook omdat ik weet dat jij er niks mee hebt. Jammer.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, maar je zegt elke keer dat je het hebt over 7 schoonheden.
0: Ja, ik heb 1 van de 7 schoonheden. Een spleetje tussen de voortanden.
3: Oh jee.
2: Maar, ja. Maar je moet wel echt heel goed kijken, hoor. Om hem te zien.
0: Nee, is duidelijk.
2: Het is echt een heel klein spleetje.
3: Weet je, dat moet je wel echt een fiets tussen kunnen parkeren. Dat moet een beetje op zijn, hoe heet dat model?
2: Nee, joh, het is een spleetje. Het is een heel klein spleetje, maar het is een spleetje.
0: Nelly, jij hebt ook 1 van de 7 schoonheden, ja. Namelijk...
2: Ik heb een moedervlek hier boven mijn lip.
3: Ja.
0: En jammer, heeft helemaal geen, denk ik. Daar ga ik maar zo maar vanuit.
3: Nou, kuiltje in de wang? Nee, ook niet echt.
0: Nee, je hebt geen kuiltje in de wangen. Even kijken, het zijn spleetje tussen de voortanden, kuiltjes in de wangen, sproetjes... Nee, geen sproeten.
3: Nee, ook niet. Die
0: amandelvormige ogen, ook niet. Lange gekrulde wimpers, nee.
3: Nee.
0: Moedervlek boven de lip,
3: nee.
0: Donker haar met lichte ogen. Welk haar? Er zit helemaal geen haar bij.
2: Dat ben jij gemeen, zeg.
0: Nee, maar dat is ook een beetje die zelfverzekerdheid pompen bij mezelf.
2: Ja.
0: Maar wat ik dus dacht, hebben we ooit eens iemand gezien... die meer dan 1 van de 7 schoonheden heeft? Dat kan niet. Toch?
3: Wacht eens even, Cindy Crawford. Die had zo'n moedervlekkie.
2: Ja.
3: Had zij? Ja, goede vraag.
0: Ik denk dat het eigenlijk niet bestaat. Iemand met meer dan 1 van de 7 schoonheden. Dus, nog even snel. Spleetje tussen de voortanden, kuiltjes in de wangen, sproetjes, amandelvormige ogen, lange gekrulde wimpers, moedervlekje boven de lip. Of dan wel donker haar met lichte ogen.
2: Ja, nou ja, goede vraag. Ik vind het trouwens, ik vind dat er echt wel... Ik vind echt hele andere schoonheden. Ik vind een grote neus bijvoorbeeld 1 van de 7 schoonheden.
0: Nee, maar waar het is er vandaag niet, dus dat is het helemaal voor.
3: Grote neus, joh.
0: Heb jij het wel? Meld je even in de NPO Luister-app.

0: Justy en Turn the Lights Off bij 3FM. Moet een vlekje boven de lip, Nelly?
1: Ja, heel klein spleetje tussen je tanden.
0: Ja, maar ik zet hem wel mee als een van de 7 schoonheden.
1: Ja.
0: Maar wie en kan het dat iemand meer dan een van de 7 schoonheden heeft? Want eigenlijk bijna iedereen heeft er wel eentje. Paul stuurde selfie via de NPO Luister app. Welke moet het zijn van de 7 schoonheden?
2: Ja, zijn ogen, denk ik.
0: Ja, hij heeft mooie lichte ogen en donker haar.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja.
1: Inderdaad, lichte ogen, donker haar. Maar er zijn er nu al 2.
0: Kuiltjes.
1: En kuiltjes.
2: Ja.
1: Maar meer dan 1 of 2, dat zijn erbij. Het is bijna niet mogelijk. Maar voor jou wel, hè, Marcel?
3: Ja, ik ben ook steeds proberen een foto te maken van mijn wimpers.
0: Ah ja, je ziet nu jezelf hier ook in de app.
1: Welke schoonheden heb jij allemaal?
3: Nou, kijk, dus heel veel complimenten over mijn mooie lange wimpers. Vooral van de vrouwen.
0: Hmm?
3: Ik heb kuiltjes.
2: Ja, dat klopt, zien we. Ja. Check.
3: De spoedjes.
2: Ja.
0: Ik moet wel goed zoeken.
1: Nou,
0: Welke wang?
1: Ja, kijk hier, hele kleine sproetjes.
0: Ja, mooi.
2: Ja,
0: dat telt wel. Dus wat hebben we? Lange wimpers, kuiltjes, sproetjes
2: en een onderkin.
3: Ja, ik probeer een foto te maken met alle charmes die ik had van de 7 schoonheden.
0: Ja.
3: Maar ik heb nog een achterzijde. Oh nee, wacht, ik moet nog eentje hebben. Dat was de braaskleurige ogen.
2: Ja, die had je.
3: Oh, die hadden we ook gezegd. Oké, en dan mijn mooie Limburgs accent.
0: Ja. Oh, ja, de 8e schoonheid. Die waren we helemaal vergeten.
1: Ja.
0: Nee, en Marcel, ben je al getrouwd?
3: Nee, ik heb wel een vriendin.
0: Oh, eentje maar, met zoveel schoonheid.
3: Ja, ik weet niet of ze luistert, maar...
0: Je wilt het een huwelijk vragen?
3: Laat het hier maar bij houden.

0: eenmalige dagvervanging voor Barend van Delen hier, Sebastiaan.
1: Ja, eenmalig. Laten we dat echt maar even...
0: Zeker, geen zorgen daarover. Geen morgen zorgen. Is het weer vandaag. Ja. Zometeen 5:50 wel gewoon 90's tijd.
1: Ja, en jij bent net zo fanatiek als ik.
0: Ja. En ik weet nog, toen ik eerder dit jaar een week met jou mocht zitten, Nel, dat ik toen heel slecht ging.
1: Ja, hij ging slecht.
0: Dus ik heb
1: slecht.
0: Alles op alles gezet om een soort van succesgarantie te halen. Zometeen 5:50. BFM.
2: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
3: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Yes! Ik ben Jeroen van.
9: Ik ben Chanel van.
8: Ik ben Tosti van.
9: Oh, dank je.
8: Graag gedaan.
9: Maar je hebt het niet over mij. Als ik aan de toekomst denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
8: Koken voor anderen.
9: En dat ik in het huisje in de tuin woon.
10: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 9:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: 3FM. Middagshow wordt natuurlijk langzamerhand avondshow met zometeen 90's tijd. Nel tegen... Ja.
1: Bas.
0: Ja, dat rijmt niet echt. Nee. Gaan het wel doen. Ik heb de allerbeste track uit de 90's uitgekozen. Tegenover jouw allerbeste track uit de 90's. Jij bepaalt wat er zometeen wordt gedraaid op 3FM. Na het laatste nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt

0: WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. En daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank u wel. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 3 files van 10 minuten of langer. Die staan op de A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen 20. En A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 12. A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging. 3FM.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment.

0: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Even overlaten.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Girls hoor je bij 3.
1: Het is 90's tijd, het is 90's tijd.
0: Jawel!
1: Tijdens het draaien is het 90's tijd.
0: Ik zit helemaal na te denken over wat ik lekker ga eten vanavond. Moeilijke keuze wel, hoor.
2: Oh, ja, jij wil een rotti?
0: Ik denk dat ik misschien wel een rottietje ga bestellen. Morgenochtend heel vroeg werken natuurlijk, dus ik moet vroeg naar bed. Zometeen om 7 uur pas klaar. Ik ga niet koken. Dat weet ik wel niet.
2: Ja. Maar je moet wel een beetje gezond iets eten. Ja. Want ik heb gezien wat jij vandaag allemaal in het mondje hebt gestopt. Mag wel een broccolietje in.
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Okay, mag wel even groente bij.
2: Ja. Ja,
3: dat is waar. Ze is moeder en dan mag het.
4: Ja, dat mag
0: het. Nee. Wat staat in ieder geval voor nu op het menu in 90's tijd? Minuutje A, minuutje B. 2 tracks uit de 90's. Gekozen door mij en de beste Nelly Banner.
2: Ja.
0: Ik heb een track. Ik heb laatst die documentaire zitten kijken op Netflix over Take That. Het is zo'n goed verhaal ook wat altijd bij die toch wel boyband zit. Verhalen daarna, verhalen ervoor, alles eromheen. Het klopt helemaal, die documentaire is echt het kijken waard. Maar eigenlijk is dit toch een beetje inmiddels, zo 30 jaar later, ook wel echt een vergeten liedje geworden. Ja. Daarom wil ik hem even naar boven halen in 90's tijd. Toch wel een van de beste tunes, vind ik, die Take That heeft gemaakt in de 90's.

0: oog of een poot is ook gewoon roze, hè? Dat
1: nee, maar ik vond het zo mooi, dat knikje wat je erbij deed. Dat zie je niet op de radio. Maar het is een knikje van, deze is cool.
2: Deze is een vet lekkere plaat.
1: Dit is gewoon een goed liedje.
2: Dit is echt een rockyard.
0: Jongens, jongens. Je moet maar niet naar beneden gaan praten. Want Nelly moet haar pintje nog doen voor mijn idee.
1: Een beetje gay is oké.
0: Ja, wel, jawel.
2: Nee, een beetje gay. Hartstikke gay, hartstikke heerlijk. Maar fijn dat je zo blij bent met je plaat.
0: Ik zal mijn vriendin zo meteen even bellen. Kom op.
1: Maar dat mag, hè?
0: Ja. Menu B, Nelly.
2: Ik koop vaak tweedehands kleding. En ik heb zo'n winkel op de Haarlemmerstraat. En daar verkopen ze designer vintage. En ik was daar vanochtend eventjes naartoe gegaan. Want ik moest nieuwe kleren. En op een gegeven moment zag ik echt best wel een vet Jackie. Dus ik denk dat Jackie eigenlijk staat voor de... Ik sta voor de spiegel een beetje zo aan te kijken. Ik denk, oh ja, best wel leuk, ja. Komt er een meisje naar me toe, zegt ze... Sorry, dat is mijn jas. Had zij die jas gewoon even opgehangen om iets anders te passen... had ik haar jas aan.
1: En jij denkt, oh, mooi jasje met iPhone erin.
0: Nee, ja, lekker warm ook al.
2: Ja. En toen keek ik zo naar mezelf in de spiegel... en dacht ik kan echt niet zonder mezelf. Wat ben ik toch geniaal. Vandaar Mariah Carey, Without You. Menu. Wow, wow, wow.

0: ik toch een knaller. Wat heerlijk.
1: Wil je een knaller met me nu A? Yo, everything changed when I take that

0: Ellie Goulding op 3FM en Lights.
1: Nou, mijn lichtje is een beetje aan het uitgaan op dit moment.
2: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het draaien is het 90's tijd.
0: En dat komt onder andere door Anke.
1: Ja, Anke, wat had je me te vertellen?
3: Nou, joh, wat doe je nou? Dat is niet.
1: Wat zei je nou tegen me in de app?
4: Anke.
0: Ze heeft het begeven.
1: Anke, ik ben er stil van, maar jij bent er op dit moment ook heel stil
5: van. Ja, volgens mij is Anke, die zit net nog op hun hoofdtelefoon. Volgens mij is de Bluetooth weer overgeschakeld.
1: Oh no.
0: Anke! We duren niet heel lang voordat ze er weer is.
1: Oh ja, in ieder geval mag ik even van de gelegenheid gebruik maken om de enige stem. Er is één stem. Eén stem voor mij binnengekomen.
5: Ja, dat was Ro.
1: Mag ik je echt uit de grond van mijn hart bedanken.
5: Oh,
1: dat jij in ieder geval wel ziet dat Mariah Carey gewoon wel een hele gave artiest is.
0: Ja, maar ik denk
1: veel
0: dat
1: heeft gebracht.
0: Nee, maar
1: niet alleen met Kerstmis.
0: Ik denk ook de reden die Anke.
5: Anke?
1: Anke, dit is echt dank voor danken.
3: Ja, het is
0: Anke.
3: Ja, jongens, ik zal het even uitleggen. Ik ben aan de tuin aan het werk en ik heb de koptelefoon op. En met mijn oor had ik hem weer op de koptelefoon gezet.
5: Ja.
3: Dus, schatter!
1: Okay,
3: en jullie hoorden mij wel? Schreeuwen natuurlijk.
1: Nee, helemaal niks. Vooral jouw berichtje in de NPO-luisterapp heeft mijn hart zeer geraakt.
3: Oh, is dat echt zo?
1: Ja.
3: Ja, maar echt alleen voor Mariah Carey.
1: Wat stuurde je?
3: Ik stem je weg.
0: Ja. ik heb gewoon 90's tijd gewonnen. Omdat jij zo'n boutplaat hebt uitgekozen, Nelly.
5: Jij hebt zo'n verschrikkelijke track ook. En dan kun je nog winnen.
1: Ja, dat is ook schandalig.
0: Niet normaal.
1: Schandalig.
0: En wat heb ik een track? Dat is niet normaal. Ja. Ja. Hey, Anke, dankjewel in ieder geval voor je stem op menu A.
3: Ja, en dat was ook niet voor het hem.
0: Wat?
1: Gaat hij weer.
0: Anke!
1: Ank.
3: Jezus. Ja, dat is helemaal lekker.
0: Anke, wat ga je eten?
3: Wat ga ik eten? Pasta met kip.
1: Lekker. Lekker.
0: Zo.
1: En lekker in de tuin nog een beetje aan het werk.
3: Ja, en ik zal mijn koptelefoon door de play spoelen of zo.
0: Everything changes. Ook de telefoonkoppeling. Het komt helemaal goed. Dankjewel, Anke.
3: Oké, bedankt. Hoi.

0: Ik merk dat mijn aanwezigheid vandaag niet gewaardeerd wordt, jongens.
1: Waar dan niet?
0: Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat jullie allebei een beetje on edge zijn.
2: Nou, ik had het net met Nelly over. Als het de kat van huis is, dansen de muis op tafel. En Nelly is een muis. En Barend is een kat. En Nelly wordt dan heel erg recalcitrant.
0: En wat heb je over jou moeten zeggen, Nelly?
1: Ja, volgens mij toen Jomer er nog niet was, heb ik precies hetzelfde over Jomer gezegd.
0: Dat is wel een beetje waar.
1: Ja. Maar onze online queen zei het ook over Jomer, dus dat is 2-1.
2: Oh, maar dit is... Oh, maar Nelly, en dat op bevrijdingsdag. Nelly zou diegene zijn, zou zeggen...
1: Noem je me nou een nazi?
2: Nou, jouw voorletters zijn bijna NSB. En daarnaast zou je ook nog eens diegene zijn die zegt...
1: Dat klopt wel wat Jomer zegt.
2: Daar achter de boekenkast zit een meisje.
0: Zo waar. Nee. Zo. Goed, hebben we dat ook weer, zet dat ook uit de wereld. Is toch wel lekker.
1: We gaan het straks even hebben over snitsdellen, hè?
0: Wat?
1: Over snitsen gesproken, toch? De snitsdel.

0: Jij gaat op een eerste date met de liefde van je leven. Echt, bij iemand thuis, niet uit eten. Ja. Gewoon met de liefde van je leven. Ja. En je gaat lekker zitten. En een klein tafeltje met zo'n mooi wit tafelkleed, kaarsen. Mooie servetjes, rozenblaadjes door de woonkamer. Je bent toch wel verliefd hè, van tevoren, dat wel.
1: Ja.
0: En diegene duikt de keuken in.
1: Ja.
0: Die legt vervolgens het volgende op tafel. Als voorgerecht.
2: Frikandello tonato.
0: Dit als hoofdgerecht.
2: Krokutspot.
0: En dit als nagerecht.
2: Olva rotti.
0: Wat doe je dan?
1: Nou, ik word wel nieuwsgierig.
0: Je gaat ook over je gier, denk ik.
1: Ik weet het niet.
0: De man die deze recepten allemaal heeft verzonnen, binnen nu en 7 minuten in de show. Oftewel, Michel van Dommelen, Planet Michel. De meest befaamde en raarste chef van heel social media. Zometeen, hier bij 3FM.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Ze zijn altijd zo aardig tegen iedereen. En Rondé hoorde je op 3FM Break My Heart, of niet, Nel?
1: Ja, nee, klopt. Jij moest dat weer even opgooien.
2: Ja, maar ik vind het zo'n mooi verhaal. Herinneren. Ik vind het zo'n mooi verhaal.
1: Ja, ik had ooit... hoe kan ik dat zeggen? Ik had ooit dat ik 2 kaartjes voor de concert van Rondé... en toen had ik gevraagd of wat luisteraars mee wilden. Dat was hartstikke leuk. En volgens mij was het ook een soort maatjesproject of zo.
2: Ja, maar het was ook een soort meet and greet, toch? Voor de allergrootste fans.
1: Ja, voor de allergrootste fans.
2: Maar er zaten ook een paar,
0: gewoon niet helemaal 100%
2: gemarkeerde.
1: Met een mensen met een krasje bij.
0: Mm-hmm.
1: En toen,
0: die hadden ze net allemaal gehad.
1: Ja, die hadden ze net allemaal gehad en heel liefdevol toegesproken. En toen liep ik ook in de rij. Toen dachten ze dat ik de volgende mens met een krasje was. Maar dat klopt op zich ook wel.
2: Ja,
1: ik heb ook een krasje.
2: Niks gek.
0: Hoe ging dat toen?
1: Gewoon, hallo? Heb je het leuk gehad?
2: Maar misschien kwam dat ook wel door dat schuim op je mond van het gekke pilletje dat je daarvoor had gehad.
1: Nee.
0: Oh, wat een goed verhaal zeg.
1: Oh, ja.
3: Barend en Benner.
1: Barend en Benner.
0: Er is iets wat mij al eigenlijk een jaar in de greep houdt. Iedere keer als dit voorbij komt op mijn feed, dan stop ik. Dan trek ik aan de noodrem van de trein en gooi ik het geluid op vol volume. En moet ik het horen?
2: Ja, maar ze zeggen wel eens, je moet nooit je helden ontmoeten.
1: Nee,
2: moeten we dit wel doen?
1: Gebeuren.
2: Ja,
1: moeten we dit wel doen?
0: Aan de telefoon, niemand minder dan Michel van Dommelen. Michel, goedenavond.
4: Goedenavond. Hoe gaat het?
0: Ja, dat gaat bij mij helemaal super. Hoe gaat ie met jou? Want af en toe maak ik me wel een beetje zorgen om jouw gezondheid.
4: Nou, dat valt wel mee hoor. Ik kijk alleen maar dat soort rare dingen in video's.
0: Ah, oké. Okay. Ja, laat me even meenemen in jouw video's. Jij maakt eigenlijk de meest bijzondere recepten en dat kan zo klinken.
5: Krokutspot, mijn nieuwste experiment. Olva rotti. Oftewel, rotti met olvariet, sperziebonen, Surinaamse kipschotel en sambal. Mijn nieuwste experiment. Frikandello tonato. Oftewel, dun gesneden plakjes frikandel met romige tonijnmayonaise. Mijn nieuwste experiment.
2: Geniaal.
1: Zo goed. Laten we even beginnen bij de kroketspot.
4: Ja.
1: Wat is het?
2: Hoe kwam je erop?
4: Nou, ik kwam erop op mijn werk en ik ben altijd bezig met het aan elkaar plakken van woorden. En ik kwam ineens op kroketspot. En ik heb er een video van gemaakt en een short gemaakt. En die heb ik op TikTok gezet en die ging compleet viraal. En daar begon het eigenlijk een beetje mee op TikTok.
0: Wat is kroketspot? Het zijn in principe 2 woorden. Ik kan al een beetje een voorstel doen, maar vertel. Wat is kroketspot precies? Hoe maken we het?
4: Het is gewoon hutspot, Nederlandse hutspot. En dan gooi je gewoon 1 of 2 kroketten doorheen. Dat is een beetje mosterd, klaar.
2: Ja, wat klinkt ook best lekker.
1: Klinkt nog best wel goed.
4: Ja, het is ook heel lekker.
1: Oh ja, dan hebben we de volgende.
2: Die olva, daar had ik wel een beetje moeite mee. De olvarotti,
0: ja.
4: De olvarotti, ja. Patat friet met olvariet.
0: Ja, maar hoe kom je bij een olvariet combinatie?
4: Ja. Nou ja, ik had gewoon de woorden friet en olvariet aan elkaar geplakt. Ja, en daarna ga ik dan pas denken of het te doen is.
0: Je begint bij het woord en dan pas bij het idee eigenlijk.
4: Ja.
1: Vind ik wel spitsvondig, hoor.
0: Dat wel.
1: Vind ik echt best wel leuk.
0: En wat ik mooi vind aan die filmpjes ook, deze die ik net liet horen, dat waren allemaal jouw nieuwste experimenten, zoals je dat noemt in het filmpje. Maar sommige recepten, dat zijn dan Planet Michel Classics. Wat is Planet Michel?
4: Nou, Planet Michel is mijn oude YouTube-kanaal en ik maakte daar al jarenlang dit soort combinaties. En ik ben met dat kanaal gestopt vorig jaar. En toen ben ik een nieuwe begonnen, Michel's Keuken. En daar doe ik weer precies hetzelfde. Maar die oude video's zijn dus niet meer online. En daar maak ik dus nu TikToks van ook.
2: En wat is nou echt een Planet Michel Classic dan?
4: Zo, een Planet Michel Classic.
1: Ja, eentje die je dus bij een date, dat je zegt, ja, die serveer ik wel. Als ik een date heb, dan ga ik die wel serveren.
4: De Bricandel.
2: De Bricandel. Klinkt weer goed, hoor.
1: De Bricandel.
0: En nou, de 2 woorden, brie en frikandel. Maar hoe bestaat die combinatie? Wat is het?
4: Het is een doormidden gesneden frikandel met brie ertussen en dan bacon eromheen gewikkeld en dan bak je in de pan. En dan heb je een fantastische snack.
0: Heel eerlijk. Best wel lekker.
1: Slim klinkt inderdaad best goed.
2: Is gewoon goed.
1: Ja, en maar zijn er nog nieuwe experimenten? Nog eentje? Nog mogen we alvast een tease naar een volgende?
4: Nou, morgen komt er geen experiment, maar een video over de CITO-stick. Kennen jullie de CITO-stick?
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
4: Maar die is dus helemaal niet populair in Nederland, in België wel.
1: Ja.
4: Dus ik heb afgelopen zondag in Antwerpen even een video gemaakt om de CITO-stick te gaan promoten. En die komt morgen.
0: Oh, oké. Kijk er nu al naar uit. Dan weet ik ook wat ik morgenavond moet gaan eten.
2: Maar, en maak je er ook een CITO-toets van dan?
4: Nee, dat niet.
1: Slecht grap. Ik doe even niet mee, hoor.
0: Michel, dankjewel. Wat ga jij vanavond eten dan verder?
4: Ik heb 2 Angus burgers in de koeling liggen, dus ik ga 2 cheeseburgers maken met Andalous saus.
0: Oh.
4: Daar heb ik nu al zin in.
0: Ja, dat
2: klinkt gewoon eigenlijk heel normaal.
1: Klinkt gewoon lekker.
2: Ja. Ja. Ja. Jammer.
0: Wat een saai leven heb je dan eigenlijk verder buiten de video's om, denk je dan opeens. Hè? Michel, dankjewel voor je tijd. En ja, veel succes met Michels Keuken. Ja,
2: even heel kort, ja, waar kunnen we je allemaal zien?
4: YouTube, Facebook en TikTok. Allemaal onder de naam Michels Keuken, Michel van Dommelen.
0: Lekker man. Hey, fijne avond, jongen.
4: Dankjewel, jullie ook. Bedankt. Ja,

0: gisteren waren ze hier.
1: Ja, dat was echt ontzettend leuk. En die Arani kende ik al. Hele leuke vrouw. Maar die bakermat.
2: Kennen jullie hem niet?
1: Nee, ik kende hem niet. Gewoon als zo'n hele integere, lieve man.
3: En
1: leuk,
3: ik kwam,
1: goede combi.
3: Ik heb wel wat geleerd. Want dat wist ik dus niet. Dat van vandaag zijn grootste hit met die, ja, met die speech van
4: Martin Luther King.
3: Dat dus de gehele opbrengst naar de Martin Luther King Foundation gaat.
2: Serieus?
1: Ja, hij verdient er niks op.
3: Hij verdient er niks op.
1: Maar voor de rest verdient hij wel goed, hoor.
3: Daar heeft Nelly wel even gecheckt.
4: Ja, ook niet klaar.
1: Ja, ik zat even naar zo'n horloge te kijken. Dacht ik, nou ja.
4: Die had wel tijd over, wat dat betreft.

0: donate with I Like It bij 3FM.
1: I like it also with you. It was a really nice experience.
2: Yes, thank you very much.
1: Yes.
0: Ah, komt de aap toch nog uit de mouw. Wat fijn om te horen, jongens.
3: Ja. Ik ben pas een minuut binnen.
1: Wat hij ook aandacht. Ga jij een showtje maken? Hey.
0: Ik ben blij dat we uit zijn gelopen. Je krijgt geen minuut cent uit van me.
3: Oké, nou ja.
0: Nee, zometeen de avondshow met Andres Odijk.
1: Ga je nou nog wat leuks doen?
0: Ja. Gaat er nog wat gebeuren?
1: Ja.
3: Ja, natuurlijk.
0: Wat dan?
3: Vanavond kans op 100 euro.
1: Zo. Weer?
3: Ja.
0: Dat vind ik wel veel, hoor.
1: Ja.
3: Nou ja, ik bedoel, ik kan het goed gebruiken. Ik weet niet hoe het met jullie is.
0: Wat heb je gedaan dan?
3: Nou ja.
0: Je hebt weer in de auto gezeten.
3: Nee, ja. Weet je wat echt kut is?
1: Nee.
3: Als je je APK niet laat doen.
0: Oh, maar jij bent zo'n ontzettende kneus.
3: Dat is zo dom.
0: Heb je nou voor de derde keer die boete gepakt?
3: Ik heb die boete gepakt. Oh. En daarna ben ik dus wel naar de APK gegaan, naar de garage.
2: Ja, hè?
3: Wat denk je dat 4 nieuwe banden kost?
1: Ja, I know. Ja, nou, zeker
2: voor die hummer van jou
1: zit je wel op 600.
3: Nou, 550.
0: Nou, dan hoef je maar 6 keer naar die avondshow te luisteren. Dan zijn we er alweer.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt.

0: energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Yes! Ik ben Sinova.
5: Ik ben Sinova.
4: Ik ben Tosimus.
5: Oh, dank je.
4: Graag gedaan.
5: Maar je hebt het niet over mij. Als ik aan de toekomst denk ik dat ik mijn diploma in orde heb.
4: Kan ook voor anderen.
5: En dat ik in het huis in de tuin woon.
6: De Je Zal Het Maar Hebben special. Vanavond om 21:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Nu, later en altijd.
18: Ga je bijna met pensioen?
19: Ja.
18: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
19: Nee.
18: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen muziek van Imagine Dragons. Eerst krijg je het nieuws.
22: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van de naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertelt correspondent Saskia Houttuin.
23: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
22: De burgemeester van Parijs heeft beloofd €20 miljoen uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones.

0: Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: seks of wat.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Tino Martin.

0: verschrikkelijk.
1: Ja.
2: 3FM. En Vara. Andres Odijk.
0: Met zometeen een artiest waar je gegarandeerd dansgarantie bij krijgt. Dit zijn maar Lars en Midnight Sun. Ga je horen na Imagine Dragons. Dit is Eyes Closed. Gert Verdebbe, zit ik iemand anders belachelijk te maken? Maar ik

Zara Larsson maakt de Midnight Sun. Vanavond ligt hier 100 euro op je te wachten. En ik vertel je zo meteen hoe het in jouw portemonnee terechtkomt.

0: je naam voorbij zie poppen in de app van NPO Luister. Ik bedoel, ja, het is een vrije dag. Maar ik kan me voorstellen, als je nu de radio aan hebt, dat je gewoon onderweg naar huis bent van je werk. Dat je nu juist gaat werken. Dat wil ik vanavond belonen in de avondstreek. Dat is elke dag even met elkaar inchecken. Weet je wel, net als op Snapchat. Als we elkaar elke dag een berichtje sturen, dan weet ik dat je erbij bent. En wie er het vaakst bij is geweest aan het eind van de maand, die wint een vers gemaakte, zelfgemaakte pot sambal. Ik zie bijvoorbeeld al Lorenzo. Hoppatee, die is binnen. Je komt binnen door je naam te sturen in de app van NPO Luister. Ik denk namelijk dat er heel veel mensen nu ergens dronken op een bevrijdingsfestival staan. Bij de Josti Band of bij La Fuente. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single.
3: Nieuw op 3FM. Bruno Mars.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, hoor je bij 3FM. Ik denk dat je nog nooit van hem gehoord hebt, terwijl hij 21,8 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Daarmee is hij beter beluisterd dan grote artiesten als Justin Bieber. Die komt maar met 140 miljoen maandelijkse luisteraars. Niet gelijk wegzeppen. Ik heb het over Diljit Dosanjh. De naam zei mij ook helemaal niks, maar ik zag dit viral gaan bij Jimmy Fallon afgelopen weekend. En ik wil je vragen, geef het een kans. Wat ik zo cool vind, is dat deze man, die komt uit India. En die represent heel erg zijn eigen cultuur. Dat is een cultuur waar ik niet dagelijks mee in aanmerking kom. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik kijk geen Bollywood films. Ik luister niet naar Bollywood muziek. En ik ga ook niet naar van die Punjabi feesten. Maar ik hoor deze man en ik denk deze beat past thuis op een rave. Ja, maar je moet hier eventjes naar luisteren. Probeer het een kans te geven. Ik begrijp, je wil gewoon Shanna Spybo horen. Die krijg je zo meteen. De Visitor staat voor je klaar. Geef me 3 minuutjes. Ik snap 0% van de tekst, maar ik snap 100% de vibes.

Het is live vanaf Jimmy Fallon, talkshow in Amerika. Dilgy Dojans. Het liedje heet Morny. En ik snap wel dat het misschien een beetje gek is. Dat je denkt, waar de helly luister ik naar? Ik wil het gewoon eens aan laten horen, omdat dit zo viral gaat. Ik vind die beat hard. Ik vind de vibes hard van dat nummer. Ik heb geen flauw idee waar het over gaat. En ik vind het heel cool dat jij zegt, Monique, wat een vet nummer. Ik zag het ook bij Jimmy Fallon. En Erik die zegt, geweldig man, deze Morny. Kijk, dit soort nieuwe ontdekkingen hoor ik graag. Anders luister ik wel Q of naar 538. Nou, dan een track die je daar ook hoort. Shanna Spyro's hier.

Visitor van Senna Spyro hoor je in de avondshow van 3FM. Je hebt nog exact 2 minuten en 48 seconden voor het inleveren van je naam. Kan je gewoon doorsturen in de app van NPO Luister. Zet ik je neer op de avondstreek. Eigenlijk een soort Snapchat. Ik wil gewoon even met je bijhouden wie er elke avond is. Laten we elkaar elke dag een berichtje sturen. En wie er dan het vaakst bij geweest is in de maand, die wint een pot sambal. Ik spreek je na Lady Gaga.

0: heb je de film al gezien? The Devil Wears Prada 2? Nee, ik ook niet. Trek me totaal niet. Maar ik vind die soundtrack vind ik wel echt hard. Lady Gaga, Doechii, Runway hoorde je in de avondshow van 3FM. Het is Andres hier. Ik vind het leuk om elke dag even met je te chatten. Via de app van NPO Luister. Dat noem ik de avondstreek. Tot 7:30 kan je je altijd even melden met je naam. En dan houdt het allemaal bij in een document. Ben je er dan aan het eind van de maand het vaakst geweest, krijg je een pot sambal. Zo zie ik Henry, die zegt, ja hoor, ik ga voor de sambal. Bianca zegt, helemaal fantastisch. Ingecheckt bij deze. Monique, ingecheckt. Jacob Jelle, ingecheckt. En aan de telefoon is Jennifer uit Heerlen. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: En Jennifer, bij jou was het een beetje vandaag als dit, hè?
1: Ja, precies zo.
0: God, kan je bij mij ook langskomen, of niet?
1: Ja, zeker. Neem we wel nog 4 andere mensen mee, anders lukt het niet.
0: Prima. Jennifer, wat heb jij gedaan vandaag, joh?
1: Ja, nou ja, mijn ouders hadden een boom in de tuin staan waar ze graag vanaf wilden. Een grote den. Dus ja, die is bijna helemaal weg.
0: Goh, hoe lang ben je bezig met het verwijderen van een den uit je tuin? Oprechte vraag.
1: Ja, we zijn om 9:00 vanochtend waren we daar. Dus we hadden ze wel al een begin gemaakt. En we zijn rond 6:00 of zo vertrokken. maar het is nog niet helemaal af. We hebben wel de top ervan af, zeg maar.
0: Zo.
1: Dus, ja.
0: De top is er vanaf, op een hele dag werken.
1: nu de rest ook. Zo. Nee.
0: Maar doe jij dit uurtje factuurtje of hoe wat?
1: Nee. Ja, het was een vrije dag, dus die hebben we goed besteed met de familie.
0: Ja, dat is ook wel weer mooi dat je dat dan zo met z'n allen kan doen. Ik bedoel, er zijn families die gaan lekker om teambuilding te doen uit eten. En jullie gaan bomen zagen. ja, dat is ook vet.
1: Dat klopt. Dat werkt ook.
0: Jennifer, bij deze sta je aangemeld voor vanavond. Gezellig dat je erbij bent.

0: zoveel festivals dat je bijna vakantiedagen tekort komt.
1: Hey baas, ik bel even, want het wordt hem niet vandaag. Ik ben echt veel te ziek.
0: Beleef de zomer van je leven met het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Samen met je bestie naar 8 festivals.
0: 26 dagen lang.
2: Meer dan 1000 artiesten.
0: Plus zakgeld.
3: Are you guys having fun?
2: Geef je nu op via 3FM.nl.

Oké, nu antwoord geven. Wat is 26 min 21? De tijd loopt. Wat is 26 min 21? Inderdaad, dat is 5. Als je dat wist als antwoord, dan zou ik heel snel je naam appen naar de app van NPO Luister. Ik heb namelijk 100 euro voor je liggen hier, te besteden bij je concert naar keuze. 10 vragen, de tijd zometeen. Durf je mee te spelen, stuur je naam en dan spreek ik je na een rammer van GoToGym. Misschien hoor je nu in de avondshow.

0: Mando Joe, Dance with Somebody voor je dagelijkse dosis energie. En voor je dagelijkse dosis concertticket ga ik naar Abbas. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent onderweg naar het Bevrijdingsfestival in Rotterdam.
1: Klopt, ja.
0: Dus dat geeft wel aan dat je echt van live muziek houdt. Welke artiest wil je daar vanavond nog zien?
1: Ik heb eigenlijk niet gekeken, maar we gaan het zien.
0: Je laat je gewoon verrassen.
1: Ja, zeker.
0: Lekker, man. Hey, ja, het zou zomaar mooi kunnen zijn dat je vanavond 100 euro pakt. Concerten goed. Gaat als volgt. Ik heb 10 vragen voor je liggen. Die moet je allemaal goed beantwoorden binnen de minuut. Lukt dat jou, dan win je vanavond al 100 euro. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Dan mag je ja of nee op antwoorden. Als je zegt ja, dan speel je morgen voor 200 euro. Met de kans dat je alles kwijtraakt. Zeg je nee, dan win je vanavond 100 euro. 1 vraag fout en je ligt eruit. Je mag oneindig passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Ben je ready?
1: Yes, sir. Ik ben ready.
0: De vragen gaan over algemene kennis en jouw lievelingsartiest. En dat is AMC.
1: Alright.

0: een drum en bass artiest, hè? Oké, nou, hier komt jouw eerste vraag, Abbas. Veel succes.
1: Thanks.
0: Waar staat de M voor in AMC?
1: Mark.
0: Welke dag is het vandaag, ongeacht of je moest werken?
1: Bevrijdingsdag, 5 mei.
0: Op 3FM hebben we ook aandacht voor Bevrijdingspop. Noem een van de 3 ambassadeurs van de vrijheid dit jaar.
1: Pas.
0: Een vraag over AMC. Hij released zijn tracks op zijn eigen label. Hoe heet dat label?
1: Titan Records.
0: Doe een duifnaam.
1: Boekoe.
0: Winkels in België die mogen vanaf januari 2027 weer tabak verkopen. Hoeveel kost een pakje sigaretten meer dan 9 euro, 10 of 11 euro?
1: 11 euro.
0: Vandaag in 1821 ging Napoleon dood. Wat is zijn achternaam?
1: Bonaparte.
0: Wat is 26 min 21?
1: 5.
0: Welke Dolls hebben een Amerikaanse tour afgezegd vanwege de slechte kaartverkoop?
1: Pas.
0: Dan hebben we nog de ambassadeurs van de vrijheid. Wie zijn dat? Noem maar 1.
1: Kom op. Niels, je bent.
0: Ja, en welke Dolls? Kom op!
1: Wat zei je?
0: Ja, shit man, Abbas!
1: Come on, man.
0: Oh, ja, come on, man. Je kan niet met de regels fokken. Dat had ik vroeger ook wel gewild in het leven.
1: Ik was op zoek
0: naar de Pussycat Dolls.
1: Oh.
0: Ja, oh, je hebt het echt fantastisch gespeeld. Je mag trots op jezelf zijn.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En veel plezier vanavond.
1: Yes, thanks, man, Matthijs.

0: Het is een powervrouw. Ja, of is dat dan weer iets beledigends? Wat zeg je dan tegen de andere vrouwen dat ze geen powervrouw zijn? Laat ik niet nog meer minderheden beledigen dan ik vandaag al gedaan heb. Nee, maar snap wat ik bedoel? Ik vind haar een knaller. Maar betekent niet dat ik bijvoorbeeld mensen als mijn zusje, mijn moeder of vrienden geen knaller zou vinden. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ray op de radio, Where is my husband? Het is de avondshow van 3FM. Later vanavond wil ik even een wetje met je leggen. Een wetje om... Nou, waar zal ik eens inzetten? Laten we daar eens over sparren. Wat is nou een goed iets om in te zetten op een weddenschap? Ik kom vaak met de pot sambal, maar ja, daar ben ik eigenlijk... Dat kan ik niet te pas en te onbelost blijven weggeven. Dus misschien flesje wijn, reep chocola, sleutel van de Maserati. Laat maar even weten in de app, spreek ik je zo. 3FM.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.

0: Bestel op vitepro.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Komend uur wil ik een weddenschap met je aangaan. Waarover hoor je na het nieuws. Het is 8 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
10: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
9: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitepro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitepro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitepro.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: Download nu de Vastned-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: 3FM. Andres Oudijk.
2: Stilzitten, dat doe je maar in je eigen tijd. Vanavond gaan we nog dansen. Nell Horan, dinner party heb ik voor je. Maar eerst

Weet je wat ik het mooie vind? Nou, Roland en ik schelen helemaal niet zo heel veel in leeftijd. Ik bedoel, we zitten allebei zo rond de 30. Maar hij komt echt op totaal andere feestjes dan ik. Ja, maar weet je wat het ding is? Ik hoor die tekst. I met you at the dinner party. Nou, ik denk dat ik nog nooit op een dinnerparty geweest ben. En dat ik daar überhaupt ook geen liefde van mijn leven heb ontmoet. Weet je wel? Ja, ik ga wel eens eten met vrienden bij de Burger King.

het lijkt me best wel leuk eigenlijk hoor. Zo'n date diner, dinnerparty setting. Ben je een studentenvereniging en zoek je nog iemand die mee wil naar een date diner? Mijn nummer is 0628. Nee, stuur maar een DM'tje. Zometeen ga ik eventjes bellen met Mandy van 3FM Online.

0: tijd over hebt, dan raad ik je echt aan om dit album te luisteren. Zoveel creatieve liedjes erop, zoveel dikke beats. Het is IJsland, je hoort de tijdsgeest.
1: Bevrijdingsdag op 3FM.
0: Het is de dag van de vrijheid en daardoor kan je vandaag gratis naar heel veel concerten van de allerbeste artiesten. Onder andere La Fuente, de Josti Band, Carsu. Iedereen is te vinden op bevrijdingsfestivals, van Groningen tot aan Vlissingen. En het mooie vind ik, dat soort festivals zijn de allerleukste. Ik was er als kind op mijn 16-jarige leeftijd, werd ik daar als enige door mijn ouders naartoe gelaten. Weet je wel. Dat was een festival wat ze dachten, dat komt wel goed. Leek dat je daar ook gewoon bier kon halen. Nee, maar het is een heel gemoedelijk sfeertje. En iemand die alles over die sfeer weet, die de hele dag op dat bevrijdingsfestival heeft rondgewaggeld met een cameraploeg, is onze eigen Mandy. Goedenavond.
2: Hey, hallo André.
0: Jij bent, zijn jij André?
2: André? Oh.
0: Zeg.
2: Zo.
0: Zo. Hey, wij gaan door. Nee, oké. We doen het opnieuw, ja?
2: Ja, dank je, waardeer ik.
0: Iemand die daar de hele dag heeft rondgewaggeld is onze eigen Julian! Nee. Mandy, goedenavond. Jij bent online gezicht van de socials van 3FM. En jij hebt die festivals meegemaakt vandaag.
2: Zeker, ja. Ik was in Haarlem.
0: Vertel, hoe is daar de sfeer?
2: Nou, ik woon zelf in Arnhem en daar was het echt helemaal grijs. Dus ik had hoodie aan en een regen en windjack. En al met mijn beste gedrag, nou, het was hartstikke warm in Arnhem. Niemand had een broek aan, allemaal blote benen. Ik weet niet wat het was, maar het was echt bommetje vol, kan ik je zeggen.
0: Wat vet. En wat is dan een beetje de vibe van het publiek op zo'n bevrijdingsfestival?
2: Nou, het is natuurlijk alle leeftijden, hè. En gratis, dus jong. Echt veel, wat zou je zeggen, 14 tot 16 jaar. Die ook allemaal aan het bier zitten. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Dus ja, heel veel eerste keren, denk ik ook, op zo'n festival.
0: Ja, en terwijl het is ook een festival waar je natuurlijk wel een beetje stil bij staat, want we vieren de vrijheid. Merk je ook dat bezoekers er daar echt mee bezig zijn, of wat heb je ze gevraagd?
2: Nou, dat is wel een beetje verdeeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik vroeg aan veel mensen, hey, vrijheid, wat betekent dat voor jou? En een paar zeiden gewoon, nou, ik kom hier om bier te drinken. Bankzitters waren natuurlijk echt super populair.
0: Ja.
2: Maar je had ook een paar, de wat oudere generatie, die er wel bij stilstonden.
0: Oké. En ik kan me ook voorstellen, als je daar dan content gaat schieten, wat gaat over vrijheid, heb je daar dan nog op een andere manier over nagedacht of zo? Want ik vind vrijheid altijd een heel moeilijk duidbaar begrip. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik vind dat heel lastig. En ik ben ook wel iemand, mijn tijdlijn en For You page en omgeving is best wel maatschappelijk betrokken. Dus het wordt heel snel heel groot.
0: Ja.
2: En dan wil je er alle woorden aan geven en alle aandacht. Ja.
0: Kijk, ik ben opgegroeid in vrijheid. Voor mij en voor jou is het natuurlijk iets vanzelfsprekends. Dus hoe zou jij het dan juist omschrijven ook? Ik vind dat ook lastig.
2: Nou ja, kijk, dat is zo lastig. Want kijk, je hebt de vrouwen in Afghanistan. Je hebt de plekken waar nu genocides gepleegd worden, weet je wel. Dus dat is natuurlijk vrijheid die wordt ontnomen. Maar ja, het kan ook een gewelddadige relatie zijn waar je niet jezelf kan zijn. Of ik kom uit een religieuze familie waar ik ook niet altijd mezelf kon ontplooien. Dus ik denk dat je gewoon heel dankbaar mag zijn om jezelf te ontwikkelen en te uiten hoe je zelf zou willen.
0: Ja. Nou, dat vind ik een vrij mooie omschrijving. Ik zou eigenlijk zeggen dat vrijheid voor mij is op een festival waar je een biertje drinken. Maar jij hebt dat dan toch net iets mooier beschreven, Mandy.
2: Nou, jouw antwoord hoorde ik ook vaak terug vandaag, hoor.
0: Ja, precies. En dan een beetje luisteren naar een ambassadeur bijvoorbeeld. La Fuente ga ik zo draaien. Wil je de content zien? Die staat allemaal op @NPO3FM. Mandy, dankjewel. Ik wens jou nog heel veel plezier.
2: Hey, doei lieve schat.
0: Doei. Ja, doei. De avondshow met een ambassadeur van de vrijheid.

0: Swift en Appalite. Het is Andres hier. Ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik vind het mooi dat je de radio aan hebt. Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen in je omgeving vanavond aan het knallen zijn bij grote festivals. Onder andere in Overijssel, in Zwolle, in Utrecht, in Haarlem. Bevrijdingsfestivals waar je die vrijheid kan vieren. Waar je nog gratis naartoe kan. Nou ja, bijna gratis. Een biertje kost 6 euro, zag ik op Instagram. Maar dat is wel vet dat jij gewoon hebt gekozen om die radio aan te houden. Als je aan het werk bent, ik knal je er wel doorheen hoor. Ik heb de allerbeste muziek voor je meegenomen. Zometeen de mega hit en die is van Madonna. Maar eerst, ja, ik wil het dan toch even proberen. We hebben het al de hele dag over vrijheid. En ik denk dat je het ook met je vrienden er veel over hebt. Het is een beetje een basale vraag. Maar ik wil gewoon eens kijken wat de associaties zijn die ik in mijn hoofd maak met het woord vrijheid. Versus de associaties die jij maakt met het woord vrijheid. Want dat is gewoon hoe we zijn afgestemd als mensen. Als ik nu zeg bril, dan denk jij aan iets heel anders dan ik. Ik denk namelijk aan een wc-bril die ik moet schoonmaken. Terwijl jij misschien een Gucci of een Prada-bril voor je ziet. Dus, mijn vraag aan jou is:
1: als ik zeg
0: vrijheid,
1: zeg jij?
0: Nou, als je dat even naar me door wil sturen in de app van NPO Luister, dan maken we er eventjes iets minder treurigs van. Ik vind het zo'n raar begrip. Ik wil er gewoon even met je over verder kletsen. Laten we dat doen na muziek van The Foo Fighters.

0: Miley Cyrus. And End of the World. Kijk, ik vind het gewoon een moeilijk begrip. En ik wil even met je kijken wat er in jouw hoofd opschiet. We kunnen het een beetje in hokjes plaatsen. Daar zijn we als Nederlanders goed in. Het gaat om het woord vrijheid. En dan hoor ik je denken, oh, wat een cheesy vraag. Het komt eigenlijk net bij me op. Dit is radio wat nu gewoon in mijn hoofd opschiet. Ik spreek veel mensen vandaag die het hebben over vrijheid. En dan ga ik bij mezelf eens nadenken en denk ik, ja, ik weet helemaal niet hoe het anders is. Voor mij is het vanaf kind af aan heel vanzelfsprekend. Misschien denk ik er meer over na omdat ik geadopteerd ben. Dat het daarom iets is wat ik toch een beetje raar vind. Maar ik wil het gewoon eens bij jou peilen. Wat is in jouw associatie het woord vrijheid? Als ik zeg vrijheid, Ralf, wat zeg jij dan?
1: Ja, eigenlijk toch wel doen en laten wat je zelf wil. Gewoon zelf onafhankelijk zijn en dat.
0: Dat zijn we toch allemaal niet? Iedereen moet toch werken? Iedereen moet toch belasting betalen?
1: Ja, dat klopt. Ik vond eigenlijk een hele mooie tekst altijd van Janis Joplin.
0: Van wie?
1: Van Janis Joplin.
0: Ik ben 29, ik weet niet wie dat is.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, zij is ook van mijn tijd hoor. Ik ben wel een stuk ouder dan wel, maar zij was ook wel van mijn tijd. Maar uit En die zong Freedom is just another word for nothing left to lose. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel. Als jij 100% vrij wil zijn, ja, dan hoef je eigenlijk met niemand rekening te houden. Maar dat kan ook verdomde eenzaam zijn.
0: Ja, en dan wordt het de samenleving een soort anarchie.
1: Ja, ook. Ja.
0: Nou, ik moet je wel zeggen, Ralf, ik woon in mijn eentje. Ik ben een vrijgezelle man. Dus wat dat betreft kan ik de vrijheid thuis wel vieren dan.
1: Ja, maar het stomme was bij mij was, ik woon in een niet zo goede buurt en ik had mijn eerste auto. En op een gegeven moment hoorde ik 's nachts allemaal geluid. En ja, dan ging ik toch even kijken van, hey, hoe is het met mijn autootje?
0: Ja.
1: En toen dacht ik eigenlijk, ja, weer die tekst, freedom is just another word, ja. Nothing left to lose. Als je niks hebt, ja, hoef je er eigenlijk ook weer niet bang voor te zijn dat je het kwijtraakt. En alleen ja, het is, qua vriendschappen is het natuurlijk, zou het eigenlijk precies tegenovergestelde moeten zijn. Want ja, vrijheid kan ook natuurlijk zijn dat je mensen wilt helpen en een stuk vrijheid geeft.
0: Maar het is wel iets interessants om zo even over te filosoferen. Eddie!
2: Ja?
0: Als ik tegen jou zeg, vrijheid betekent, dan zeg jij...
2: Is als een volgetankte Mercedes.
0: Oh bro, rij jij Mercedes?
2: Nee, dat niet. Maar dat is wel vrijheid.
0: Maar hoe weet je dat dan? Huur jij een Mercedes? Eddie? Huur jij een Mercedes? Nou, ik krijg Eddie niet meer te pakken. Dan ga ik eventjes naar... Even kijken. Mie, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Als ik zeg vrijheid, wat betekent dat dan bij jou?
3: Ja, het eerste wat in me opkwam was eigenlijk vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, dus oké. En hoe uitzicht dat dan? Gebruik je dat elke dag?
3: Jazeker, want we leven in Nederland en we kunnen eigenlijk vrijwel alles zeggen en delen met de mensen om ons heen. Zonder dat er eigenlijk een hele zware straf op zou liggen. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi.
0: Ja. Ik denk ook wel dat dat misschien het dichtstbij komt dan. Dus dat je vrij voelt om alles te zeggen in het leven wat je wil.
3: Nou, ik denk dat we wel rekening moeten houden met hoe andere mensen zich voelen. Maar ik vind het wel erg mooi dat je vooral hier in Nederland gewoon je mening kan uiten over welk onderwerp dan ook. En dat mensen daar gewoon over mee kunnen praten, maar dat het ook oké is om er niet mee eens te zijn.
0: Maar vind jij dat we in een samenleving leven... Ik ga toch heel eventjes een klein beetje roet in het eten gooien. Vind jij dat we in een samenleving leven waarin we elkaar echt kunnen laten in normen en waarden? Want ik vind, als ik nu kijk naar wat er gaande is in Nederland, dan vind ik dat persoonlijk niet eigenlijk.
3: Nou, als we het over de huidige situatie hebben en naar de hele wereld kijken, dan zou het best wel een beetje tegenstrijdig zijn, zeker weten. Maar als ik echt gewoon naar mezelf kijk en naar mijn familie en naar de mensen die ik om me heen heb, waar iedereen elkaar respecteert, en we gewoon duidelijk onze grens kunnen aangeven en gewoon onze mening kunnen geven, ongeacht wat. Ja, dat is eigenlijk een perfecte situatie, ja.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen we allemaal een voorbeeld nemen aan jouw familie.
3: Nou, ik denk dat als we om ons heen kijken, dat we nog wel zien dat het niet helemaal is zoals wat het misschien lijkt. En dat het eigenlijk nog een hele mooie wereld is, hoor.
4: Nou, en ik ga deze woorden niet verpesten, want ik hou van een goed einde. En dat heb ik ook geleerd op de radioschool. Zorg dat je er positief uitgaat. 3FM.

Shout-out Isabel van Gelder. Ja, man, echt een hele dikke track. Ik zie ook dat hij bij jou goed valt. Bericht van Koen die zegt, wow, mooie stem heeft zij. Nou, ze heeft een hele mooie stem, heel mooi liedje. Obsession, dat hoor je in de avondshow van 3FM. Waar je zo meteen hoort naar welke Europese stad

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
14: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
15: Nieuw op NPO Start.

0: Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben verscholen getrapt.
6: Hoe ga je ouders dit vertellen?
5: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: 3FM. Als je nog op zoek bent naar een Europese stad voor een stedentrip, hoor je zometeen welke je niet moet doen. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumut Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
15: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
14: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
19: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
2: Zometeen hoor je welk land je echt kan skippen als je nog gaat roadtrippen door Europa. En je krijgt natuurlijk de allerbeste muziek van me.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.

Ja, ze komt, ze komt. De lieve Olivia. Veel plezier als je erheen gaat. 9 mei, Amsterdam, Ziggo Dome. Weinig of geen tickets beschikbaar. Het is echt, ja, dat is gewoon helemaal uitverkocht. En dan moet ik wel ook een kleine kanttekening maken. Want ja, haar muziek is fantastisch. Je hoorde Olivia Dean, So Easy. Maar het is ook, en ja, ik vind dat persoonlijk altijd een beetje moeilijk. Het is ook een hype. Snap je wat ik bedoel? Als je nu op Bumble zit, dan kun je bij potentiële matches zien naar welke artiesten ze luisteren. En ik zweer het je, 9 van de 10 meiden luistert Olivia Dean. Daar staat er, mijn lievelingsartiest is Olivia Dean. Weet je al? Of ik zoek nog een kaartje voor Olivia Dean. Ik zweer het je, ik wil het alleen maar gezegd hebben. Ik bedoel, daardoor kan ik er niet naartoe. Hey, wat heerlijk dat je bij de avondshow bent. Zometeen wil ik even met je praten over steden in Europa. Ik heb namelijk echt PTSS overgehouden aan een bepaalde Europese stad. Die kan je echt skippen als je nog een citytrip wil maken. Maar mag ik die vraag ook even bij jou opgooien? Kunnen we een soort lijstje maken van landen die we deze zomer, steden die we deze zomer kunnen skippen? Welke steden in Europa vond je niet leuk? Laat me even weten in de app van NPO Luister. Je bent hier natuurlijk ook gewoon voor goede nieuwe muziek. Heb je die knaller gehoord van Bakermat en Rani? Nou, hier is die. Get a drama song.

onze homeboy Teddy Swims maakte Guilty, die hoorde bij 3FM. Ik ga een pleidooi houden voor een Europese stad waar je nooit in je leven naartoe moet. Ga ik doen aan de hand van 3 pijlers waarop je kan bekijken of een stad de moeite waard is. Ik ben hier geweest en ik heb een grote discussie met mensen die hier naartoe willen. En ik ga je er gewoon in betrekken. Doe het alsjeblieft niet. Ik krijg helemaal de rillingen van deze stad. Het gaat over de stad Lille. De stad Lille is echt zonde van je geld en je breincellen, omdat er 3 dingen ontbreken. Namelijk leuke musea. Ik ben in Lille en ik heb opgezocht waar ligt het kunstmuseum, weet je wel. Waar kan ik naartoe? Ik ben in Frankrijk, zijn er Louvre-achtige praktijken die je kan bezoeken? Nee. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb per ongeluk een museum buiten de stad gevonden, op 45 minuten rijden. Ik kom daar aan in mijn eentje en die mevrouw achter de balie die kijkt mij aan alsof ik de eerste toerist ben die ze ooit heeft gezien, weet je wel. Ze was nog net niet zo met de deodorantspray naar me aan het spuiten. Ze zei, meneer, dit is een museum voor middelbare scholieren. Nou, met 20 minuten stond ik dan ook weer buiten om vervolgens weer de file van 45 minuten in te rijden om in het centrum van Lille te komen. Dan, pijler 2, lekker eten. In Lille zou je verwachten dat je Franse keuken makkelijk kan vinden. Nou, ik loop het hele centrum rond op zoek naar een restaurant. Ik kon nergens Franse cuisine vinden. Dus op een gegeven moment zie ik een hamburger toko en ik denk, nou, weet je wat, ik ga lekker zitten en ik bestel wat. Ik zit die kaarten bekijken en ik ben voor het eerst in mijn eentje een weekend weg. Ik vind dat best wel spannend om in zo'n restaurant alleen te gaan eten. Dus ik bestel eerst even 4,5 liters. En na die 4,5 liters denk ik, hey, weet je wat, ik neem gewoon het allerduurste van de kaart. Dat was een hamburger. En die hamburger wordt geserveerd echt zo'n Eiffeltoren aan vlees en broodjes. En het zag er sappig uit en het rook lekker. Dus ik pak hem zo met 2 handen vast, alsof je borsten in je handen hebt. En ik doe, er zaten meer dan 5 soorten kaas op die hamburger. En ik lust geen kaas. Nou, heb je ooit een hamburger of iets van eten teruggestuurd naar een keuken? Dat is al pijnlijk. Maar als je het ook nog eens doet naar een Franse keuken, is het eigenlijk hetzelfde als dat je zegt tegen je beste vriend, hey, ik heb je zus geneukt. Dat moet je gewoon niet doen. Nou, dan de laatste pijler. Waarom moet je niet naar Lille? Ik sliep daar in een hostel. En na dit debakel van het museum en het eten had ik zoveel behoefte aan gezelschap, dat ik gewoon de kamer in ben gelopen, daar lag een guy te slapen en ik zeg, joh, heb jij zin om met mij een drankje te doen? En die gast die zegt, nee, ik heb daar geen zin in, ik heb ook geen geld. En ik ben zo desperate omdat ik mensen om me heen wilde hebben, dat ik zei, never mind, I'll pay everything. Dus die gozer zegt, nou oké, in dat geval ga ik mee. Hij stapt uit bed en ik zie een bebloede arm, ik zie een bloedvlek in dat bed liggen. Dat hele bed was rood, ik zweer het. Het was een steekwond, leek het, in zijn bovenarm. Er zaten een beetje van die zwarte korsten op. Het bloed was nog aan het opdrogen. Geel, kwam ook een loef vanaf, niet normaal. Dus ik zeg tegen die guy, gozer, wij moeten naar het ziekenhuis. Wat de helly, waarom lig je in bed? En toen werd hij boos, kwam hij op me afgelopen en zei hij, we're not going to the hospital. Toen dacht ik, wat is dit voor gek? Hij zegt, ik ben op de vlucht voor de Ierse maffia. Ik ben door hen neergestoken. Zij mogen niet weten dat ik hier ben. Nou, je begrijpt, ik werd helemaal gek. Dit was mijn 4e mental breakdown van de dag. En toen heb ik besloten, Lille is geen vakantiestad. Ik herhaal, Lille is geen vakantiestad. Ik heb ook wel eens in een hostel geslapen dat er een stoned server 's nachts thuis kwam. En dat hij zei, yo dude, catching some waves. Nou, ik zweer het je, ik miste dat. Nee.

Het is zo dansbaar. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit gewoon te trillen hier op de derde verdieping van dit radiogebouw. Oh, de Bauza, Magnetic, hoorde je in de avondshow. Ik hoop dat je een mooie dag hebt gehad. Dat je misschien een klein drankje hebt gedaan bij een bevrijdingsfestival. Sterkte voor je portemonnee ook in dat geval. Ja, maar ik zag een story bij iemand. Een biertje kost 6 euro. En ik snap wel, de entree van zo'n festival is dan natuurlijk gratis. Maar ik zou er zelf misschien meer voor over hebben om dan, weet ik veel, een tientje entree te betalen of 15 euro entree. Maar dan wel de drankprijs iets lager. Want je haalt vaak drankjes. Zeker als je zo het zonnetje erbij hebt. Dan denk ik dat je onderaan de streep toch wat voordeliger uit bent. En dat het voor een festival ook fijner is. Omdat ze wel weten, oh, we hebben iets van vaste inkomsten. Nou ja, voordat ik nou een heel bedrijfsplan de grond uitstamp, laat ik ook gewoon gaan doen waar ik voor betaald word. Namelijk muziek draaien. Ik heb de beste muziek voor je meegenomen. Kigo en Safe.

0: Kigo en Save My Love. Het is de avondshow van 3FM. En ik vind het heerlijk om met je te chatten via de app van NPO Luister. Je bent ook welkom om te chatten als je de app niet hebt van de NPO Luister. Stuur me dan nog gewoon een DM. Kan je doen op Instagram. Ik heet apenstaartje Andres Oudijk. Angela, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ik wil even beginnen met de vraag... waarom zo laat?
1: Nou, waarom zo laat? Ik ben normaal gesproken ben ik heel de avond present.
0: Ja.
1: Alleen ja, mijn vriend ligt helaas in een revalidatiecentrum, dus ik ga er altijd op bezoek.
0: Ach.
1: En eerder ik dan terug ben, ja, dan ben ik altijd even wat later ingecheckt. Ja.
0: Wat is er aan de hand, als ik mag vragen, met jouw vriend? Waar moet hij revalideren?
1: Die heeft 2 maanden geleden een herseninfarct gehad.
0: Zo, holy shit, hey, wat heftig.
1: Dus het is allemaal heel heftig.
0: Wat vervelend voor je, de sterkte.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je dan veel aan je hoofd hebt, dat je veel zorgen moet opnemen.
1: Ook dat. Maar gewoon ook dat heel je ook mijn leven helemaal op z'n kop staat.
0: Ja. Misschien klinkt het een beetje tegenstrijdig, maar hoe zorg je ervoor dat je ook nog een beetje de lol in je leven hebt in zo'n moeilijke periode?
1: Door als ik thuis kom, lekker neer te ploffen en inderdaad de radio aan te zetten. Een biertje erbij te pakken en dan gewoon even niks.
0: Zo, nou, ik moet zeggen, dat biertje klinkt echt als muziek in de oren.
1: Dus misschien komt er nog wel een jointje bij zo meteen, dat kan ook nog. Ja.
0: Angela, wat heerlijk!
1: Nou, ja, blijf het gewoon doen.
0: Oh, Angela, ik vind je bent mijn spirit animal nu al. Ik wilde eigenlijk vanavond niet blowen, maar goed, ik ga misschien ook nog wel eventjes naar de kikker. Hey Angela, jij vraagt, jouw vraag die je stuurt in de app van NPO Luister gaat over de avondstreek. Dat is dat je elke dag tussen 7 en 7:30 kan melden.
1: Ja, maar dat is niet.
0: Dan zet ik je naam in de presentielijst en dan wie er het vaakst bij geweest is de afgelopen maand, die wint een pot sambal.
1: Ja, vorige week was ik er vaker dan jij, hoor.
0: Ja, mag een radiootje ook een keer ziek zijn, Angela? Jongen. Ja. Nou.
1: Ja, goed. Ik heb al gewonnen voor jou.
0: Nou, en je kan volgende week ook van me winnen, want dan ben ik er ook een aantal avonden niet. Helaas.
1: Ach jee, toch.
0: Ja.
1: Moet ik het helemaal alleen doen?
0: Ja, jij moet Nederland even draaiende houden. Nou, Angela, als je wat liever had gedaan, dan had ik je er alsnog opgezet. Maar... Nee, ik ga met mijn hand over mijn hart steken. Want ik vind het heel stoer dat je, ondanks de nare situatie waarin je zit, toch jezelf meldt en positiviteit wil uitstralen. Dus je staat op, aanwezig.

12 gaat een hele andere afslag nemen vanavond. Nou goed, je einde ken je ook wel. Hey. Ja, sorry, soms heb ik een liedje te vaak gehoord, weet je wel. Dat is met deze echt... Ik ben er klaar mee. Maan, kom even met wat nieuws. En dat is ook het mooie, want ik wil het met je hebben over nieuwe muziek. Muziek kun je namelijk overal ontdekken. Ik stond vanmiddag nog in de HEMA. Daar draaien ze beukers. Dan pak ik mijn Shazam erbij en denk ik van... Yo, dit moet ik aan je laten horen. Dat heb jij toch ook, van die liedjes of die momenten die je naar je vrienden stuurt? Zou je die ook naar mij willen sturen in de app van NPO Luister? Want dan kunnen we samen onze Spotify-lijst een beetje verbeteren. Kan ik het zometeen namelijk aan heel Nederland laten horen. Wat heb je geshazamd? Wat heb je ontdekt?

0: wat je wil.
1: Ja, dan zie ik vanavond dat Monica Geuze en Roxy Dekker samen een DJ-set geven op het Amsterdams Verbond, een bevrijdingsfestival. Hoezo heeft Nederland geen cultuur? Sugar Daddy in de avondshow. Ik ben op zoek naar nieuwe muziek. Kom maar door, wat heb je ontdekt? Je weet me te vinden in de app van de NPO Luister. Zelf ga ik je een klein stukje laten horen van iets wat ik echt heel dope vind. Het is gemaakt door Dilji Dosanjh. Ik heb het vandaag al eerder gedraaid. Maar mocht je net de radio aan hebben, laat ik je een stukje horen. Dit gaat viral. Is opgetreden heeft hij bij Jimmy Fallon. Het is een Indiaanse artiest, een Punjabi artiest. Die zijn hele eigen cultuur represent. En echt zo gigantisch groot is. Terwijl jij en ik dat helemaal niet meekrijgen. Ik bedoel, wat weet je nou van de Indiaanse cultuur? Ja, los van het kastensysteem. Maar hoor eventjes naar hoe dik deze beat is. En als je zelf ook iets hebt, stuur me naar me door.

0: En die beat hard, ik snap 0% van de tekst, maar ik snap 100% van de vibes. Oh, er wordt gebeld, dat is leuk. Hallo, met wie?
1: Hallo, je spreekt met Linda de Vogel.
0: Linda de Vogel, je spreekt met André Zodijk.
1: Hallo.
0: Hallo, waar bel je voor, Linda de Vogel?
1: Nou, volgens mij hoorde ik jou net zeggen dat je wel op zoek was naar nieuwe muziek.
0: Ja.
1: En ik dacht, nou, ik weet een heel leuk bandje uit Overijssel, The Green Monkeys.
0: En, wat
1: en die hebben een superlekker liedje.
0: Wat voor muziek maakt The Green Monkeys?
1: Green Monkeys is eigenlijk een coverbandje, maar heeft ook een aantal eigen nummers. En die zijn steengoed.
0: Ja.
1: En het is rock. Ja, ik denk het. Ja, volgens mij valt het echt onder de categorie rock. Ik weet niet of het nog een subcategorie is, maar...
0: The Green Monkeys spelen een energieke en gevarieerde set. Met als gemene deler de beste gitaarmuziek van de afgelopen decennia.
1: Hier.
0: En hoe ken jij The Green Monkeys?
1: Ja, eigenlijk hier van allerlei festivaletjes en zo. Ik woon zelf in de Achterhoek en ze treden hier in de omgeving best veel op. En ik heb ze echt van de kleinere optredens naar steeds groter tot Zwarte Cross gezien.
0: Moet ik het gewoon een kans geven dan, Linda de Vogel?
1: Dat zou ik zeker doen. En dan heb je een nummer, dat heet volgens mij Smoke Fire. En dat is echt een knaller. En echt hitpotentie, vind ik, persoonlijk. Ja, zeker. Deze.
0: Ik ga hem voor je draaien, Linda.
1: Fantastisch.
0: Dankjewel voor het doorsturen.
1: Graag gedaan, jij ook bedankt.

0: Fire bij 3FM. Het is bijna 10 uur, dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio vanavond met niemand minder dan Vera Simons.
1: Hey. Dat is wel handig, want Eva en ik, Vera en Eva, die namen gaan altijd niet goed. We worden door elkaar gehaald, dus het is ook wel chill dat als je Eva zegt, dat ik reageer of Eva Kleef is er. Dus Vera Simons vanavond,
0: ja, wat super.
1: Niet te moeilijk. Ja.
0: Wat super, en wel gewoon het good old recipe van 3 voor 12.
1: Ja, er is ontzettend veel goede muziek. Bijvoorbeeld Licky Lee, waar ik echt al heel lang groot fan van ben. Die heeft een nieuwe track uitgebracht. Zij komt vrijdag met het album en daarvan heeft ze nu al gezegd, het is mijn laatste album ooit. Het klinkt heel dramatisch, maar het is gewoon een hele goede plaat. En Eva Kleven en Jasper Leijders, die zijn dan wel op een bevrijdingsfestival. Dus daar ga ik straks even mee bellen. En ja, ik hoop in tegenstelling tot Mandy dat ze mijn voornaam weten. Dat zou leuk zijn, toch? Dat zou een girl can dream, zou ik willen zeggen.
0: Ja. Nou ja, mijn lievelings online gezicht is inderdaad Julian.
1: Online gezicht.
0: Ze zijn toch onze online gezichten?
1: Ja.
0: Ja,
1: klopt.
0: Als je denkt, waar gaat het gesprek over? Ik zal het wel voor mijn Instagram zetten. @AndresOdek, kan je het daar allemaal terugzien. Nou, Vera, heel veel plezier. Eén vraag nog. Is de track van de dag van de man waarvan ik denk dat hij is? Met kleine letters in jouw scherm.
1: Ja.
0: Hoe zou jij zijn muziek omschrijven?
1: Dat is echt heel lastig. Wil je het in woorden? Wil je het in vergelijkingen? Wil je het in genres?
0: In woorden, want ik vind zijn muziek zo cool, maar ik kan het nooit duiden.
1: Ik vind het altijd... de tijd loopt zo af. Dus eigenlijk is de manier waarop hij zingt bijna spoken word, toch?
0: Ja, ja,
1: zou je zeggen?
0: Ja.
1: En verder is het gewoon introvert, ingetogen, ja, super Britse pop, hip-hop invloeden. Kijk, zie je een mand.
0: Ja.
1: Ik ben zo'n goede radio-dj. Ik ben zo'n goede radio-dj. Mensen houden mijn lippen nu.
0: Als je wil weten over dit gaat, lekker die radio aanhouden. 3FM.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie.

0: voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.

0: muziek bij 3 voor 12 Radio. Eerst krijg je het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda en de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: 3 FM. Simons.
10: Een hele goede dinsdagavond. Dit is 3 voor 12 Radio. Met natuurlijk heel veel nieuwe releases die je gehoord moet hebben. Alle genres komen voorbij en we beginnen met The Weeknd. Blinding Lights nu op

houdt niet op, want ze heeft vandaag nog eens twee extra shows in de Ziggo Dome aangekondigd. Dat betekent dat ze in maart volgend jaar maar liefst 4 keer naar de Ziggo Dome in Amsterdam komt. En die extra shows, die 2 die erbij zijn gekomen, die gaan vanaf donderdag in de verkoop. Je hoort ook nog The Weeknd, Blinding Lights. Een beetje dat weekendgevoel voor heel veel mensen die vrij zijn op deze dinsdag 5 mei. Misschien was dat bij jou ook wel het geval. Zit je erover terug van een succesvol of een heel druk, kan een combinatie van beide zijn, bevrijdingsfestival. Misschien ben je als mijn collega Andreas juist onderweg naar de coffeeshop om de dag even rustig en chill af te sluiten. Wat de stemming, wat de moed ook is. Er is heel veel nieuwe muziek die ik wil laten horen. Zometeen namelijk de track van de dag van Anthony Schmurk. En geloof me, alles wat die man maakt is fantastisch. Sowieso om even gewoon met een goed geluidssysteem of je beste koptelefoon naar te luisteren. Op de dansvloer werkt het en zeker op de radio werkt het. Dat hoor je zometeen. Eerst de vrouw die misschien wel één van de shows van het jaar gaf. Ja god, ik heb me helemaal niet voorgesteld. Het is Vera hier in plaats van Eva Jasper op 3 voor 12 Radio. Je hoort me altijd in het weekend met Vera on track. En misschien krijg je wel een beetje de indruk dat ik enthousiast word van nieuwe muziek, van live muziek. Ja, dat zeker. En ik was bij die show van Rosalía een paar dagen geleden. En eigenlijk ben ik nog steeds niet bijgekomen. En het is zo'n prachtig concert waarvan al veel is geschreven, gezegd, gezien. Je hebt het ook kunnen checken op de socials van 3FM. En alles wat ik er zelf nog over ga zeggen doet het natuurlijk tekort. Maar mocht je het gemist hebben, zou ik zeggen, check ook zeker die beelden, de context, de verhalen, bijvoorbeeld op 3voor12.nl ervan terug. Rosalía, de dinsdagavond van 3FM. Fijn dat je erbij bent.

0: weekend gevoeld, die vrije dag. Turn the lights off. Just Jackstel en John op 3FM. Dit is 3 voor 12 radio. Ook nog muziek van de koningin Rosalia. Tijd voor gloednieuwe muziek.
1: 3 voor 12 radio. Track van de dag.
0: Maak kennis met de man Anthony Schmirick. Misschien heb je hem wel eens gezien 2 jaar geleden op Into the Great Wide Open. Hij zou ook eigenlijk vorig jaar op Lowlands staan. Volgens mij had hij toen zijn vlucht gemist of iets anders waardoor hij niet was. Maar het is een schrijver, dichter, producer, songwriter. Wat kon hij eigenlijk niet? Uit Manchester. Hij maakt mega, mega vette liedjes zoals deze.
2: I work out the meaning.

0: elektronische, ingetogen beat, maar wel perfect om op te dansen. Het liefst bij een zonsopgang, dat je net de club uitgerold komt. Dat de zon opkomt. En dan eigenlijk ieder liedje van Anthony Smirk is daar de perfecte soundtrack voor. Hoor je denken, dat is wel heel specifiek. Oké, ik ga je uitdagen dat het nu ook 22:50 perfect kan gaan vallen. Want er komt een nieuw album van Anthony Smirk aan. Dat is pas op 21 augustus. Maar vandaag heeft hij er al een voorproefje van gegeven. Een nieuwe single, Chalk. En dat gaat over snoeker. Of om, nou, precies specifiek te zijn, het krijgt aan het eind van je biljartkeu, dat blauwe spul. En het heeft eigenlijk totaal geen invloed op de uitkomst van het spel, maar het geeft toch een beetje houvast. Dat is de filosofische gedachte. Denk je nu gewoon, oké, laat me die track horen. Dat kan, dat ga ik doen. Maar wel op voorwaarde dat je even laat weten wat je ervan vindt. Dat kan heel eenvoudig via de poll in de gratis NPO Luister-app. Wat vind je van de track van de dag, Chalk, van Anthony Smirk?
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns.

heeft nu aangekondigd dat er in augustus een nieuw album aankomt. En daar is een nieuw voorproefje van uitgekomen vandaag. Een nieuwe track dus. De track van de dag is van Anthony Smurk. En aan jou de vraag om even te laten weten via de gratis NPO luisterapp wat je daar dan in godsnaam van vindt. Free Will. Mickey zegt, je kan echt niet stil blijven zitten op deze. Tom zegt, liefde voor Anthony. Liefde voor snooker of pool of biljart. Gaan met die keusporten. En wat is eigenlijk je favoriete keusport? Ik vind poolen altijd wel gezellig. Maar dat komt gewoon omdat ik aan poolcafés denk. Het is gewoon echt een vibe. We zouden meer moeten poolen. Ik denk dat Anthony Smurk mij daar in ieder geval toe heeft aangezet. Mark zegt certified banga. En Erik laat weten, echt een woordkunstenaar die man. Positieve reacties. En terecht, 29 mei staat Anthony Smurk in de Melkweg in Amsterdam. Wie weet zie ik je daar. Zometeen kenziekte, maar eerst fantastische muziek van Tomorrow Somewhere Else.

Er is vanavond een nieuwe track uitgekomen van een vrouw waarvan misschien de artiestennaam je niet direct alles zegt. Misschien doet het niet direct een belletje rinkelen, maar ik ga er even voor zitten. Ik ga er even voor staan. Mijn spreekbeurt, mijn TED-talk over de fantastische artiest Licky Lee.

heel veel muziek gemaakt. Het is meer dan alleen de vrouw van de I Follow Rivers track, die uiteindelijk een gigantische knaller van een hit werd in de remix. Een beetje tegen wil en dank, want als je er tegenwoordig op een festivalshow ziet spelen. Ik weet nog een paar jaar geleden dat was op een festival in Londen. Ik was toen helemaal verzot op het album wat ze destijds had uitgebracht. En die hele tent stond gewoon te wachten om met z'n allen I Follow te kunnen zingen. Dus ik wil eigenlijk mijn persoonlijke missie even aan je overbrengen. Dat als je een keer de tijd hebt, het oeuvre, de discografie, de albums die ze gemaakt heeft, Licky Lee, dat die echt de moeite waard zijn. Dat je die zeker een keer moet gaan checken. En ik ga dat vanavond bij je aan de man brengen. Want vrijdag komt er een heel nieuw album van haar uit. En ze heeft zelf gezegd dat het misschien wel eens haar allerlaatste album ooit kan zijn. Maar goed, het is Licky Lee. Als je er ook een beetje volgt op Instagram, de stories voorbij ziet komen. Dan zag je vandaag ook, hoe noemden ze het nou zelf? Ze liet zien hoe ver een onstabiele vrouw kon komen in het leven. Ze maakte geen geheim van dat ze soms niet lekker in de vel zit, dat ze daar muziek over schrijft, dat het unhinged is, maar dat ze daar wel een eigen en toch op haar manier een positieve twist aan weet te geven. Vrijdag komt het album The After Party, wat misschien gaat over het einde, maar naar eigen zeggen vooral over dat je op een afterparty bent, een feestje, net iets te lang, het wordt licht en je denkt, what the fuck is er eigenlijk allemaal om me heen aan de hand? Dat is de rode draad door dat album heen. Vanavond is uitgekomen Happy Now van Licky Lee.

regenboogconfetti nog uit je haar aan het vissen. De lasers in alle kleuren nog op je netvlies. Gisteren was het zover, toen stond Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala, in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ik had het geluk dat ik een kaartje had voor een staanplaats, maar samen met vrienden nog heel veel ticketswap-loterijen afgegaan om die groep groter te maken. Maar de hype, de vraag was real en het was ook echt een fantastische show. Heb je FOMO of wil je gewoon nog een keer nagenieten? Check dan de recensie van 3 voor 12 op. Je verwacht het niet. 3 voor 12. Yeah.

0: Honey Dijon, Just Friends op 3FM en ook nog...
1: Just Friends, yeah. Just Friends, I told you,
0: Daarvoor mijn lovende woorden over Tame Impala, waar ik nog een beetje, ik moet zeggen, mentaal ben ik nog in de Ziggo Dome, maar misschien was jij vandaag bij een bevrijdingsfestival gratis toegankelijk door het hele land. Wie daar in ieder geval wel was, is vriendin van de show. Nee, grapje.

0: gaat het in u? Hoe ging het in u?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb zoveel u geroepen dat ik een beetje schor ben. Nee, Utrecht is echt te gek. Dit bevrijdingsfestival doe ik nu voor de tweede keer. En het is echt zo gezellig. Het is zo'n mooi park. De zon scheen vandaag. De artiesten hadden er zin in. Er waren wel een paar afzeggingen. Chef Special stond eigenlijk op de line-up en ook Van Dikhout zou komen. Maar er heerst een soort van gek virus of een bacterie. We waren allemaal zieken, dus we kregen Miss Montreal en Alain Clark. En dat was eigenlijk precies goed. Het was echt een hele fijne dag met ook optredens van Rolf Sanchez, van Numidia. Van, ja goed, die twee die dus kwamen invallen. En het was eigenlijk gewoon heerlijk.
0: Ja, het is altijd zo'n goede sfeer, zo'n festival. Misschien voor mensen die nu luisteren, maar nog nooit eerder op een bevrijdingsfestival zijn geweest. Gratis toegankelijk en zulke grote namen zien. Dat is natuurlijk al fantastisch. Dan zit je goed. Jij zegt, het zonnetje scheen lekker. En zelfs Rob Jetten heeft aan jouw zijde op het podium ook gestaan, Eva.
1: Absoluut. Ja, die kwam een heel bijzonder moment. Namelijk het bevrijdingsvuur ontsteken op het bevrijdingsfestival. En ik wist dat al van tevoren. En toen dacht ik, oké, wat kan ik nou doen met Rob Jetten om echt de vrijheid te vieren? Toen dacht ik, oké, mijn enige doel is eigenlijk om met hem te dansen. En dat is gelukt. We hebben gewoon op het podium een dansie gedaan met de premier. Ik vond het zo leuk. Ja, het was echt enig.
0: Zijn hier beelden van? Op welk nummer heeft Eva Kleven met Rob Jetten staan dansen? Ik ben heel benieuwd.
1: Volgens mij op Ratata van La Fuente. Snap je? Ja, absoluut.
0: Laat ik het zo zeggen. Ik ben heel erg blij dat ik hier in Hilversum zit. Dat ik niet in jouw schoenen heb gestaan. Oh mijn god.
1: Nee, het was echt enig.
0: En met wat voor gevoel ga jij nu naar huis? Want volgens mij, de line-up, het zit er nu een beetje op, toch, in Utrecht?
1: Ja, het is echt, ik heb net afgekondigd. Er is nog even een filmpje laten zien op het festival hier van hoe het er in de rest van het land uitzag. Want er is nogal wat gebeurd vandaag. Natuurlijk niet alleen in Utrecht. Ja. Volgens mij schakel jij zo meteen ook nog even met Jasper. Die is namelijk in Zwolle.
0: Ja.
1: Ik sluit af met een heel voldaan gevoel. Een klein beetje een schorre stem. En zometeen in de auto terug. Lekker 3 voor 12 radio met jou op.
0: Oh, kijk, dat is alles wat we willen horen natuurlijk. Ik zou zeggen, Eva, geniet even van de terugreis. Spaar die stem nog even en dan zie ik je snel. Dankjewel voor eventjes snel tussen de presentatieklussen door. Na die laatste afkondiging hier bellen bij 3 voor 12 radio.
1: Ja, man, nog één keer laatste.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben van school afgetrapt.
6: Hoe ga je ouders dit vertellen?
5: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Een hele goede dinsdagavond. Je favoriete nieuwe releases hoor je zo meteen bij 3 voor 12. Eerst nieuws van 11 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland.

0: Een hele goede dinsdagavond. Je favoriete nieuwe releases hoor je zo meteen bij 3 voor 12. Eerst nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: 3FM
0: VPRO.
7: Vera Simons.
0: Een hele goede avond. Dit is 3 voor 12 Radio. Met lekker veel artiesten die je op de festival ziet. Zoals Kneecap, Lorde en Major Lazer. Deze zomer op Lowlands. Nu Get Free van Major Lazer op 3FM.

En ook hij op Lowlands deze zomer. Samber op 3FM. Potential. Fijn dat je erbij bent op deze bijzondere dinsdagavond. Het is 11 over 11 en je luistert naar 3 voor 12 Radio. Onze lieve Jasper en Eva die waren vanavond druk op de bevrijdingsfestivals. Daarom Vera hier. Je hoort me in het weekend normaal gesproken met Vera on Track. En Jasper ga ik zo meteen ook even bellen, want die heeft ook een bevrijdingsfestival aan elkaar gepraat. Zoals Eva Kleef ook met Verve heeft gedaan in Utrecht. Dus die hoor je zo meteen. Maar ik wil je graag eerst even voorstellen aan een nieuwe ontdekking waar zelfs Lady Gaga al groot fan van is. Ze stond op deze band te dansen in haar reels, in haar Instagram stories op de verjaardag. Het was echt nadrukkelijk een tip van haar om te luisteren naar de muziek van Hot and Freddy. En Hot als in H-A-U-T-E en Freddy. Een knotsgek Amerikaans duo wat echt de perfecte theatrale popliedjes maakt. En dat is ook niet zo gek, want ze schreef al hits voor Katy Perry, Britney Spears, om maar even een paar namen te noemen. Dus je kan wel zeggen dat ze dat gevoel voor hele goede, geproduceerde liedjes in de vingers hebben. Maar nu doen ze het met minstens zoveel plezier voor zichzelf. Voor dat eigen project dus Hot and Freddy. En het is niet zomaar dat ik je nu tip, want je kunt ze volgende week zaterdag live zien. De eerste show die ze samen gaan spelen, überhaupt in Nederland. Dat gaat zijn bij Showcase Festival London Calling in Paradiso in Amsterdam. En Showcase Festival, ja, een legendarische status hebben ze natuurlijk. Gisteren tegen Palen in de Ziggo Dome in 2010. Een van zijn eerste shows nog gespeeld op London Calling Festival. Dus ik wil zeggen, je kan daar zomaar de nieuwe grote band van morgen gaan ontdekken. En wat mij betreft is dat Hot and Freddy.

Sam Fender hier bij 3x12 Radio. Oh, dat is heel oud. Dat kwam er in één keer uit van mij. Sorry, ik ben een fossiel. Ik heb nog als producer van Roosmarijn gewerkt. 3x12 Radio met ook nog Hot en Freddy, die je volgende week live ziet op London Calling.

0: Kwam. Vorig jaar op Best Kept Secret werd de Ierse rapgroep Kneecap last minute geupgraded naar het hoofdpodium. Een gigantisch grote stage. Open lucht, want het was duidelijk, de hype was real. De bus was aan. Op Best Kept Secret sowieso. Ja, ze braken razendsnel door met hun uitstekelijke en uitgesproken muziek. Ook uitgesproken politieke standpunten, onder meer over Palestina. En dat leverde naast succes ook heel veel ophef op, want ze werden geweerd van Sigets Festival. Ze kregen rechtszaak aan hun broek nadat een bandlid met een Hezbollah-vlag zou hebben gezwaaid tijdens een optreden. Ja, inspiratie genoeg, understatement, voor een nieuw album. Finian is vers van de pers en gaat natuurlijk over politiek. En natuurlijk ook over die rechtszaak. Eva Klever sprak met bandlid Mokara over dit album. Al kwam er van tevoren vanuit het label wel de vraag om het niet over politiek te hebben. En dat is toch een beetje lastig bij zo'n politieke groep. Dus Eva vroeg, wat is het liefste dat iemand het afgelopen jaar voor je heeft gedaan?
1: That's so funny, because it literally right away falls into politics again. The kind of thing anybody did was, whenever I had my court case, there was hundreds of strangers that came to support me every day. Mm. Like, that's pretty kind. Like, I mean, I've never met these people. They're taking time out of their day to come and protest for like 2 or 3 hours outside of court. That was pretty kind. I think that was what I was up there with some of the kindest things I've seen. It's just because, like, obviously people I know, they do kind things for me all the time. But for so many strangers to do a kind thing, I thought it was very, very humbling. I never felt alone, but I definitely felt scrutinized. Like, there was a lot of pressure, a lot of eyes. And it was nice to see that there was a lot of eyes there looking on in a positive way too. That it wasn't just all media, like vulture, like angry, like pointing fingers or whatever. And there was actually some people who were there to support me. That kind of evened the playing field a bit.
0: They kind of think het alleraardigste, liefste wat Mokara van Kneecap overkwam. Ja, toch een beetje politiek antwoord. Want hij moest naar de court. Hij moest naar die rechtszaken. En daar waren gewoon zoveel mensen op afgekomen om support, om steunbetuigingen over te brengen. Hij zegt, mensen die ik niet eens kende, die daar gewoon waren, fysiek aanwezig. Niet alleen de media die met een beetje een agressieve toon daar komt om foto's, om krantenkoppen te halen, maar echt om steun te betuigen. Hij voelde zich dus nooit echt alleen, maar als kneecapper ben je sowieso toch nooit alleen, want de mannen kennen elkaar al heel erg lang. Ze gaan alle drie echt way back.
1: Like, we were all friends long before this, so like, we share the burden of anything. Do you know what I mean? We all share the burden here. And when somebody's maybe down, or somebody's not really up to scratch, somebody's going through something, the other person picks up the slack, and that's just how it is. We spent like all our free time together before the band. We spent it doing like whatever, volunteering for the festivals, and we were always just together. So once the group started, we literally spend fucking all the time together now. Mm-hmm. I think now we're getting a bit older, it's good to have some free time where you have time to yourself. But we spend a lot of time together. I think what happens with a lot of groups is maybe everyone starts growing up, maybe people start having kids, or you know, people's personalities change maybe. And maybe don't necessarily get on like they used to. We still all get on like we did 10 years ago. It can be quite stressful touring and being in a group and stuff, but like, we're obviously very, very lucky.
0: Hele goede vrienden, geen gedoe, geen gezeik. Je bent er altijd voor elkaar, ook als het stressvol is op tour of in die eeuwige tourbus. Ze kennen elkaar al 10 jaar en is eigenlijk niks veranderd. Waar voelt Mokara van Kneecap zich eigenlijk het meest thuis?
1: Like, we were all friends long before this, so like.
0: Dat was natuurlijk de vraag waar hij zich het meest thuis voelt.
2: In bed.
1: As I say, my free time now, I just want to, like, because I be so, as we be so busy, mm-hmm. So my free time, I just want me coffee, like maybe some sports or football or fucking a documentary. And I love if I'm back home, I love getting the duvet and bringing it into the living room, watching whatever you want. I'm a pig, I fucking love it. That's it, but that's, again, that comes down to how busy life is with us. It's interviews, and then you go, and then you got sound check, and then there's always 60 people in the venue. It's always like, it's very hard to get some time to yourself when you're touring. So whenever I come back, I want to be as silent and horizontal as possible.
0: Een mooi contrast met de Mokara die we op het podium zien van Kneecap. Rauw hart gaat de keer, maar het allerliefste als hij even de tijd heeft is hij in bed, op de bank of onder een dekentje, met de gordijnen dicht, een goede documentaire kijken. Ja, waar de zachte kant van Kneecap ook in naar voren komt, is het nummer Irish Goodbye. Intiem liedje, geschreven door Mowgli Babb met een featuring van Kay Tempest. En dat gaat over het verlies van zijn moeder. Mogara vertelt over zijn favoriete lyric van die track.
1: You could throw a dart at any lyric and it's incredibly soft, like on a softer side of kneecap. Irish Goodbye, Mowgli, he wrote that obviously when I wasn't there. And then obviously you've got Kay Tempest as well. I can talk about Kay's lines, I suppose. Why is it the best of us that can't bear to be? That's a great line. I think it sums up the song. It's obviously it's for him to talk about, but it's a song about, you know, when somebody passes away, it's the mundane, boring stuff that you miss. It's not like the big events. It's the kind of like walk to the park or, you know, out and shall we have a lunch, and you sit and you have a lunch and a coffee, like all them kind of things, you know. So, and I think he absolutely nailed the feeling of it.
0: Je hoort Mokara van Kneecap, die het had over een bandgenoot die zijn moeder verloor en daar het liedje Irish Goodbye over schreef. Verdwijnen zonder afscheid te nemen, en hoe hij het net zo mooi omschrijft, dat het toch vooral de kleine dingen zijn, de alledaagse dingen waarvan je ze toch het allermeest lijkt te missen. Het is persoonlijk, maar alsnog met een politieke ondertoon, want Kneecap koppelt het verhaal aan de mentale gezondheidsproblemen die aan de hand zijn, moet ik zeggen, en hoge zelfdodingscijfers in Belfast als gevolg van Britse onderdrukking. En zo sijpelt er zelfs bij de allerzachtste kanten van Kneecap alsnog politiek doorheen. Je kan er gewoon niet omheen bij deze groep. Het is de kern van hun muziek. Kijk alleen al naar de naam van het nieuwe album. Fenian, een oude naam voor Ierse strijders in de 19e eeuw. Daarna werd het een scheldwoord voor Noord-Ieren. Maar nu dus teruggeclaimd, omarmd door Kneecap als geuzennaam. En hoor je nu op 3FM.

0: 3FM Anti-Hero. Daarvoor Kneecap. Het hele interview vind je op 3voor12.nl. 3 voor 12 Radio. Ja, sorry, even wennen. Het is Vera hier op de plek van Eva Kleven en Jasper Leidens, die allebei druk zijn geweest bij het Bevrijdingsfestival. Eva vanuit Utrecht had ik net aan de lijn. Maar ik ga eens even kijken of ik verbinding kan krijgen met het prachtige Zwolle. Jasper Leidens, een hele goede avond.
1: Nou, het is inmiddels gewoon baren hoor. In de trein richting Hilversum. Oh. Iets minder rock'n'roll, moet ik zeggen.
0: Oh, je klinkt ook meteen heel stemmig, maar dat hoor ik verkeerd, toch?
1: Nou, ik ben helemaal niet stemmig. Nee, het is alleen een hele drukke trein die vanuit Zwolle vertrokken is richting Amersfoort. En nu zit ik richting Hilversum. Nee, ik heb een topdag gehad daar in Zwolle, ja. Dat is echt mooi.
0: Ja, jij vertel even, want de laatste keer dat ik op Bevrijdingsfestival Overijssel ben geweest, dat is al meer dan 10 jaar geleden. En ik weet nog dat ik echt meteen omver was geblazen door hoe gigantisch groot het daar allereerst is. Kun je me meenemen naar het terrein, naar de plek daar in Zwolle?
1: Nou, het is een heel groot park in Zwolle. En die mainstage die is gewoon net zo groot als je op Pinkpop bent. Dat is toch niet normaal. Er staan de grote acts der aarde. Ik heb dat vanavond Kensington gezien. Direct zondagmiddag. Case Choice was ook daar. En die heeft ook gewoon, ze hebben ook gewoon weer mensen laten huilen vanmiddag. Mm. En als ik nu kijk in mijn stappenteller. Ik heb vanavond bijna 10.000 stappen gelopen daar in Zwolle. Dus het is echt een heel groot festival daar.
0: Ja, 5 stages waarvan jij er 1 hebt gepresenteerd. Hoe was dat voor jou?
1: Ik vond het fantastisch, want het was een festivalpodium dat draaide om nieuwe muziek. Het begon al met Joshua Idehen, die hebben we de laatste tijd vaak op 3FM gedaan met It Always Was. En hij was eigenlijk de allerbeste publieksopwarmer van die dag. Want het was een beetje Nederland in beweging, hij wilde mensen van links krijgen naar rechts.
0: Snollebollekes ook.
1: Eigenlijk was het gewoon snollebollekes op IJsland voor mijn part. Maar hij heeft het publiek opgewarmd tot en met. Daarnaast stond de Sena Stage. En die focuste zich vooral op talenten uit Zwolle en omgeving. Daar stond vanmiddag de band Trut. Ik vond het een mooie bandnaam, moet ik zeggen. Ik heb daar Badminton gezien vanavond. Afgesloten door, door ook een Zwolse band. Dus zij focussen zich daar op hele grote bands. Op de main stage. De stage die ik presenteerde was gewoon heel divers. Want de Niemanders stonden daar. Dat is een project van artiesten die eigenlijk, artiesten een stem geven die geen stem krijgen. Dus het zijn allochtonen, het zijn mensen uit de gevangenis, het zijn mensen met vluchtelingen. En dus eigenlijk stond alles op mijn podium en ik heb een topdag gehad.
0: Ja, en mooi hoe je benadrukt dat die 5 podia zo verschillen van de artiesten, de grote die daar is eigenlijk. Er staat zelfs een reuzenrad volgens mij op het terrein. Het is echt een soort Coachella Zwolle en dat gewoon gratis toegankelijk. Zie je dat ook terug aan het publiek, dat het gewoon heel gevarieerd is van jong tot oud, dat mensen openstaan ook om nieuwe dingen te checken?
1: Nou, ik vond het wel mooi om te zien vandaag. Want het is natuurlijk geen officiële vrije dag, deze 5 mei. Dat is eens in de 5 jaar.
0: Ja.
1: Maar daardoor was het dus vanmiddag een heel jong publiek. Omdat al die scholieren vanuit school wel vrij zijn. Dus vanmiddag bij Joshua Idehen, daar stond het gewoon vol met, ik denk, allemaal kinderen. Volledig los te gaan op de muziek van Joshua. En dan denk ik van, oké, dit is dus je eerste festivalervaring. En als je dan dit soort muziek daar kan gaan checken, dan kan het alleen maar beter worden in de rest van je leven. Dus dit is zo'n mooie instapmodel van een festival. Want ik denk, we gaan van een goede nieuwe generatie muziekliefhebbers krijgen.
0: Ja, en ik vind het ook mooi dat je dit benoemt, Jasper. Dat het dus ook echt een eerste indruk gaat zijn dat er heel veel muziek te ontdekken is. En ik heb jou, Joshua, nu een keer of 5 al horen noemen. Ja. Dus ik stel voor dat we hem gewoon gaan draaien bij 3 voor 12 Radio, toch?
1: Nou ja, ik denk dat je niet de Jostie Band gaat draaien. Want die heb ik ook vanmiddag gezien samen met Maan. En hoe vet het ook was voor die band, ik ben er wel weggelopen, want ze begonnen met Als ik terugkom in de tijd, daarna André Hazes. Ja, dat is toch niet per se mijn pakje aan. Dus als je ooit Joshua Idehen kan draaien, met veel plezier.
0: We zeggen, er kan geen speciaal bier tegenop dat je dan in 1 keer toch die Hollandse volksmuziek gaat meezingen, Jasper Leidens. Dus dat is niet gebeurd.
1: Nee.
0: Ik wens je nog een hele goede, veilige terugreis. En ik zie je morgen op de zaak, toch?
1: Ja, zeker. Tot morgen.
0: Oh, never not working. Jasper Leidens, dankjewel. En jou, Joshua Idehen, natuurlijk niet.

Hey, lieve Vera. Nou, dat is leuk. Welkom in onze muzikale kettingbrief. Oftewel de doorgeefplaat. Jasper en ik die tippen elkaar altijd muziek, omdat we een beetje verschillende muzieksmaak hebben. En ik heb ook een tipje voor jou. Bedankt voor het invallen trouwens. En die tip, dat is Nia Archives. Die ken je natuurlijk omdat deze meid een soort emotionele jungle maakt. Op haar nieuwe album wat eraan aan het komen is, gaat ze een beetje een andere weg in. Je moet maar even luisteren naar deze single. Ik vind hem helemaal de shit. Maar je mag ook jouw mening geven, want zo werkt dat doorgeefplaatje. En als jij dan weer een plaatje aan Jasper tipt, dan is onze kettingbrief weer rond. En dan gaan we gewoon met z'n allen van muziektips genieten. Zoals we doen in 3 voor 12 Radio. Dus, de plaat van vandaag is Nia Archives en heet Boys in Blue. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.

van Eva Navera. Nia Archives op 3FM. Echt zo lekker snel als altijd. En inderdaad die gitaar. Je hoort toch dat ze een tijdje is geweest met iemand van Fontaine's DC. Zou je bijna kunnen zeggen. Dit is 3 voor 12 Radio, 11:45. Fijn dat je erbij bent. Over Lowlands gesproken, waar zij staat. Natuurlijk ook heel erg uitkijken naar een headline show van de enige echte Lorde.

Hey Vera, dit is Willem van Personal Trainer. Wat leuk dat je ons nieuwe liedje Punch Drunk Love wilt draaien op de radio. Ik hoop dat niemand gaat wegzeppen. Ik ben zelf heel blij met hoe het nummer is geworden. En de rest van het album waar het op staat, Human Assholes, verschijnt 4 september op Bella Union. En 18 september spelen we in Carré in Amsterdam. Dus wees allemaal welkom. Er zijn nog maar echt de laatste paar honderd kaarten zijn nog te koop. Dus wees er snel bij. Ik hoop dat jullie iets mee kunnen. Ik ben er zelf heel blij mee. Toedeloe!

Van personal trainer, deze fantastische Punch Drunk Love, komt vannacht pas uit, maar hoorde je nu al 5 minuten eerder bij 3 voor 12 Radio. Op 18 september staat personal trainer in Carré in Amsterdam. Tijd voor het album van de week. Briljante album van de week van Merel. En ik heb gekozen voor deze track. Graag uw aandacht voor Uitstekende Kut.

0: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
2: 3FM. Hartelijk woensdag, zometeen Vera's mixtape in 3 voor 12 Radio. Eerst krijg je het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster reclame. Oh, het is natuurlijk middernacht. Dat is nieuw voor mij. Ik ben Vera Simons en normaal gesproken zit ik hier op zaterdag en zondag.
4: 3FM. VPRO. Vera Simons.
2: Maar de ster, dat ben je natuurlijk zelf. Fijn dat je erbij bent. Dit is 3 voor 12 Radio. Vera de invaller, maar wel met een mixtape waar je u tegen zegt.

kwam Caribou met, dat was voor hen al het vijfde album. Het was voor mij de instap, die plaat Swim. Zo hypnotiserend, zo ontzettend goed. En de tweede track op dat album is deze Sun. De kunst van de lange opbouw. De epische climax. En dan lekker zo'n cool down. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Een beetje dansen mag natuurlijk ook wel bij Vera's mixtape.

pot die staat klaar hoor. Dat je bij je koffie dat bakje ziet staan met die muntjes erin. Met Tip Me Baby One More Time. Na 10 jaar is er eindelijk een nieuw album van de iconische Peaches. En natuurlijk kan niet anders, daarbij horen het ook weer heel veel nieuwe remixes. Bijvoorbeeld van deze Hanging Titties.

als support act van Harry Styles. 10 dagen lang is zij in Amsterdam. En ze dacht, ik wil dat wel combineren met een eigen feestje. Nou ja, het is echt iconisch wat ze gaat doen. Want ze gaat spelen in de Nachtbar in Amsterdam. Dat is echt de plek zoals het klinkt. Ergens een zijstraatje van de Dam heb je een nachtclub waar je binnenkomt. Rode gordijtjes, David Lynch-achtige vloer. Passen 350 mensen in en Vrij. Dat is een femplus party uit Amsterdam. Die daar heel vaak events host met fantastische DJ's voor de Flinta community. Die hebben Robin weten te strikken voor een optreden, een set. Zij gaat daar voor 350 mensen op 31 mei een show geven. En ik word helemaal gek. Laat ik eerlijk wezen, ik wacht hier al meer dan 8 jaar op. En op 31 mei ben ik op vakantie, ben ik niet in Amsterdam. Maar mocht je er wel bij zijn, dan gun ik je alvast heel veel plezier. Robin dus op 3FM, Blow My Mind. Lekker in de remix.

mixtape. Nieuwe releases, modern classics zoals deze van Overmono. Met vocalen die je bekend gaan voorkomen. Jawel, het is The Streets, het is een sicke featuring. En als je deze zomer op Down the Rabbit Hole bent, dan heb je daar de kans om Overmono te checken. En geloof me, that's it, dat wil je niet missen. Turn the page bij 3 voor 12 Radio.

of die bas werkt. De speakers van je auto. Je nieuwe koptelefoon. Over mono samen met The Streets. Turn the page. En we gaan even terug naar Nederland voor deze nieuwe samenwerking van Willem samen met Seth.

album van Willem dat deze week is uitgekomen. En daarop staat onder meer deze samenwerking met Sef 100.000 graden. En alleen al bij die titel moest ik meteen denken aan deze track van Go To Gym in de Chade remix. 100.000 rondjes.

DJ producer Tjade, samen met Go To Gym. 100.000 rondjes op 3 voor 12 Radio 3FM. Iets voor 1, stel je voor dat je nu op een donkere snelweg rijdt. Linkerbaan en dan keihard deze mixtape aan. Ik heb Turnstile nog voor je met alle liefde en heel veel plezier. Ik wens je nog een hele fijne nacht met Yuri zometeen. Dit is Magic Man.

0: zometeen hoor je Sam Smith en Disclosure. Met Ledge, eerst het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de Mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Joeri Zuiderveld. Met zometeen de band die uit Nederland komt, maar over 2 jaar een eigen biopic film krijgt. Hoe dat zit, hoor je zometeen na Disclosure Ledge.

Nederlandse band voor je die gestaag aan het groeien is tot een hele, hele grote in de altrockhoek. Twee jaar geleden stonden ze op een klein podiumpje op Eurosonic Noorderslag in Groningen. En inmiddels worden ze geboekt voor hele grote festivals, dus dat is heel hard gegaan. En ze zijn gescout door Denton Supple, dat is de producer achter onder andere Pet Shop Boys en Coldplay heeft hij mee samengewerkt. Hij las in een boekje over een Nederlandse band genaamd Hickpie. En toen heeft hij gedacht, holy shit, ik moet zorgen dat ik hun live kan zien. En daarna, na dat live optreden, heeft hij gezegd, oké, ik leg alles stil, ik wil met hun optreden. Dus het gaat echt in een enorm tempo voor de Nederlandse band Hickpie. Ed Sheeran die zit volgend jaar bij Hickpie in de studio om van hun de kneepjes van het vak te leren als het in dit tempo zo verder gaat. En over 2 jaar zie je in een biopic hoe ze in het jaar 2027 ruzie kregen en allemaal enorm eraan onderdoor gingen door de keiharde drugs en dat soort dingen. Tot die tijd, genieten van de band die je nu nog...

Lekker zeg, Justin en Tame Impala. Tame Impala die stond gisteren in de Ziggo Dome. Eergisteren in Parijs stond Tame Impala daar ook. Maar toen was Justin in één keer op het podium om dit liedje te doen, Never Ender. Alleen helaas, ze zijn daar achtergebleven in Frankrijk, dus niet in Nederland op het podium. 3FM.

0: opnemen via de NPO Luister-app. Die zegt, ik ben vandaag lekker biertjes wezen drinken in Nijmegen op het Bevrijdingsfestival. Wies en Def waren echt de hoogtepunten. Nou, lekker timen. Dat doet mij eraan herinneren om Def nog even te draaien deze nacht. Dat gaat over een minuutje of 6, 7 denk ik wel gebeuren. Moet wel lukken. Naast Shin en Spyro, The Visitor komt er ook nog aan. Huub, die is er ook weer bij. Of ja, eigenlijk de paprika-chauffeur. Ja.
1: Joeri! Oude trek weer! Werkt ze, jongen! Groetjes, de paprika-trucker! Hey.
0: De paprika-trucker, lekker! Die is er ook bij. Je mag altijd een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Mocht je nog wakker liggen en een verhaal willen delen of gewoon eventjes random shit willen lullen, mag altijd via de NPO Luister-app. Die is gratis te downloaden. Kun je een berichtje sturen naar de 3FM-studio. Zometeen dus Def, Sienna Spyro en The Visitor. Eerst nieuw Radical.

Hallo, bij Joeri Seijerveld op 3FM zit je altijd goed, want hij weet precies wat hij doet en hij doet het altijd goed. Dus luisteren, blijf luisteren, niet weggaan, maar blijf bij 3FM, want dan kan deze zender ook blijven bestaan.

vibes van Def. En voor mijn toppers op 3FM. Hey, ze zeggen wel eens, wie niet sterk is, moet slim zijn. En daar heeft de volgende artiest optimaal gebruik van gemaakt. Want als beginnend artiest is het best wel moeilijk, want niemand kent je. Niemand staat meteen in de rij voor een optreden. En daar liep deze gozer op zijn 15e ook al tegenaan. En daar is hij heel slim mee omgegaan. Want in plaats van helemaal afwachten, dacht hij, nee, ik moet het heft in eigen hand nemen. Ik moet zorgen dat mensen mij gaan volgen online. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn muziek op SoundCloud gezet, maar dat is niet het enige, want er zat nog een slimme twist aan. Want als je zijn liedjes wilde downloaden, dan moest je eerst naar zijn Facebookpagina gaan. He, dat is de TikTok van toen. En dat heeft gewerkt, want binnen no time heeft hij zo'n 40.000 volgers verzameld, nog voordat hij echt doorbrak. En inmiddels geen tienduizenden meer, maar miljoenen mensen van over de hele wereld die zijn muziek luisteren, uiteraard. Ik heb het over Koens.

heb je het Met Gala gezien, de foto's daarvan, waar alle beroemdheden in bizarre outfits over de rode loper gaan. Rihanna die was daar ook in een soort aluminiumfolie pak. Ja, het ziet er zeer bijzonder uit, maar roep dit niet in België.

Een end of beginning op 3FM. Het is 6 mei 2026 inmiddels. Logischerwijs de dag na 5 mei 2026, bevrijdingsdag. Maar ben jij naar een festival geweest? Een bevrijdingsfestival? Nee, toch? Nee, gewoon werken. Ja, we moesten gewoon werken met z'n allen. Ik heb me zo geïrriteerd aan het feit dat iedereen dan naar zo'n festival zou kunnen gaan. Maar ja, dat is natuurlijk 1 keer in de 5 jaar dat we met heel Nederland vrij hebben. En dat was niet gisteren. Dus de kans is groot dat jij helemaal niet naar een bevrijdingsfestival bent geweest. En het irriteerde me alle helemaal dat die programma's gewoon om 1 uurtje of 1 middags al beginnen met de allerbeste artiesten. Bijvoorbeeld in Zuid-Holland, Jet Rebel begon om 4:30. Ja, daar kan je natuurlijk nooit bij zijn. Had ik heel graag willen zien trouwens, met zijn nieuwe liedje die hij uit heeft gebracht. Nieuw album onderweg en weer aan het optreden. Ja, ik heb hem gemist. Nou, in Haarlem, Hanna May stond daar 's middags, de bankzitters, S10. Allemaal tijdens of vlak na werktijd. En in Utrecht was dat La Fuente, Russo. Nou, allemaal echt grote, grote artiesten die gewoon tijdens werktijd daar staan op te treden. Ik vind dat dat eigenlijk gewoon moet veranderen. En op deze manier. Want ik bedoel, Rob Jetten die is er mee bezig, hè, om ons allemaal vrij te geven op 5 mei. Dat heeft hij volgens mij vandaag gezegd. Dat zou hij wel graag willen. Nou, helemaal top. Maar tot die tijd zeg ik, bevrijdingsfestivals starten pas om 5 uur. Hè, mooi, 5 mei, 5 uur. Tenzij iedereen vrij heeft. Dan kan iedereen ervan genieten. Komen die artiesten ook niet voor half lege velden te staan? Ik denk dat iedereen gelukkiger wordt op deze manier met bevrijdingsfestivals pas om 5 uur te starten. Gewoon een paar uurtjes. Je kan het ook niet te laat maken, want morgen ook gewoon weer werken. Ja, niet heel rock'n'roll, ik snap het. Maar het is wel wat praktischer allemaal. Scheelt ook brandstofkosten voor al die helikopters natuurlijk. Lekker. Iedereen blij.

maandjes. Maar bijna de zesde maand van het jaar. Tijd om even te kijken, hoe zit het met je goede voornemens eigenlijk? Ja, had je goede voornemens? Ben je die actief aan het naleven? Of actief nog over aan het nadenken überhaupt? Of heb je het al achter je gelaten? Die van mij die zijn om minder op mijn telefoon te zitten. En meer doe het zelf. Ja, dat telefoongedeelte, dat gaat wel redelijk. Ik heb onlangs nog een appje geïnstalleerd die me tegenhoudt om op Instagram te zitten. Ik mag 6 keer per dag 5 minuutjes op Instagram en meer niet. Dus dat gaat best wel prima. En doe het zelf gaat ook best wel lekker, want ik ben verhuisd. En ik ben wel gedwongen eigenlijk tot doe het zelf. Want ik heb de hele badkamer zelf verbouwd. Ik heb je daar eerder wel meer over verteld. Er zijn ook heel veel dingen misgegaan. En dus heb ik veel geleerd over doe het zelf. Ik ben wel redelijk zeker geworden inmiddels. Dus dat gaat redelijk goed. Artiest Bella Kay die heeft sowieso 1 goede voornemen nog niet ingelost. Dat weet ik zeker, want het bewijs daarvan hoor je op de nieuwste liedje. Ze had 2 goede voornemens aan het begin van dit jaar. Namelijk boeken lezen en piano spelen. Of beter worden in piano spelen. Nou, luister even goed. Ik hoor geen piano in de nieuwste liedje. Dus ik denk dat het niet heel goed gaat met de goede voornemen. Bella Kay.

Drake en Wizkid samen met Kyla en One Dance op 3FM. Wat is jouw geboortejaar? Stuur jouw geboortejaar eventjes door via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, kun je met de 3FM-studio contact leggen. Wat is jouw geboortejaar? Want ik heb een magische truc in mijn portefeuille. En dat heeft te maken met jouw geboortejaar. Je mag hem alvast doorsturen. Zometeen vertel ik je precies hoe het zit. Dit is